0: ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

stemmen op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit?

0: het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: wanna blast you.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via Omroepmaat.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En een Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

ik herken mezelf niet meer. Want ik leefde voor jou, maar ik leef niet meer. Wat ben ik zonder jou? Ik heb lak aan iedereen. Ik was bezeten van jou, maar ik had je niet.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

haar stem en alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt. En ik kan ook niet begrijpen.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

ze namen alles mee. Ik wist niet eens die man zijn naam. Ik zei pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een procesverbaal. Want mijn zender is gestolen en dat

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

dat durft te geven.

0: via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind, zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
1: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
4: Europa,
3: het is gewoon mooi. Ja, het is gewoon jammer.
5: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
1: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

gingen beide onze eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumes was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Parijs, dat is de Eiffel.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.

0: vaak is het schoppen en slaan. Maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Mijn pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
2: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat ik durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
1: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl.

0: ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Dit is Radio A en Hunze.
1: Radio. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
3: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
2: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden.

0: fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
1: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
0: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
7: Slimme keuze.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Een hit uit 1971 voor Mouth & McNeil met How Do You Do.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze woensdag, de 26 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met de gezusters Kannegieter blikken we terug op de Drentse Duizend. En Bouke zit ook vandaag in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Peter Koelewijn met de KL204. Maar eerst even het plattelandsgevoel bezongen door Leon Moorman.

0: Peter Koelewijn naar de KL204.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van de heren Tangerine. Family Tradition is namelijk de titel van hun nieuwe album. En op het album werken de tweelingbroers Sander en Arnoud, onder andere samen met die Alessi Brothers en Venice. En Venice, dat zijn alweer twee broers en nog twee broers. En die zijn ook weer neven van elkaar. Nou, in ieder geval één grote familie. En dat zorgt dus voor de nodige inspiratie. En daarom deze week ruim baan voor muzikale familieleden die we terugvinden in de Drentse Duizend. En vandaag met de gezusters kannegieter Susanne en Linda met Leave the Light On. Ze begonnen in 2021 op nummer 157 in de Drentse Duizend. En vervolgens toch langzamerhand een beetje naar de onze regionen. 714, 697, 821. En eind vorig jaar stond deze op 700.

benieuwd hoe de eventuele comeback voor Marco Borsato eruit gaat zien. Wellicht begin volgend jaar meten we meer. Je hoeft niet naar huis vannacht. Nou, straks om 9:30 natuurlijk een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst het groene doel. Dit is Eenvoud.

0: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De werkzaamheden aan de Norgebrug bij Assen duren maanden langer dan verwacht. Dat betekent niet alleen langer omrijden voor automobilisten en meer verkeersoverlast in dorpen die aan de sluiproutes liggen, maar het is ook een financiële strop voor ondernemers in de buurt. Bewoners van de wijk Tuindorp in Coevorden protesteren met spandoeken voor het vertrekken van een 60-jarige wijkgenoot die vorige week is veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarigen. De spandoeken zijn gisteren aan het eind van de middag weggehaald door handhaving. En het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar tegen een 25-jarige Roemeen voor mishandeling van drie personen in Assen en Zwolle. De rechtbank doet op 8 september uitspraak. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Dienhuis.
6: Deze morgen hebben we wolkenvelden, maar later komen er ook zonnige perioden, terwijl de oostenwind aantrekt tot matig. Het wordt vanmiddag een graad of 25, maar door de hogere luchtvochtigheid voelt het wat broeieriger aan dan gisteren. Dat draait niet echt ergens op uit, want er zijn buien, maar die halen Drenthe vandaag niet.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Leren mediteren?

0: Zen.nl.
1: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: 1984. Rob de Nijs en een beetje meer.
1: De schatkist van Nederland.
0: Wij duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek in. En daar hebben we deze week een thema aan verbonden. En dat heeft allemaal te maken met Bauke. Na zijn eerste concert in Las Vegas, die is inmiddels uitverkocht. En vorige week werd bekendgemaakt dat daar een tweede show volgt. Best wel bijzonder. En daarom deze week een duik in de Bauke-schatkist. In dit geval gaan we even terug naar een live-opname uit Jemmen. Alleen met een gitaar in het toenmalige verslag in Borgen. Dit is That's Alright Mama.

0: is ook schitterend. Dat met voltooid verleden tijd hier op Radio Drenthe in een uurtje Nederpop. Straks hoor je Carol Emerald met Back It Up en Emma Heesters Levenslang. Maar eerst Herman van Veen en Opzij.
1: Opzij, opzij.

0: mag zijn.
1: Elke zangeres die een beetje aan carrière had te danken aan de beste zangers. Dit zijn mee in 2019, deze Emma Heesters en Levenslang. En dat is zo mooi tegen 10 uur, oftewel weer het einde van het eerste uur. Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe met de leukste redenpop natuurlijk. Tot slot voor het uur is dit Erik Meesie en Zonder Jou.

0: Had Koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM...

0: heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen twee mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvořáks 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hé, hey, wat is dat?
13: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
12: Doe maar duur.
13: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: van ABBA en Money, Money, Money.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Niks money, money, money. Gewoon kaartjes, kaartjes, kaartjes. Dacht ik, Daphne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Over precies een maand, zag ik inderdaad, is het zover. 26 september aanstaande in de Nieuwe Kolk in Assen. Het Crossroads Blues Festival. Mwah. Ik hoorde jou vanochtend zeggen, je hebt niet zoveel met blues.
2: Nou, ik vind het wel mooi, maar ik luister er niet zo snel naar als ik thuis ben.
0: Het geeft altijd wel een bepaalde sfeer met zich mee. En ik hoorde ook vanochtend de luisteraar zeggen, ik mag graag naar Johan Derksen luisteren. Dat is ook wel zo.
2: Ja.
0: Er zit altijd wel een bepaald lekker sfeertje in.
2: Ja, ik ben er wel relaxed van of zo.
0: Ja, klopt. Mooi. Ja. Erwin Jawa, Erwin Nijhoff, die staan daar op de planken. Maar ook Ruthie Foster en Jeffrey Halford en de Healers. En je kunt gewoon kaarten daarvoor winnen. En dat is niet zo lastig. We hebben een of andere onverlaat bereid gevonden om bepaalde teksten in te spreken.
2: Ja, wie zou dat nou zijn?
0: Ik heb werkelijk geen idee. Ik kom me enigszins vaag bekend voor, maar ergens in de verte. Het gaat om... Het kan soms Nederlandstalig zijn of Engelstalig, maar de teksten zijn een beetje in het Drents vertaald. En dan klinkt het ongeveer zo. Oh, wat een gevoel. Twee dazen op plafond. Oké.
2: Okay. Nou, een korte.
0: Ja, dat dacht ik. Nog één keer dan?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Oh, wat een gevoel. Twee dazen op plafond. 0592-33-1188. Als jij weet welk Engelstalig lied hier bedoeld wordt. 0592-33-1188. Kom maar door!

0: van Texas op Radio Rinsen. En Say What You Want.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: 16 minuten over 10. Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Linda. Linda, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit Assen?
2: Ja.
0: Hoe is het in Assen?
2: Ja, wel gezellig. Mooi weer.
0: Ja, hè? Nou, ja. Dat komt mooi uit, want ik zit ook in huis en het is hier ook mooi weer. Dus dat,
2: ja, precies. Dat was
0: ja. Nou, het zonnetje schijnt, dus dit is volgens mij, wordt het lekker genieten vandaag.
2: Ja, lekker ja. De tuin in. Ja.
0: Oh, dat zijn de planten in de tuin, of?
2: Ja.
0: En ja. Moet er nog iets gebeuren in de tuin, of ga je gewoon lekker genieten in de tuin?
2: Nee, ik moet genieten. Ik zit met mijn benen omhoog, dus...

0: doe ik wel.
1: Maar ben je daar wel mobiel of?
0: Nee.
1: Wil je hulp hebben of zo? Moeten we iemand sturen die jou even ondersteunt?
0: Nee, ik rol en kruk wel verder.
1: Oké. Maar heb je dan een ongevalletje gehad? Of,
0: Ik wondroos. Aan mijn been.
1: Wondroos?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja,
1: dat denk ik, ja.
0: Ja.
1: En dat is net de weersverwachting, maar wat zijn de vooruitzichten?

0: Ja,
1: ik
0: nou.
1: Ga, ik ben liever aan het werk.
0: Ja, dat snap ik inderdaad ook, ja.
1: Ja.
0: Maar nu je dan toch wel thuis zit, heb je misschien iets meer gelegenheid om de radio aan te hebben.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jij hoorde het spelletje voorbij komen.
1: Ja.
0: Ik zal de opdracht nog een keer laten horen, daar komt hij. Oh, wat een gevoel. Twee dazen op plafond. Het is heel apart hoor, dansen op het plafond. Maar,
1: ja, dansen op het plafond, ja.
0: Welk liedje hoorde jij hierin, Linda? Lionel
1: Richie, met Dancing on the Ceiling.
0: Upside. Nou, ik mag jou feliciteren.
1: Super.
0: Nou weet ik niet of het dansen op het plafond in jouw geval ook dan wel van toepassing is op dit moment.
1: Misschien dan wel.
0: Ja, en anders mag je ook heupwiegen. Dat is ook geen enkel probleem.
1: Oh, nou ook goed.
0: Volgens mij. En ik hoop, want het duurt nog een maand, 26 september, ja. Dan is het zover natuurlijk. Crossroads, ben je een beetje van de blues?
1: Dankzij muziek sowieso geweldig.
0: Ja,
1: dat ook wel.
0: En als dat nog lekker live is, nou, wat wil je dan nog meer?
1: Ja, dat vind ik helemaal te gek. Akoestisch, super.
0: Ach,
1: ja.
0: Mooi zo. Hey, ja. Blijf nog even de lijn, dan gaan we even jouw gegevens noteren. En dan zorgen wij dat het allemaal dicht van elkaar komt.
1: Super, dankjewel.
0: Mooi zo. Hey, beterschap, hè?
1: Ja, bedankt.
0: Yo, doeg.
1: Doeg.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
2: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
2: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Het is 10:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Volgens vliegvelddirecteur Meltje de Groot verliezen grensvluchthavens zoals Eelde steeds meer bestemmingen aan andere landen door de vliegbelasting.
7: Die is in Nederland nu €30 per passagier. Die gaat voor bijvoorbeeld landen als Turkije naar €46 per passagier. En dat is gewoon buitengewoon onproportioneel ten opzichte van omliggende landen zoals Duitsland en België. En je ziet dus dat heel veel luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen om dan maar vanaf Duitsland te vliegen, omdat daar de kosten veel lager zijn.
6: Ja, om het aantrekkelijker te maken voor vluchtmaatschappijen om vanaf Groningen Airport Eelde te vliegen, is volgens de Groot afschaffing van de vliegbelasting voor grensvluchthavens nodig. Daarvoor ligt nu een petitie bij het kabinet. De werkzaamheden aan de Norgebrug bij Assen duren maanden langer dan verwacht. En dat is een flinke financiële strop voor ondernemers in de buurt. Ook voor Bert Hemmes.
8: Wij zitten aan een doodlopend stuk op dit moment. Dat wordt zo langzamerhand voor ons wel een hele lastige situatie. Gezien, zoals je ziet, wij hier met een benzinepomp zitten. En ook niet weten wanneer dit eigenlijk eindigt.
6: Er komt wel een compensatieregeling voor de misgelopen inkomsten, maar de overlast blijft zolang de bouw stil ligt. Max Houkes heeft geen plek weten te veroveren in het kwalificatietoernooi van de US Open in New York. Zondag vloog de 26-jarige tennisser uit Sleen hals over kop naar Amerika, omdat hij steeds hoger op de reservelijst kwam te staan. De laatste twee dagen van het kwalificatietoernooi was hij zelfs de eerste reserve. Maar daarna is geen enkele speler meer uitgevallen. En dat betekent dat Houkes niet zijn debuut op de US Open maakt. Het eerstvolgende toernooi op zijn planning is het ITF-toernooi in de Marokkaanse stad Casablanca. En dat begint aanstaande maandag.
9: Het is toch hartstikke sneu als je daar naartoe vliegt en je staat op reservelijst en nog één.

0: Nog één. En dan hoop je dat er iemand uitvalt. Nee. Ja,
1: helaas.
0: Ja. Nou, waar vinden we het andere nieuws?
1: Op rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Dankjewel, David. Het weer dan met Hans Dienhuis.
2: Deze morgen hebben we wolkenvelden, maar later komen er ook zonnige perioden, terwijl de oostenwind aantrekt tot matig. Het wordt vanmiddag een graad of 25, maar door de hogere luchtvochtigheid voelt het wat broeieriger aan dan gisteren. Dat draait niet echt ergens op uit, want er zijn buien, maar die halen Drenthe vandaag niet.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
12: Greenwave.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
14: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. We'll be right back.

0: Paris in Nederland, True Colors bijvoorbeeld. Maar ook dit was wel de grootste Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper.
1: Op Chuck. Met Remco Wilkens.
0: Het is 8 minuten overal wel voor Remco, dus vraag voor ons op Chuck. En die is bij een peerdenspul. Ja. Ik zal ze zeggen, Remco, giddy up, go.
2: Ja, mooi. Ja, ik ben met outdoor Zuidwolde in Veening. En naast mij zit Benjamin Koorman. Ja, Benjamin, dit is een bijzonder evenement, geloof ik, hè?
3: Ja, voor ons wel zeker een bijzonder evenement. Want ja, één keer in het jaar maar. En eigenlijk wel voor de landelijke ruiter die als hier eigenlijk ook in de buurt woont. Ja, toch de mogelijkheid om hier op dit terrein te rijden.
2: Ja. Zet er prachtig uit. Wij staan hier aan een bak en er wordt al drak sprong. Ja, wij hebben nogal wat deelnemers, geloof ik, hè?
3: Ja, deelnemers, geen klagen. We kunnen ongeveer 2500 starts kwijt. En ik denk dat we nog zeker een stuk of 700, 800 ruiters op de wachtlijst hebben staan. Dus deelname meer dan genoeg. We knappen bijna uit onze voegen.
2: Ja, ja, en wachtlijst, dat klinkt dan mooi, hè? Maar moet je ze dan teleurstellen?
3: Ja, dat is wel teleurstellen. Ja, dat komt neer op teleurstellen. Dat is natuurlijk eigenlijk geen mooi werk. Maar ja, er zijn ook grenzen aan wat we hier kunnen. En tijd is schaars. Dus dit is het.
2: Ja, nou is het spul hier van Bergen om 8:30 al begonnen, geloof ik. Ja, waar staan we nou naar de kie?
3: Nou, dit is de 1,30 meter paarden springen. Dat is zeg maar een beetje de begin van waar de topsport ongeveer begint in de paardensport. Dus hier komt ook echt de amateur en de topsporten komen elkaar tegen. Ik denk gewoon een hele mooie rubriek, mooie sport om te kijken.
2: Dus dit is allemaal niveau.
3: Ja, dit is absoluut wel niveau, zeker weten, ja.
2: Nou duurt dit tot en met zondag. Dan moet het volk wel wat bieden, denk ik. Wat hij allemaal bedacht.
3: Nou, we hebben gelukkig naast de paardensport best wel een paar leuke dingen ook nog voor de niet-paardensporters. Zo hebben we mondnaamd een grote bingo. Vrijdag hebben we een gezellige pubquiz. Nou, zaterdag hebben we hier naast een shownummer met een barrière-spring hebben we ook nog een gezellige feestavond. En dan op zondag is echt voor de topsport. Dan hebben we de grote prijs van Outdoor Zuidwolde.
2: Ja, en je hebt een grote naam ook aan de start, hè?
3: Ja, we hebben zelfs een aantal grote namen die grote internationale wedstrijden overslaan. Onder andere Mark Houtsager, Willem Greven, Michael Greven. Nou, Willem en Michael reden vorige week nog op het WK in Aken. Nou, die komen hier naartoe. Maar ook Gerco Schreuder en Albert Soer. Dus zeker namen van leer, ja.
2: Ja, die doet alleen met, hè, die Albert Soer.
3: Ja, Albert Soer. En Albert Soer komt ook al jaren bij ons. Ja. Dit concours is ontstaan op de linieweg hier vlakbij. En toen reed Albert dan mee. En hij is er nog steeds elk jaar bij.
2: Maar die heurt hier ook, hè?
3: Ja, die heurt hier ook. Komt hier uit de gemeente. Dus ja, zo gek ben als hij hier niet is. Ja.
2: En hij nou veel deelnemers uit de regio? Of komt ze uit het hele land?
3: Nee, ik denk dat wij kunnen stellen dat ongeveer 60-70% hier echt uit de regio komt. Dus noorden van Nederland. Maar die andere 30-40% komt eigenlijk uit het hele land. Limburg, Brabant, Utrecht, Gelderland. Eigenlijk het hele land wel, ja.
2: Dan staan wij hier in heerlijk zonnigie, hè? Ach, man. Maar dat blijft niet zo, hè, begreep ik. Je kunt nog wel eens wat regen kriegen, misschien wel onweer. Hoe giet dat dan?
3: Ja, wij hopen natuurlijk op het mooiste weer. En hopen dat het een buigje is. Als een buigje is van een half uurtje, dat is eigenlijk niet zo'n probleem. In de perensport is er wel een regel. Als het onweert, ligt het stil. Veiligheid staat natuurlijk voorop. Dus onweer moet stilleng. Dus laten we hopen dat ons een beetje bespaard blijft.
2: Ja. En dan zei je net dat de bak ook geprepareerd wordt. Hè? Er is een trekker over hem. Die sproeide de water op eigenlijk. Als er nou een bak regen opvalt, is dat dan slim? Hoe werkt dat?
3: Ah, we zijn hier op terrein die eigenlijk alle weersomstandigheden wel aankunnen. Dat ben super high-tech bodem, zou ik maar zo wel zeggen. Zo gauw als het eigenlijk te veel begint te regenen, kun je gewoon een sluis openzetten. Is er een drainage die eronder ligt, die het water eigenlijk gewoon direct de bodem weer uitpompt. Dus water is voor ons eigenlijk niet het probleem. 10 minuten later kun je eigenlijk weer gewoon verder als waaruit je begonnen bent.
2: Ja, en de omstandigheden voor de deelnemers, die bent altijd gelijk?
3: Ja, nou, je zegt, we doen inderdaad slepen en we brengen water op. Dan kun je die vergelijking met schaatsen. Dan doen ze ook slepen met dwellen tussendoor. Eigenlijk ben je van de eerste tot de laatste combinatie dezelfde omstandigheden hebben. En dan probeer je op die manier toch te creëren.
2: Ja, ja, en als het dan regent terwijl het aan de gang is, dan zet je het niet stop.
3: Nee, zet je niet stop, maar even Peer ook eigenlijk.

0: geen last van. De bodem die blijft het water afvoeren en Peert heeft geen last van de ring. Dus dan de jamste omstandigheden ben dan hetzelfde.
1: Wat verheug je je nou het meest op?
0: Ah, ik denk toch wel, zaterdagavond hebben we natuurlijk barrière spring. Dan vorig jaar gingen ze tot op een hoogte van 2,15 meter.
1: Nou, ja, maar dan giet de hindernis al wat omhoog, hè?
0: Ja, dan heb je 6 hindernissen achter elkaar. Elke ronde, als ze foutloos binnen, gaat hij weer 10 of 15 centimeter omhoog. En dan hoop men in die laatste ronde toch op een bom de 2 meter uit te komen. Dus dat is absoluut spektakel. Maar ook zondag een grote prijs, 1,45 meter met alleen maar topnaam. Dat is denk ik ook wel iets om naar uit te kijken.
1: Ja, en hij heeft ook vol zitten hier. Ja,
0: dat hopen wij wel, daar gaan we wel vanuit.
1: Ja, wij staan hier naar de tribune te kijken. Ja, dan moet dan wel vol komen.
0: Als de biddy kan, hopen we dat de tribune en rondom toch grotendeels vol zal zijn. Absoluut.
1: Ja, nou Wim, je hoort. Ik zal zadel eens uit de koets pakken.
2: Nou, dat dacht ik. Wij zijn weer stuk wiezen. Dank je wel.
3: Heb je ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: lekker terug naar de jaren 50 samen met Chuck Berry en No Particular Place to Go.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Daphne, goedemorgen. Nogmaals.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan er toch, en we moeten het erover lopen. Ja. We hebben toch een schrikmomentje gisteren. Nou, wat ik al zei, ik was onderweg vanuit het buitenland. En dan land je op Schiphol en dan heeft je telefoon, krijgt weer verbinding.
2: Ja. Wel,
0: en in één keer dan bam, dan zie je de pop-upjes die komen dan tevoorschijn. En dan denk je, hé, hey, wauw.
2: Ja, dat is wel even schrikken, hè?
0: Dolly Parton overleden.
2: Ja, ja, ik kreeg het eerst te horen via andere radiocollega's die dat inderdaad appten.
0: Ja,
2: ja, dat gebeurt natuurlijk. Meteen allemaal muziekliefhebbers en dan, dan heb je het er even over. Ja. Ja.
0: En dat breng je ook wel weer terug, want Dolly, zij was wel een bijzondere vrouw. Niet alleen muzikaal gezien, we hoorden vanochtend ook wat, het was een zakenvrouw.
2: Ja.
0: Maar, en ik las ook ergens, ze vond het mooi, ze is een beetje de André van Duin van Amerika.
2: Ja, klopt.
0: Iedereen vindt haar leuk.
2: Ja.
0: En dat is met André van Duin ook zo. Iedereen vindt, je kunt zo iemand niet onaardig of wat er ook maar vinden.
2: Nee, prachtig, zeker met die verdeeldheid in Amerika, maar ja, ja, ze zijn het toch over eens.
0: Hmm.
2: Dolly is gewoon...
0: En ze verenigt misschien ook wel weer het land een klein beetje daar. Want ik geloof dat zelfs een Trump heeft opgeroepen om de vlaghalfstok te hangen voor een komende week in heel Amerika. Nou, ja, dat komt alleen maar de hele grote.
2: Bijzonder.
0: Ja. Och, prachtig. Nou, de mooiste muziek natuurlijk. Jolene kwam vanochtend al voorbij. Nou, I Will Always Love You. Dat staat natuurlijk ook altijd nog voor haar. En dan ook wel natuurlijk de andere versie van Whitney Houston.
2: Ja.
0: Ook een tragisch verhaal eigenlijk.
2: Zeker.
0: Van Whitney Houston, ja.
2: Ja, en eigenlijk door die versie is het nummer zo bekend geworden.
0: Ja, klopt. En ze zat in een auto, las ik toen ze het voor het eerst hoorde. En ze moest de auto even aan de kant zetten.
2: Ja, gewoon even zo van de slag.
0: Om in te laten komen, ja.
2: Ja.
0: Maar het was niet... Ja, Whitney Houston heeft het natuurlijk gedaan, maar er waren er volgens mij nog meer artiesten die het dag zouden doen.
2: Ja, Elvis Presley die wilde het ooit opnemen.
0: Okay.
2: En dat ging uiteindelijk niet door, omdat zijn management een deel van de rechten wilde hebben.
0: Ah.
2: En Dolly zei, nou, dat doen we niet.
0: Nee.
2: Nee.
0: En daar had ze geen spijt van, maar ze had wel een beetje spijt van de beslissing misschien, maar zei, ik kon niet anders.
2: Nee, ja, dat is ook, ja.
0: Maar daar heeft ze volgens mij altijd voor gezorgd, want ze heeft iets van 3000 nummers gemaakt.
2: Ja.
0: En ze heeft altijd gezorgd dat de rechten bij haar blijven.
2: Ja, en dat is ook zakelijk weer heel slim geweest.
0: Ja,
2: ja,
0: natuurlijk. En met haar Dollywood en dat soort zaken.
2: Ja.
0: Maar wat me mooi vindt, de versie van Whitney Houston, I Will Always Love You, dat was natuurlijk een grotere hit dan dat ze nu uiteindelijk zelf heeft gehad uit de film The Bodyguard. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat Dolly Parton dus enorm veel geld op haar rekening kreeg geschreven.
2: Ja, klopt. Maar dat geld heeft ze uiteindelijk wel weer gedoneerd of gegeven aan organisaties die de zwarte gemeenschap in Amerika steunden.
0: Oh, prachtig.
2: Ja, ja.
0: Ze was sowieso voor de goede doelen.
2: Ja.
0: De bibliotheek heeft ze gesteund. Ze heeft ervoor gezorgd dat kinderen boeken konden lezen.
2: Nou, nu ook nog een groot probleem in Amerika, waar steeds meer boeken juist weer verbannen worden.
0: Verbannen worden, ja.
2: Ja.
0: Ze heeft ook ervoor gezorgd dat het coronavaccin versneld kon worden. Gemaakt uiteindelijk. Dus ze heeft volgens mij een paar miljoen aan Moderna geschonken in de tijd.
2: Ja.
0: Omdat ze graag wilde. Ze heeft ook meteen, toen het vaccin beschikbaar was, de prik gekregen, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus dat vond ze ook wel heel erg belangrijk. Mooi mens.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, en horen we vanochtend Hilde Vos hier in Judith in het programma. Die was ook best wel ontdaan.
2: Ja, klopt.
0: Dat snap ik ook wel. Maar dat is natuurlijk haar grote voorbeeld geweest.

0: hè?
1: Ja, daarom. En als je het dan hoort, dan, ja, dan hoop je ook eerst dat het niet waar is. Dat vertelden ze ook. Van, alsjeblieft, laat het niet waar zijn. Maar
0: ik zag het filmpje op social media voorbij komen, inderdaad, van de neef die het dan vertelt. En inderdaad, die zwarte achtergrond. En ja, als je het filmpje de eerste beelden ziet, dan denk je, dat is niet goed.
1: Nee.
0: Nee. Oh. Hey, zij kwam met een liedje aan. Ze had gisteren al even contact met de redactie over I Am Ready van Dolly Parton. Die gaan we draaien. Ik heb hem net even gehoord, want ik kende het nummer niet. Ik werd er gewoon echt een beetje stil van. Het is heel indringend. Het is zo goed als a cappella. Luister hier maar eens naar Dolly Parton en I Am Ready.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen

0: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

Dat was de eerste hit voor Simply Red. Cover van de Valentine Brothers met Money is Too Tight to Mention. Nog een uurtje koffie en keuvel. En straks eventjes wat weekendperikelen nog even met je bespreken. In het tweede half uur gaan we even met het Drentse archief terug in het verleden. Heeft u nu wel of niet bestaan? De stad hun zo. Raccoon nu, samen met Faella.

0: Simon en Garfunkel en I Am a Rock.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is woensdag, Daphne.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: De hele dag en toch moeten we nog even het weekend bespreken.
2: Oké, ja, klopt. Jij bent natuurlijk weg geweest.
0: Het is een beetje later nooit natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, ik ben gisteravond teruggekomen. Ik was vanaf zaterdag een paar dagen lekker onder de pannen. Ik was in een mooie Edinburgh.
2: Nou, geweldig.
0: Zo moet je het ook uitspreken, Edinburgh. Dat is een mooie plaats natuurlijk in het Schotse. En we waren daar voor een concert van Florence and the Machine.
2: Ja, geweldig.
0: Dat zegt jou meer dan mij uiteindelijk. Ja. Maar ik was met hem... Mijn vriendin, en die is een grote fan. Die kent alle tekst uit de hoofd. Nou, jij denk ik ook wel zo'n beetje.
2: Ja, wel veel inderdaad.
0: Florence Welch, dat is wel een vrouw die er mag zijn.
2: Zo, en wat? Geval. Nou, en zij zingt ook geweldig.
0: Ja.
2: Ja, ik heb haar afgelopen juli gezien op een festival. Nou, dat was niet normaal.
0: Echt?
2: Hoe zuiver dat is.
0: Ja, en een band erachter die reeds straks speelde. Een stel danseressen erbij.
2: Ja.
0: Maar het is ook meer een performance die zij geeft.
2: Precies.
0: Het is meer dan zingen alleen, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het was druk in de stad, want wij kwamen erachter dat het Fringe Festival daar was.
2: Ja, nou.
0: Ik had er nooit van gehoord, maar dat is een cultuurfestival wat een week of drie volgens mij duurt, zo'n beetje.
2: Veel theater, cabaret.
0: 4000 optredens in die periode.
2: Het is nogal wat.
0: Nou, en een bezoekers daar was echt, want je kon over de koppen lopen. Gisterochtend, eergisteren was maandag, om 10 uur 's ochtends was die hoofdstraat, de Royal Mile noemen ze dat, die was bom en bom vol.
2: Ja.
0: Maandagochtend om 10 uur.
2: Ja, dan weet ik niet of... Ja.
0: Ja.
2: Je moest natuurlijk voor het concert heen, maar niet het meest ideale weekend om heen te gaan als je niet daarvoor komt.
0: En ook financieel sowieso niet, want alle hotels die waren hartstikke duur daar.
2: Ja.
0: En nu snappen wij ook wel waarom, want in februari hadden we dit geboekt. En waarom is dat zo duur en waarom is het zo'n beperkt aanbod in hotels?
2: Ja.
0: Want we moesten voor een paar nachten zo £500 of zo betalen.
2: Och.
0: Dus, dat ging hard.
2: Maar je hebt wel een deel van het geld weer teruggekregen.
0: Ja, klopt.
2: Op een of andere manier.
0: Ja, nou, ik had eigenlijk een beetje dubbelpech. Het begon inderdaad ook een beetje financieel wat lastig. Want na 1,5 uur in de stad ben ik mijn portemonnee verloren.
2: Ei.
0: En die ligt nog ergens in de bus daar. Of iemand, een andere onverlaat, die heb ik er misschien wel gelukkig mee gemaakt. Maar mijn creditcard was weg, mijn bankpasje, mijn ID-kaart was weg.
2: Alles wat je wel nodig hebt, zeg maar.
0: Ja, de kortingspas van de plaatselijke bouwmarkt is ook weg. Nou, dat vind ik ook zonde. Want ik had
2: er
0: mooi iets opgespaard inmiddels al.
2: Misschien dus kan je een nieuwe krijgen.
0: Adem, dat wordt wel weer geregeld. En vervolgens inderdaad gisteren terug. En dan ben je in Edinburgh op het vliegtuig.

0: belt en dan krijg je een telefoontje van de vliegmaatschappij. U wordt omgeboekt, dus je moet even via Dublin weer terugvliegen naar Nederland.
1: Oh ja, ja. Een beetje een omweg.
0: Maar dan heb je wel de Europese regels. Die zeggen dan, als je meer dan 3 uur vertraging hebt, dan krijg je daar een vergoeding voor.
1: Nou, kloor.
0: Dus kassa ping.
1: Ja, maar hoeveel was het?
0: 350

0: thuis zijn, ja, ongeveer.
1: En nu waren we gisteravond om 11 uur waren we thuis.
0: Ja, ik moet zeggen, je kwam ook een beetje binnen met kleine oogjes.
1: Ik was wel een beetje brak. Ja. Ja, dat klopt. Maar het is een prachtig mooie stad, het is een aanrader. En tot slot, wat ik dan zelf wel mooi vond, is... het bezoeken van de begraafplaats in zo'n stad vind ik mooi. Met de historie, want daar kun je namelijk veel leren over de historie. Ja. En hoe mensen ook met hun doden omgaan, en vooral met bekende doden.
0: Ja.
1: En dan zie je de mooiste grafstenen, er was ook één bij... Er stond bij, he was a true gentleman.
0: Okay.
1: Het vind ik gewoon een hele mooie zin, zoals je dat daar dan opzet, op zo'n graf.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, prachtig. En er is nog een mooi verhaal nog, tot slot, van het hondje Bobby. Die heeft ook een eigen begraafplaats, op een kerkhof daar. Want Bobby, zijn baasje, was overleden. En Bobby, die heeft 14 jaar lang...
0: Ach.
1: Heeft op het graf van zijn baas, heeft hij elke dag gewaakt. In dit geval.
0: Dat kan je toch niet aan, zo'n vrouwenhond?
1: Ik weet niet of het echt zo gebeurd is, maar dat is wel het verhaaltje. En Bobby heeft dus ook echt een echt standbeeld daar.
0: 14 jaar.
1: 14 jaar lang. Ja. Dus. En wat dan je moet doen als je het standbeeld van Bobby... moet je over zijn neus aaien.
0: Oh, en daar zie je helemaal een...
1: Ja, hij heeft al 3 keer een nieuwe neus gekregen. Dus het is toch hoop in dit geval voor Bobby. Mooi.
0: Ja, prachtig.
1: Dus ik nu hier op Radio Rente van de Dire Straits. Dit is Money for Nothing.

0: Hey Tess.
1: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Het is even over 11:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Volgens vliegvelddirecteur Meltje de Groot verliezen grensvluchthavens zoals Eelde steeds meer bestemmingen aan andere landen door de vliegbelasting.
7: Die is in Nederland nu €30 per passagier. Die gaat voor bijvoorbeeld landen als Turkije naar €46 per passagier. En dat is gewoon buitengewoon onproportioneel ten opzichte van omliggende landen zoals Duitsland en België. En je ziet dus dat heel veel luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen om dan maar vanaf Duitsland te vliegen, omdat daar de kosten veel lager zijn.
6: Om het aantrekkelijker te maken om vanaf Groningen Airport Eelde te vliegen is volgens de Groot afschaffing van vliegbelasting voor grensvluchthavens nodig. Daarvoor ligt nu een petitie bij het kabinet. De werkzaamheden aan de Norgebrug bij Assen duren maanden langer dan verwacht. En dat is een flinke financiële strop voor ondernemers in de buurt. Ook voor Bert Hemmes.
8: Wij zitten aan een doodlopend stuk op dit moment. Dat wordt zo langzamerhand voor ons wel een hele lastige situatie. Gezien, zoals je ziet, wij hier met een benzinepomp zitten. En ook niet weten wanneer dit eigenlijk eindigt.
6: Er komt wel een compensatieregeling voor de misgelopen inkomsten. Maar de overlast blijft zolang de bouw stil ligt. En Max Houkes heeft geen plek weten te veroveren in het kwalificatietoernooi van de US Open in New York. Zondag vloog de 26-jarige tennisser uit Sleen hals over kop naar Amerika, omdat hij steeds hoger op de reservelijst kwam te staan. De laatste twee dagen van het kwalificatietoernooi was hij zelfs eerste reserve, maar daarna is geen enkele speler meer uitgevallen. En dat betekende dat Houkes niet zijn debuut op de US Open maakt. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Dankjewel, Daphne. Het weer dan met Hans Nieuws.
9: Deze morgen hebben we wolkenvelden, maar later komen er ook zonnige perioden, terwijl de oostenwind aantrekt tot matig. Het wordt vanmiddag een graad of 25, maar door de hogere luchtvochtigheid voelt het wat broeieriger aan dan gisteren. Dat draait niet echt ergens op uit, want er zijn buien, maar die halen Drenthe vandaag niet.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor

0: door steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: muziek van Nabel hier op Ruidenitse. En neem me mee.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Hilde, want het is woensdag en dan gaan we naar het Drentse Archief. En dat past ook wel een beetje een liedje bij Neem me mee. Nou, neem ons mee, Hilde, in het mooie verleden van Drenthe. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dat ga ik zeker doen vandaag.
0: Goedemorgen. Met vandaag iets wat ik volgens mij ook niet heb meegemaakt, maar volgens mij heeft niemand dit meegemaakt.
3: Nee, echt helemaal niemand. Nee. Als jij het niet mee hebt gemaakt, heeft niemand het meegemaakt.
0: Dan heeft het gewoon niet bestaan, nee.
3: Het heeft gewoon niet bestaan. Het is gewoon niet waar wat we vandaag gaan vertellen. Ja. Nee, hè?
0: En toch is het wel een mooi verhaal.
3: Het is een heel mooi verhaal. Nee, we gaan het over de stad Hunzo hebben. En die naam, die, ja, misschien heb je die wel eens gehoord. Helemaal als je uit de buurt van Odoornfalten komt, dan doet dat vast wel een belletje rinkelen. Want het zou namelijk, Hunzo zou namelijk een hele grote Drentse stad zijn geweest. Met een haven aan de Hunze. Heel veel straten, pleinen, hoge beschaving. Er woonden veel mensen, die waren ook allemaal heel rijk. Ja, dat zou dus hebben gelegen tussen Falten en Odoorn. Dus aan de rivier de Hunze. En het zou bij de buurt van Hunnebed D31 hebben gelegen.
0: Oké.
3: Maar ja, die stad is in 808 verwoest. Verwoest door de Noormannen. Die kwamen hier en die staken de stad in brand. En de stenen uit deze ruïne, uit deze stad, zouden gebruikt zijn in de middeleeuwen om de straten van Coevorde aan te leggen. Mm. Ja, het klinkt natuurlijk allemaal heel prachtig.
0: Ja. Ik geloof je meteen ook.
3: Ja, ja, snap ik. Ja. Heel veel mensen hebben het ook heel lang geloofd. Want dominee Johan Pickard, dat was een bijzondere man. Die leefde in de 17e eeuw. En Johan Pickard, die was niet alleen dominee, die was historicus, die was arts, die was eigenlijk alles in Drenthe. Zijn naam komt ook nog wel terug. Volgens mij heb je ook in Coevorde een school of stratennaam vernoemd. Als je erop let, zie je zijn naam wel voorbij komen. Ja. Nou, en deze meneer Pickard die heeft in 1660 het eerste geschiedenisboek van Drenthe geschreven. En ja, bij Pickard, ik heb het boek heel vaak bekeken. We hebben hier een

0: aantal exemplaren liggen in het Drentse Archief. Dus nou, mocht je een keer willen kijken, kom naar de studiezaal en bekijk dat boek. Want het is echt een prachtig boek. Er zitten hele mooie tekeningen in ook. En ik heb bij hem altijd het gevoel dat hij alles wil uitleggen. Dat hij verklaringen ervoor wil geven. Bijvoorbeeld is een van zijn verklaringen dat de hunebedden gebouwd zijn door de hunnen, door de reuzen. Ja. Maar ja, normale mensen waren, zouden toch niet in staat zijn om een hunebed te bouwen. Maar hij heeft ook verklaringen voor de witte wieven. En daar zijn ook dus tekeningen van witte wieven in dat boek. En van die hunebedden die gebouwd werden door reuzen. Dus ja, het is een boek met hele bijzondere verhalen. Nou, en hij heeft dus ook geschreven daar in dat boek over Hunzo. En dat is een stad die dus daar zou hebben gelegen. En hij zegt nog steeds, ja, op dat heideveld wat het daar was bij Valte Odoorn, dan kun je het nog helemaal goed zien. En je ziet de pleinen perfect en de huizen. En hij was helemaal overtuigd, had er zelf onderzoek naar gedaan. Hij wist precies waar hij lag. Nou, dat schrijft hij dus allemaal in zijn boek. En volgens die Picard is deze stad dus ook door die reuzen gebouwd, door die hunnen, die dus ook de hunnenwedden hebben gebouwd. Mm. Daarom staat Hunzo, betekent ook hun, dus van hunnen. En zo betekent veld of nest. Dus eigenlijk betekent Hunzo een nest van reuzen. Nou, en dan heb je dus ook nog de Hunze, waar ook wel dat hun in zit. Nou, die rivier, waar dus de haven ook bij was. Nou ja, dus dat is, daar komt de naam vandaan. En het verhaal zou gaan dat die reuzen, dat waren een kwaadaardig volk. En dankzij de Bijbelse zonvloed zijn zij vernietigd. En na die zonvloed zijn die hunnen, die reuzen, naar Drenthe gegaan. En hebben ze daar dus die stad Hunzo gebouwd. Nou, volgens verhalen zouden die reuzen ook nog weer afstammelingen zijn van een kleinzoon van Noach. Nou, hij haalt alles bij.
1: Ja.
0: En deze bloeiende handelsstad, deze bloeiende havenstad, ja, die komt tot grote welvaart tot 808. Dat jaar komen de Noormannen naar Nederland en ze verwoesten eerst Ezonstad. Dat is ook een Friese stad waar, die waarschijnlijk ook niet echt heeft bestaan, waar dus die reuzen woonden en daarna hun zo. En de inwoners van Hunzo die vluchten en die gaan naar het ommeland van Groningen. En daarom zou dus daar een streek zijn die Hunzingo heet.
1: Ah,
0: nou, weer die hunnen.
1: Het kwartje valt.
0: Ja, daar klopt het al niet helemaal, want die streek heette ook al voor 800 Hunzingo. Dus. Maar goed, het verhaal is wel erg mooi en mooi bedacht.
1: Oh, prachtig.
0: Ja, het geeft dus wel inderdaad een verklaring, geeft meneer Picard.
1: Maar, nou
0: ja,
1: maar je zegt het is dus nooit gebeurd, dan is het ook ooit ontkracht natuurlijk.
0: Ja, er worden in de 19e eeuw worden er onderzoeken naar gedaan. En aanvankelijk wordt er ook nogal gezegd, oh ja, het klopt. En ik weet niet of jij, ik heb jou in onze mail, het mailcontact dat wij elke dinsdag hebben, heb ik een kaart gestuurd. Ik weet niet of die te zien is.
1: Jazeker.
0: Die is dus in de 19e eeuw is die gemaakt. En dan kun je dus echt zelfs het hele stratenpatroon zien. Dus toen geloofden mensen nog echt wel dat het heeft bestaan. Maar toen kwamen toch al meer ook twijfels van, goh, zou het wel kloppen? Dus er komen de eerste hoogleraar archeologie, die zit in Leiden, die komt naar Drenthe toe. En die zegt, ja, volgens mij zijn dit gewoon prehistorische akkercomplexen. En dat hout wat Picard gevonden had, zou een oude veenweg zijn geweest. Nou, en eigenlijk gaat het zo door. Meneer Van Giffen ook, die hele bekende archeoloog, gaat er naar kijken. En die zegt, ja, het is echt gewoon geen mythische stad.
1: En zelfs die stenen niet, die naar Koffer zijn gegaan.
0: Nou ja, wat er dus gezegd wordt van, hoe kan er nou in de natuur zoveel stenen liggen? Maar in die ijstijd zijn natuurlijk heel veel stenen van Scandinavië naar Drenthe gekomen. Ja, die zijn daar gewoon op dat heideveld beland. Dus nee, dat zijn niet de oude stenen. En wat er, het verhaal is heel mooi, maar er zijn heel veel discussies ook. En wat er dan een beetje wordt gedacht, dat die meneer Picard, dat hij zoiets had, ja, het zou zo leuk zijn als Drenthe gewoon een hele mooie plaats heeft in de wereldgeschiedenis. Ja. Nou, als wij nou zo'n stad hebben waar die reuzen hebben gewoond, ja, dat is toch geweldig. Dus dat wordt een beetje wel eens gezegd van, nou, hij wilde gewoon de geschiedenis van Drenthe wat mooier en groter maken dan dat het was.
1: Mooi.
0: Ja,
1: het is wel. Je kent de naam, maar de geschiedenis erachter niet. Dat vind ik wel mooi inderdaad om dit zo op die manier te horen. Ja,
0: en je kunt het nog wel een paar plekken terugzien. Want het oude gemeentewapen van Odoorn, daar stond een brandende stad afgebeeld. Nou ja, dat zou dus

0: hun zo zijn geweest. Hmm. En in het huidige wapen van Borgrodorn, daar staan twee zwarte... die staan twee paarden met zwarte halsbanden. En ook die verwijzen naar die afgebrande stad. Ja. Ja. En je hebt wel meerdere verhalen. Je hebt ook Atlantis. Die naam ken je waarschijnlijk ook wel. En het zou ook nog een Barnar, de stad van de Zeven Heuvels, bij Angerslo hebben gelegen. En een onbekende stad bij Buinen. Ja, er zijn echt allemaal prachtige verhalen. Maar,
1: Helaas, dit gaat niet door. Dan toch wel denken, Hilde, aan het verkiezingsprogramma van D66... waarin wordt gezegd dat in Nederland een paar nieuwe plaatsen zouden moeten komen.
0: Nou,
1: als we dat in Drenthe gaan doen, dan weet ik al een plaatsnaam.
0: Ja, een hele mooie Drenthe. Ik ben het heel met je eens.
1: Mooi zo. Hey, bedankt, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Doeg.

Vandaag deden we dat met Sister Golden Hair van Amerika. En dat brengt mij op 12 uur. Dat is namelijk tijd voor onze eigen Sister Golden Hair. Oftewel Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Ik ben er morgenochtend om 9 uur weer. Ik wens je nog een fijne dag. Tot slot Robert Palmer en Mercy, Mercy Me, I Want You. Hoi!

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan. Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroot.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over 1,5 week tegen NEC. En 1 week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze.
1: Radio Aa en Hunze.
0: Dit is Radio Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag met Anouk.

0: dat dit misschien wel dé muziekfilm aller tijden is. Of in ieder geval één van de.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Ah, ik vertel jou net, Daphne, dat ik hem ook gezien heb als musical in Londen. Ja.

0: dat zo'n indruk op mij maakt. Hoe vaak heb jij die film gezien?
1: Oh, ik wil zeggen wel 5 keer.
0: Zeker, hè?
1: Ja, en ik zat nu ook te denken van, oh, ik wil hem eigenlijk wel weer een keer kijken. Ja.
0: Het blijft gewoon goed, die film. Hey Daphne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij houdt ons de hele dag al op de hoogte van al het nieuws uit de provincie. Nou, ging net mijn telefoon af. Wat is er aan de hand?
1: Ja, crisis bij Podium Zuidhagen in Assen. Het voltallige bestuur van het cultureel centrum treedt af. De 5 bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hun en directeur Anna Abdulova. Zij is sinds begin vorig jaar directeur van het podium. Als grootste subsidieverstrekker is de gemeente Assen nu aan zet om vervolgstappen te zetten.
0: Ja. Het feit dat mijn telefoon afging, dat betekent dat hij gaat trillen en pingen. Dat ik de brekings heb ingesteld van RTV Drenthe. Dat kan je ook doen, hè? Dan hoef je helemaal niks te missen. Dan krijg je, als er belangrijk nieuws is, dan krijg je een seintje op je telefoon. En dan gaat hij af en dan plopt dat bericht dan naar boven. Al het nieuws is natuurlijk ook te vinden gewoon in de app en op rtvdrenthe.nl. Maar als je echt als allereerste het nieuws wil weten, dan moet je even die breaking inschakelen. Hey, en voor de rest, tegen 12:30 praat je ons bij over al het andere nieuws.
1: Ja.
0: En ondertussen ga je natuurlijk helpen met de slingerplaat.
1: Ja.
0: Ja. En we kunnen natuurlijk niet om Dolly heen, hè?
1: Nee.
0: Dat willen we ook helemaal
1: niet. Het is echt het nieuws van de dag natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus ga maar alvast op zoek naar countryplaatjes. Dat kunnen we alvast wel verklappen, toch? We moeten Dolly eren. Wat gaan we nog verder allemaal doen? Nou, zometeen hoor je waarom er extreem veel politie op de been is vrijdagavond in Gieten. Dat is echt niet normaal veel meer. Dus schrik niet als je in Gieten woont of in de omgeving van Gieten in één keer heel veel uniformen naar Gieten ziet gaan. Want zometeen wordt het wel uitgelegd. Even na 1 schakelt Ilona de hulplijn in. Dan kwam er een vraag binnen bij onze Zoek het Uit redactie. Ja, en ik kon me er wel wat in vinden, want ik woon natuurlijk ook in die omgeving. Die vraag, oh, ik ben even kwijt wie hem gesteld heeft. Maar die ging over de wegwerkzaamheden aan de N33. Want, nou ja, volop natuurlijk maaiwerkzaamheden overal bij ons in de provincie en wegen die er dan even uit liggen, wat dan ook. Maar het lijkt wel alsof die N33 echt veel vaker dan andere wegen eruit ligt.
1: Ja, jij weet het beter dan ik, denk ik.
0: Als je daarin...
1: Ja, precies.
0: Dus ik weet niet of dat beleving inderdaad van mij is of dat het echt zo is. Maar ik ben blij dat die vraag binnenkwam, want Greetje die zocht het uit. En zometeen krijgen we het antwoord daarop. Dat zal tegen 14:45 zijn. Kaarten zijn natuurlijk ook weer te winnen. Van het Crossroads Festival geven we de hele week weg hier op Radio Drenthe. Ja, en veel lekkere muziek. Laat ik dan maar met een goed Drents product beginnen. Dit is Kiekes aan.

0: Judds en Why Not Me. Ja, inwoners van Gieten moeten vrijdagavond niet raar opkijken als er ineens heel veel politie rondloopt in het dorp. Sterker nog, vanmiddag krijgen inwoners van Gieten daar een brief over in de bus. Schrik niet, er is niks ernstigs aan de hand, maar toch lopen er tientallen agenten in uniform en agenten van de politieacademie rond. Maar waarom dan? Aan de telefoon Cornelis Brink, jongerenwerker in Gieten. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand in Gieten vrijdagavond?
1: Ja, vrijdagavond is er Hunted. Hunted is georganiseerd door jongerenwerk en de politie aan Hunsen. En dat is om de politie in aanraking te laten komen met de jongeren in de gemeente.
0: Maar wat is Hunted?

Hunt It is eigenlijk een evenement. Dat is, komt een beetje uit voort uit een programma dat ook op tv is. Dat is dat de politie eigenlijk achter een groep mensen aan is gegaan. En dat komt dan samen door een programma. En wij proberen het programma eigenlijk na te bootsen. Alleen kan dat natuurlijk niet precies, omdat het, in de programma's zijn er natuurlijk veel meer meldkamers bij aanwezig. Alleen wij doen het op kleine schaal. Dus wij doen het.

0: aan de politie.
1: En dat zijn echte agenten die achter jongeren aangaan?
0: Dat zijn echte agenten. En de bedoeling is dat de jongeren tijdens dit evenement stempels verzamelen. En die stempels zijn te halen op 3 verschillende posten. En bij die posten moeten ze ook nog vragen beantwoorden om een stempel te bemachtigen.
1: Oké. En daar hebben ze een uur de tijd voor.
0: Maar een uur de tijd.
1: Hebben zich heel veel kinderen voor opgegeven, hè?
0: Zeker, 80 kinderen.
1: Dat is extreem veel.
0: Ja.
1: En die gaan op een gegeven moment op vrijdagavond allemaal los ingieten. En die agenten erachteraan rennen.
0: Ja, klopt. En we hebben ook genoeg vrijwilligers. Dus we hebben ongeveer 20 mensen die helpen. Dus het evenement wordt heel goed verzorgd. En dus 13 politieagenten. Nou, en die hebben er heel veel zin in. Die gaan ook heel erg hun best doen om alle jongeren te pakken.
1: Ja, maar nou is er al tekort aan agenten en zo. En dan wordt het wel hiervoor ingezet. Wat is de achterliggende gedachte dan?
0: Nou, de politie ziet het ook als een investering, zodat ze samen ook met de politieacademie kunnen samenwerken en ook de jongeren in beeld kunnen krijgen. En dat de jongeren op een laagdrempelige manier toch in contact komen met de politie.
1: Ah, dat je elkaar een keer gezien hebt en dat die drempel wat kleiner is, lager is.
0: Precies.
1: Ah, zo werkt dat. Oké.
0: Ja.
1: Hey, en ik begrijp dat bewoners van Gieten een brief in de bus krijgen met informatie.
0: Klopt, ja, omdat het natuurlijk wel even schrikken is voor mensen in Gieten, want zoveel politie loopt dan niet rond hier in Gieten. Dus we doen een brief door de bus, zodat die mensen weten van, hey, er is hier een evenement, er loopt veel politie rond, veel kinderen, maar er is dus niks aan de hand.
1: Oké. En ik heb er ook geen overlast van dat ik in één keer allemaal jeugd in mijn achtertuin heb of achter een bosje vind?
0: Oh, ik begrijp dat u ook in Gieten woont.
1: Ja.
0: Och, kijk, nou dan zult u het ook inderdaad zien. Maar nee, we hebben alles helemaal goed uitgedacht. En ze mogen zeker niet in tuinen en opeens op uw bank zitten. Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Oké, nou, dat wordt alleen maar een hartstikke leuk spektakel.
0: Zeker.
1: Vrijdagavond is het. Waar gaat het plaatsvinden precies?
0: In Gieten, het is op de landspoelen bij het grasveld. Daar is het startpunt. Dus mochten andere mensen willen kijken die in Gieten wonen, zijn ze van harte welkom om een drankje te drinken.
1: Oh, wat leuk. En hoe laat begint het dan?
0: 7 uur.
1: 7 uur. En dan duurt het een uurtje dus?
0: Een uurtje. En om tussen 8 en 8:30 wordt er nog een prijs uitgereikt voor degene die als eerste binnen is en nog al zijn levens heeft.
1: Nou, hartstikke leuk. En ruim 80 kinderen hebben zich opgegeven. Allemaal uit Gieten trouwens?
0: Niet allemaal uit Gieten. Er komen ongeveer 65 uit Gieten zelf en de rest ook nog uit andere dorpen.
1: En is het al gesloten? Of als mensen dit horen en denken, oh, maar ik wil ook, kan dat nog?
0: Nee, dat is heel vervelend nieuws. Het is wel helemaal vol. Alleen heb ik wel tegen de mensen gezegd die ook nog graag erbij willen zijn van kijken mag altijd. En er is wel een kans dat er ooit nog een keer zoiets wordt georganiseerd.
1: Oké, mooi. Nou weten we in ieder geval wat er gaat gebeuren komende vrijdag. En als we wat zien, hè? Hey, heel veel plezier allemaal.
0: Hartstikke bedankt.
1: Doei.
0: Doei.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blankens praat ons bij. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Crisis bij Podium Zuidhagen in Assen. Het voltallig bestuur van het cultureel centrum treedt af. De 5 bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hun en directeur Anna Abdulova. Zij is sinds begin vorig jaar directeur van Podium Zuidhagen. Als grootste subsidieverstrekker is de gemeente Assen nu aan zet om vervolgstappen te ondernemen, zegt het afgetreden bestuur. Maaike van der Duin uit Assen fietst de komende 2 seizoenen voor Visma Lease a Bike. De 24-jarige sprinter is vorig jaar 8 maanden uit roulatie geweest nadat ze ontstekingen over haar hele lichaam kreeg. Bij haar nieuwe ploeg heeft ze daarom voor gekozen om voorlopig niet op de baan uit te komen. Wel gaat ze een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de sprinttrein rond Nienke Veenhoven. Meer sportnieuws. Max Houkes heeft geen plek weten te veroveren in het kwalificatietoernooi van de US Open in New York. Zondag vloog de 26-jarige tennisser uit Sleen hals over kop naar Amerika, omdat hij steeds hoger op de reservelijst kon te staan. De laatste 2 dagen van het kwalificatietoernooi was hij zelfs eerste reserve, maar daarna is geen enkele speler meer uitgevallen. En dat betekent dat Houkes niet zijn debuut op de US Open maakt. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Dankjewel, Daphne. Onze weerman van vandaag. Een hele goede middag, Hans.
5: Mooi, en ook goedemiddag.
3: Schijnt overal volop de zon bij ons in de provincie?
5: Nou, volop zou ik het niet willen noemen. Want als we nou van bovenaf vanuit een satelliet vanaf 36.000 kilometer hoogte naar beneden kijken, dan zien we maar de helft van onze provincie. De andere helft zit achter een dunne wolkendeken afgeschermd. Maar die is net dik genoeg om toch te voorkomen dat de zon schaduwen werpt. Als je nou kijkt, is in de buurt van Bijlen en Assen, daar komt de zon er goed door. En ook in de uiterste kop van de provincie is het zonnig. Maar het zuiden en het oosten zitten dus achter wat dichtere wolken. En er is het ook een graad koeler. Hogeveen meldt 22 graden, terwijl in de buurt van Eelde is het nu 23 graden. Gaat wat bijkomen, we bereiken vanmiddag 24, 25 graden. Soms met zon, soms ook weer met zo'n wolkendeken. Het wisselt elkaar een beetje af in grote brede opklaringen en ook grote brede wolkenvelden. En de oostenwind die is vandaag matig van kracht en terwijl het een beetje broeierig aanvoelt. Ja, het lijkt toch net iets warmer te zijn dan gisteren voor het gevoel. Maar de thermometer denkt er dus anders over. Het is 1 graad koeler. Vanavond en vannacht is het vrij rustig weer. De wind die gaat min of meer liggen en het koelt af naar een graad of 14, misschien 13. Want er blijft wat bewolking over en ook een beetje wind over. Dus het gaat niet zo koel worden als de voorgaande nachten. En dat bestaat morgen uit een tweedeling. In de ochtend hebben we eerst redelijk wat zon en ook wat hogere bewolking. Maar vanuit het zuiden komen een paar uitdovende buien onze kant op. Het lijkt erop dat we daar in Drenthe niet al te veel last van hebben. Maar tegen het middaguur wordt het wel onstabiel genoeg dat er misschien 1 of 2 losse buien gaan ontstaan. En die trekken dan al vrij snel weer naar het noordoosten weg. Maar de meeste plekken zien nog helemaal geen bui morgen.

0: Tenminste, niet in de daglichtperiode. In de avond komt vanuit het zuiden, vanuit Brabant, Gelderland en over Overijssel heen, een onweerscomplex onze kant op. Nou, dat lijkt eigenlijk geen echt noodweer te gaan worden of zo. Het worden gewoon stevige onweersbuien. Met een beste plens regen en windvlagen tot ongeveer 60 km per uur. Dat is pittig genoeg om even echt rekening mee te houden. Maar ik verwacht niet dat het echt een groot probleem gaat worden of zoiets. Het wordt gewoon behoorlijk nat op sommige plekken. Er kan wel 10, 15 mm gaan vallen. Dat complex dat trekt weg eigenlijk richting de late avond en nacht al. Daarna wordt het een tijdje rustiger. En dan komt de vrijdag, dat wordt een wat chaotische dag. Want het is bepalend hoe dat grote complex doorkomt, waar vrijdag daarna vervolgens weer de buien ontstaan. Want er moet eerst vocht worden geleverd. Ik denk nu dat het vrijdagochtend een beetje wisselvallig beeld is. Hier en daar een bui, maar ook periode met af en toe een opklaring. En dat vooral vrijdagmiddag redelijk onstabiel wordt met nieuwe buien. Ondertussen gaat de temperatuur dalen. Morgen is het ruim 27 tot 28 graden, dus echt broeierig voordat die buien komen. Vrijdag, zaterdag en zondag is het 22 of 23 graden. Zuidwestenwind meest bewolkt en soms een bui en dan zijn we weer terug bij normaal.
1: Oké, ik leg voor de zekerheid de zandzakken maar weer voor de deur.
0: Nou, dat is ook een beetje overtrokken. Maar
1: ik had de vorige keer mijn kelder ondergelopen, meneer Nienhuis. Daar word je niet blij van.
0: Ik stop hier discreet.
1: Ik ben gewaarschuwd in ieder geval. Hey, dankjewel, hè. Hoi.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Anouk in de middag met

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Groeten.

0: Noah Kahn op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
3: Rammelt dus op Chuck. Waar ben je nou weer, Remco?
4: Ja, mooi. Goedemiddag. Ja, ik ben neerstreken in Schonebeek. Ik sta bij het Zandstrooimuseum. En hier in het Zandstrooimuseum hebben ze een expositie van een hele bijzondere inwoonster eigenlijk. Dan heb ik het over Jennegie... Elsing Ensing, zo is het, ja. Naast mij staat Roelie Vrielink van het Zandstrooimuseum. Ja, Roelie, wat was dat voor vrouw?
5: Ja, Jennegie Elsing Ensing was een huisvrouw, 1918-2010. Is uiteindelijk 91 jaar geworden.
4: Zo, niet niks.
5: Heeft in haar 55ste, 70ste jaar ontiegelijk veel geschilderd. En wij vonden het leuk zeg maar, om haar te eren. Zij heeft ook boekjes geschreven, zoals het vroeger was. Het best verkochte boek van Drenthe nog steeds.
4: Ja, dat hoorde ik, ja.
5: Ja, dus zij verdient
4: wel. En ik had er nog nooit van gehoord, dat is toch ook wel.
5: Ja, dat is toch, dat moet anders. Ja. Nou ja, en daarom hebben wij een expositie. In de Wagenschuur is een overzichtsexpositie van haar leven. Van school, lagere school, tot zeg maar het eind.
4: En die Wagenschuur, die...
5: Die Wagenschuur staat hier achter de Zandstrooiboerderij. Is onze expositieruimte. En nou ja, weet je, we hebben veel verzameld van haar. We zijn eigenlijk een beetje overrompeld met alles wat we gekregen hebben. Zij heeft naast alle melkbussen en dakpannen ook nog 84 schilderijen geschilderd.
4: Ja, want ze beschilderden ook die melkbussen en die dakpannen.
5: Ja, dat waren eigenlijk de boerderijen hier in Schonebeek die ze met name geschilderd heeft. Ze woonde zelf in het Oosterse Bos. En een beetje dat de kronkel zeg maar, die in het Oosterse Bos zit... is een plekje wat ze het meest geschilderd heeft. Dat was haar dierbaar. En dat is de boerderij van Holties, Wilpsaar en Klaassen. Dat zijn monumentale boerderijen... die in Drenthe nog steeds het idyllischste plekje zijn, zeg maar, van Drenthe.
4: Ja. Nou heeft Jennegie ook nog een partij kinderen op de wereld zet. En die was aan het beeldhouden en die was aan het schilderen. Die was echt wel flink in de weer, zeggen we dan.
5: Ja. Ze had een groot gezin met 9 kinderen. En... een deel van de kinderen zijn ook nog bij de opening geweest, allemaal. Haar dochter, jongste dochter, heeft de opening gedaan 28 juli. In de oude gemeentehuis hangt een mooie overzichtsbanner met al haar schilderijen. En ze had ook een hele mooie titel. Als je niet begunt, weet je niet wat, kun je niet zien waar je kunt.
4: Nee.
5: En dat heeft zij natuurlijk als een geen ander uitgevoerd. Ja, we zien haar beeld zeg maar bij het uithangbord. En nou ja, wat ze gedaan heeft, het is... Alle materialen wat we in deze expositie zijn... is geleend materiaal wat ingebracht is. En het is fantastisch wat nog bewaard is gebleven van haar. En haar kinderen waarderen het ook nu... dat het zeg maar, hier allemaal bij elkaar is.
4: Ja, maar die ben allemaal komen kijken.
5: Ja. We krijgen veel bezoek, zeg maar, families, broers en zussen... die hier een reunie hebben in de Wagenschuur... om de schilderijen en ook soms hun boerderij... waar ze gewoond hebben, op een melkbus, nog even weer terug. En dat is natuurlijk prachtig.
4: Ja, nou kom ik uit het noorden van Drenthe. Hè? En ik kende haar helemaal niet. Is zij wel een bekende hier op Schonebeek en in Numgeest?

0: Nou ja, ze komt haar hoogtijdagen waren in de jaren 80, begin 90, nog een beetje 2000. Zij was heel bekend, zeg maar, hier in Schonebeek, omdat bijna iedereen een melkbus, zeg maar, van haar heeft met de boerderij erop. Ja. Ze heeft honderden melkbussen geschilderd. Ja. Wij hebben hier nu een paar, maar het is een heel mooi rijtje geworden, zeg maar, van melkbussen en boerderijen. Ja.
1: En het huis was even in woonde ook. Hè?
0: Ja, ja, ja. Ze heeft haar eigen huis ook mooi met pentekeningen gedaan. Wij hebben ook een vitrine met alle pentekeningen erin. Het is fantastisch hoe zij tekende. En ze heeft een eigen stijl ontwikkeld. Vanmorgen had ik nog een gesprek over Van Gogh. Want we hebben hier ook Van Gogh-expositie gehad. Ja. Maar Jennegie is ook, zeg maar, iets wat heel eigenaardig is. En
1: Van Gogh van Schonebeek.
0: Ja, ja. Nee, dat was toen 140 jaar geleden dat Van Gogh in Drenthe was. Ja. Nieuw Amsterdam had het Van Gogh Museum in renovatie, waardoor wij mochten exposeren. Nee, dit is een kleurrijke expositie. Het is ook leuk dat we af en toe, als mensen al wat op leeftijd zijn, zelf de schilderijen hierheen brengen. Ja,
1: ik zal hem vertellen dat hier ook feestweek is. Dan hebben we de muziek begint.
0: Ja, ja, Schonebeek heeft altijd het laatste weekend van augustus feestweek. Ja. En dat loopt een beetje op. Begint op woensdag met een markt. Ja. Een rommelmarkt en nog een warenmarkt. Ja. En vanavond muziek in de tent.
1: Ja, de stemming zit er nou al in. Hè?
0: Ja. Ja, die zit er nu al in.
1: Maar even terug met Jennegie, hè?
0: Ja.
1: Ja, want ik zag ook beelden. Dat zag er best wel broos uit eigenlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: De beelden die ze gemaakt heeft, die zijn nog van de jaren 70, begin 80. En dat maakte ze van Durex-blokken. Dat zijn van die vierkante blokken. Ja. En dat kerfde ze uit met een schilmesje. Ja. En daar heeft ze een boer en boerinnetje van gemaakt. Ze heeft ook haar eigen gezin gemaakt. En ook het gezin van haar zus, Anna. En dat waren grote gezinnen met 9 en 11 kinderen. Het is heel mooi hoe ze dat vorm heeft gegeven. Fantastisch. Ja. Het is broos materiaal, maar ik ben blij dat het nog bewaard is gebleven.
1: Ja. Ja. En nou zien wij ook heel veel portretten eigenlijk van Jennegie in klederdracht. Loopt zij hier altijd zo door Schonebeek?
0: Nee, ze liep niet altijd zo door Schonebeek. We hebben wat foto's van haar gekregen van het Zuiderveld. En bij binnenkomst hebben we Jennegie en haar man Hendrik, want die was heel belangrijk. Ook voor haar. Die maakte vaak de lijsten van allerlei soorten hout. Dat Zuiderveld was haar ding. In het Oosterse bos werd altijd een boog gemaakt, een wagen. De straat werd versierd.
1: En dan loopt ze wel in kleding?
0: Ja, dan liep ze heel graag in klederdracht samen met de buurvrouwen om koffie te schenken in het Oosterse bos. Daar is nog steeds een koffieschenkerij. Dus dat is heel mooi.
1: Ja. Ja. En tot hoe lang kunnen wij hier deze expositie nog bekijken?
0: Die kan nog tot 30 september. En van dinsdag tot vrijdagmiddag, van 1 tot 5 uur, zijn beide exposities op beide locaties, de Wagenschuur en het oude gemeentehuis, geopend.
1: Ja. Nou, Anouk,
2: dus welkom,
1: kom je maar eens kijken.
3: Ja, iedereen is welkom in Schonebeek. Ik hoor het. En ik hoor op de achtergrond een knijter van een hit die ik hier in de studio nu ook ga inzetten. Wow. Remco, dankjewel. Okay, doei, doei.
1: Oké,
3: okay,
1: mooi.
3: Ja, dat hoorde jij toch ook? Die zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste

0: Week. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
6: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Break My Stride van Matthew Wilder.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
3: Ilona, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, je zei net, ik ren even naar buiten hoor. Waar ben jij dan?
4: Ja. Ik ben bij een zorgboerderij in Villa Vita. En op dit moment ben ik in de Lunnense Roem.
3: Ja.
4: Dus, en dat is een beetje druk natuurlijk. Dus ja. Gezellige drukte weer. Dus ik loop eventjes lekker naar buiten.
3: Bel ik ook net onhandig, want het is super lunchtijd natuurlijk. Het is knetterdruk daar.
4: Dat klopt inderdaad.
3: Oh, ja. Dan zou ik het even nog kort houden.
4: Ja. Ja, ik heb gelukkig genoeg mensen nog die eventjes bij kunnen springen.
3: Oh,
4: bewoners zijn hier. En ik heb een stagiaire, dus het komt allemaal goed.
3: Mooi zo. Villa Vita, wat is dat precies dan in Emmenkompas?
4: Dat is een zorgenboerderij en dat is inmiddels uitgebreid. Wij zijn begonnen met een woongroep en met een dagbesteding erbij. En we hadden een paar jaar geleden nog zo'n kiosk en de insteek was om een lunchroom te doen en met een B&B. En dat is afgelopen jaar zijn we daarmee begonnen met de bouw. En dit jaar mei zijn we open gegaan. En dat is eigenlijk Villa Vita. En dat is dus nu een zorgboerderij met mensen met een beperking. En die komen hier en die werken hier. En we hebben dan de lunchroom waar mensen kunnen lunchen. En de B&B is bijna klaar om dus ook daar nog de mensen kunnen te ontvangen. We hebben een hele grote speelplein. Voor alle kinderen om hier te spelen. We hebben aan de dierenweide. Dat is eigenlijk Villa Vita geworden. Het is echt een leefspeelbelevenis geworden. Dat is echt Villa Vita.
3: Ja, dat is fantastisch klinkt dat. En nou voor dat laatste wat jij net noemt, daar schakel je de hulplijn voor in. Want je zoekt vrijwilligers voor die dierenweide.
4: Ja, klopt. Het is echt zo druk. Wij hebben, nu zijn we opgesplitst met mijn collega's. We hebben een collega hier op de lunchroom en een collega op de dagbesteding bij de dieren, bij de boerderij. Ja, en het wordt zo druk. En daar zijn we echt wel weer handen voor nodig, voor hun inzet en daarvoor.

0: zijn we eindelijk wel wat meer vrijwilligers nodig. Ja, dat zou helemaal top zijn.
1: Want hoeveel heb je nodig en wat heb je voor ogen dat vrijwilligers doen?
0: Nou, de insteek is eigenlijk de moestuin. We hebben een grote moestuin waar we eigenlijk handen tekort in komen. Zoals het gras maaien, onkruid plukken. Maar ook voor de dieren, om de dieren extra aandacht te kunnen geven. Zoals in de ochtend met borstelen, dat er een vrijwilliger bij kan zijn. Dat ze gaan kijken van dat daar wat meer aandacht aan gegeven wordt. Dat we daar gewoon wat meer ruimte in hebben met een aantal vrijwilligers. Dat we daar... wat meer in kunnen bieden, zeg maar.
1: Wat een lawaai hoor ik op de achtergrond.
0: Dat zijn de eentjes. Ik sta buiten natuurlijk.
1: Dacht ik al.
0: En de eentjes die komen allemaal naar mij toe. Ja. Ik denk, we krijgen wat lekkers.
1: Ja, nee, dus, niks ervan. Hey, wat voor dieren heb je dan allemaal daar?
0: Ja, we hebben eenden, kippen, schapen, geitjes. Paarden hebben we. Anne en Teddy heten ze. We hebben een alpaca's, we hebben een emoes.
1: Ach, jeumig.
0: We hebben een hangbuikzwijntje.
1: Oh, joh.
0: Ja.
1: Ik snap dat je mensen nodig hebt, Ilona.
0: Ja.
1: Dus mensen die dit horen, die kunnen gewoon contact opnemen met Villa Vita om zich aan te melden?
0: Ja, klopt. We hebben ook een website, dus daar kan ook naar gemaild worden. Maar we hebben ook een website waarop gekeken kan worden. En alle hulp is welkom.
1: Ja, dat snap ik.
0: Nou. En dan degene die het echt heel leuk lijkt, die mag reageren.
1: Ja, mooi. Ga eens kijken. Bij Villa Vita, even kijken of het wat voor je is.
0: Van pasturen.
1: Ja, gauw naar binnen. Wat ze vallen je aan, man. Zo klinkt het.
0: Gelukkig is er een hek, dus dat valt mee.
1: Gelukkig. Nou, lekker verder met de lunch en de oproep is gedaan. Dankjewel, Ilona.
0: Dankjewel, Jeroen. Hey, hoi.
1: Villa Vita.

Exile and Kiss You All Over. En deze meiden, dat zijn twee zusjes hier uit Assen. Anouk en Jora heet. Ze hebben een nieuw liedje gemaakt. Stoute schoenen.

0: schoenen mee.
1: Mooi is dit toch? Van de zusjes Anouk en Jora uit Assen, stoute schoenen.
2: De slingerplaat.
1: Op zoek naar muziek rondom een bepaald thema. Ja, vandaag kunnen we er zeker niet omheen, hè? Nee, het overlijden van Dolly Parton. Gisteravond werd het bekend. Op 80-jarige leeftijd is ze overleden. Aan kanker.
3: Ja.
1: Een korte strijd heeft ze tegen kanker moeten hebben. Misschien heb jij ook wel de videoboodschap gezien of gehoord.
3: Ja,
1: ergens.
3: Zeker. Ja. Ja, van haar neef, hè?
1: Ja, haar neef heeft in overleg met Dolly voor haar overlijden heeft ze dat gevraagd. Of hij, Brian heet hij, het eigenlijk de wereld wilde vertellen. Dus dit is helemaal in samenspraak met Dolly Parton gegaan. En wij hebben even een stukje, want hij is langer, maar we hebben even een stukje uit die videoboodschap gehaald. Dus mocht je het niet gezien of gehoord hebben, dit is wat haar neef dus vertelt.
4: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean, sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton and may God bless you all. She will always love you.
1: Ja, ik heb echt kippenvel.
3: Ja, weer.
1: Ja, weer, hè?
3: Ja.
1: Ja, we hebben het al vaker gehoord, dit fragment. Maar weer gaat dit gewoon door merg en been heen. Wij dachten, als onderwerp voor de slingerplaat, we gaan de uitdaging aan om 26 verschillende Dolly-liedjes op het rad te krijgen.
3: Nou, dat is wel mogelijk. Ze heeft er zoveel gemaakt.
1: Dat weet ik wel zeker dat het mogelijk is. Dus geef dan 1, 2, 3 niet de meest bekende door. Nou ja, dat mag natuurlijk ook. Die moeten uiteraard natuurlijk wel ook op het rad staan. Maar we willen ernaar streven dat heel Drenthe liedjes doorgeeft van Dolly Parton, zodat we uiteindelijk 26 verschillende nummers hebben en daar een letter van het alfabet aan kunnen koppelen, zodat we het rad even voor tweeën erbij kunnen pakken. En dan eruit gaan met ja, misschien wel een onbekendere Dolly Parton song. Maar denk even heel goed na en geef hem dan door. 0592 33 11 88.

And what a wonderful world. Het is bijna 2:30. Daphne, praat je zo bij over het laatste nieuws uit de provincie. En ondertussen nemen wij telefoontjes aan en bekijken we onze app. Want er komen allemaal liedjes binnen. De slingerplaat heeft als thema, ja, liedjes van Dolly Parton. Alleen maar Dolly liedjes. Dus mocht je eentje weten, kan je hem doorgeven. 0592 33 11 88.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
4: Werken in schone ruimte.

0: medewerkers. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
3: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het voltallig bestuur van het cultureel centrum Podium Zuidhagen in Assen treedt af. De vijf bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hun en directeur Anna Abdulova. Zij is sinds begin vorig jaar directeur van het podium. Als grootste subsidieverstrekker is de gemeente Assen nu aan zet om vervolgstappen te zetten. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Volgens vliegvelddirecteur Melty de Groot verliezen grensluchthavens zoals Eelde steeds meer bestemmingen aan andere landen door de vliegbelasting.
5: Die is in Nederland nu 30 euro per passagier. Die gaat voor bijvoorbeeld landen als Turkije naar 46 euro per passagier. En dat is gewoon buitengewoon onproportioneel ten opzichte van omliggende landen zoals Duitsland en België. En je ziet dus dat heel veel luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen om dan maar vanaf Duitsland te vliegen, omdat daar de kosten veel lager zijn.
4: Ja, om het aantrekkelijker te maken om vanaf Groningen Airport Eelde te vliegen is volgens de Groot afschaffing van vliegbelasting voor grensvluchthavens nodig. En daarvoor ligt nu een petitie bij het kabinet. Maaike van der Duin uit Assen fietst de komende twee seizoenen voor Visma Lease a Bike. De 24-jarige sprinter is vorig jaar nog 8 maanden uit de roulatie geweest nadat ze ontstekingen over haar hele lichaam kreeg. Bij haar nieuwe ploeg heeft ze er daarom voor gekozen om voorlopig niet op de baan uit te komen. Wel gaat ze een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de sprinttrein rondom Nienke Veenhoven. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Daphne, dankjewel. Heb ik het weer nog, Hans Dienhuis?
6: Bij een matige oostenwind is het wat broeierig en zon- en wolkenvelden wisselen elkaar deze middag af, maar het blijft wel droog. Het is maximaal een graad of 25. Vanavond neemt de oostenwind in kracht af en het blijft ook net wat langer warm dan gisteren. Rond zonsondergang is het nog een graad of 18.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
16: Anouk in de middag.

0: Donald Summer en State of Independence.
1: De slingerplaat.
0: Ik vind het nou al mooi.
2: Ja, prachtig. Ach, wat komt er veel voorbij.
0: En wat veel, en dat vind ik juist weer zo mooi... nummers van Dolly Parton die ik dan toch niet ken.
2: Nee, inderdaad.
0: En dan klik ik hem aan en denk, oh, prachtig.
2: Ja, ik heb het ook elke keer. Ja.
0: Wij hadden vandaag als thema voor de slingerplaat bedacht... we doen alleen maar Dolly Parton liedjes. Ja. Hè? We kunnen het wel breder trekken en countrymuziek en zo... maar Dolly is zo'n icoon en die heeft ook zoveel liedjes gemaakt. Dus met gemak kunnen wij dat vullen met 26 verschillende Dolly Parton liedjes. Ja. Nou, dat blijkt wel.
2: Echt wel.
0: We laten even een paar horen. Maar mocht je nu luisteren en zeggen... ja, maar jongens, deze staat er niet op. Geef hem nog even door. 0592-33-1188. We zijn een best end op weg.
2: Ja.
0: Volgens mij hebben we al wel meer dan 26.
2: Ja hoor, komt wel goed.
0: Maar we moeten nog een definitieve lijst samenstellen. Want we willen er graag een letter van het alfabet aan koppelen. Om zometeen dan dat rad erbij te pakken met het alfabet. En dan bepaalt het lot welke we gaan draaien uiteindelijk. Ja.

0: even wat laten horen. Deze kwam heel vaak binnen. Meerdere duetten kwamen trouwens binnen. Dus dan moeten we nog even mee stoeien wat we erop zetten allemaal.
1: Ja. Nou ja, deze is in ieder geval heel mooi.
0: Ja, deze klassieker, daar kwam Bert mee. Ook zo'n kippenvel nummer.
1: Ja, gewoon.
0: Zullen we de suggestie van Link laten horen?
1: Ja, My Tennessee Mountain Home. Is ze ook geboren, hè?
0: Dus die moet erop.
1: Ja, en bij haar standbeeld daar zijn ook allemaal bloemen neergelegd.
0: Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Jan wilde dan graag deze op het rad hebben.

0: Ja, en ik ga heel veel namen missen als ik nu ga opnoemen... dat bijvoorbeeld Jenny en Freekje en Monique hiermee kwamen. Maar hij staat erop, jongens.
1: Ja, prachtig.
0: Gijsje, had ik aan de lijn, geloof ik net, hè?
2: Ja, klopt. En ik ging meteen even zoeken. En toen dacht ik, ja, ze staat gewoon in het systeem. En dat is ook een hele mooie.
0: Ja, Baby, I'm Burning.
2: Is weer up-tempo.
0: Ja. De hele oude, daar kwamen Fanny en Joke mee.

0: kan alles, hè?
1: Ja,
0: ja, mooi. Ria en Koop, die waren eensgezind. Geen idee of ze elkaar kennen, maar beide borrelden dit nummer naar boven.

0: we hebben er genoeg aan.
1: Ja, meer dan. Hey, super voor het doorgeven van al die liedjes. Wij gaan 26 uitzoeken. En dan eruit sowieso met een prachtig Dolly Parton-nummer. Als eerbetoon aan Dolly, die 80 jaar werd.

0: Stevie Wonder and I Was Made to Love Her.
1: De slingerplaat.
0: En wat geliefd was ze. Dolly Parton overleed gisteren. 80 jaar is ze geworden. In een emotionele boodschap van haar neef. Een videoboodschap. Dat is in overleg met haar gebeurd. Is het wereldkundig gemaakt. En het heeft de hele wereld geraakt. Het overlijden van Dolly Parton. Want ik geloof een uurtje geleden gebeurde er wat op Buckingham Palace.
2: Ja, Daphne. Klopt. Op een video van het Britse Koningshuis op Instagram is te zien dat het Britse leger een uitvoering van 9 to 5 deed. Op Buckingham Palace dus.
0: We kunnen dat even laten horen, een klein stukje.

0: Ach jongens, dat is fantastisch. 9to5 staat ook zeker weten op het rad. Ja. Want we hebben gevraagd, geef Dolly Parton liedjes door. We hebben 26 liedjes gekozen. Jij staat bij het rad, dus draai maar. Dan ga ik het lijstje erbij pakken. En dan gaan we kijken waar we ermee uitgaan. Ja. Waar stopt die?
1: De K.
0: De K. Ik ga kijken op mijn lijstje en ik ga scrollen. En daar zie ik een suggestie. Ja, en ook wel weer passend dan, denk ik, hè? Van Marga.
1: Ja, do I ever cross your mind?
0: Ja.
1: Nou, Dolly blijft nog wel even in gedachten.
0: Zeker weten. Ja. Dit is hem geworden, jongens.
2: De slingerplaat.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie.

0: van de triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: Dit is A en Hunze Backstage.
7: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
8: Goedemiddag.

Woensdag 26 augustus en de komende 4 uur staat er weer een heerlijk gevarieerd programma voor u klaar. 4 uur lang nemen we u mee met muziek, bijzondere onderwerpen, verrassende verhalen, leuke gesprekken. En dan word ik even afgeleid. En natuurlijk de nodige stellingen waar u zelf op kunt reageren. En meedoen kan natuurlijk gewoon vanuit uw eigen stoel. Heeft u een mening over een van onze stellingen? Wil u reageren op een onderwerp of ons gewoon even laten weten wat u ervan vindt? Stuur dan gerust een WhatsApp naar 0592 70 30 30. We zijn benieuwd naar uw reactie. Ook onze twee zeer charmante presentatrices zijn vandaag weer van de partij. Lucien en Gerdy. Zij duiken onder andere in de wereld van de dierlijke spreekwoorden. Want waarom is iets eigenlijk zo gezond als een vis? En wanneer krijgt iemand niet precies de aap uit de mouw? Genoeg voer voor gesprekken. Uiteraard ontbreekt ook Hans ten Hove vandaag niet. In zijn inmiddels...

0: Dat is helemaal niet de bedoeling. Hij staat op automatisch. En dat kan natuurlijk helemaal niet gebeuren. Goed, het begint lekker woensdagmiddag. Lekker. En ik gooi jouw microfoon ook even open, Hans.
1: Dat ja, lekker hoor. Leuk.
0: En ik ga het overnieuw doen, want we hadden net een repetitie van de opening van dit programma. Maar nu gaan we het even heel serieus doen. Zullen we dat doen?
1: Inderdaad, ja.
0: En zullen we er dan ook even een leuk achtergrondmuziekje bij maken?
1: Ik zou het doen als ik jou was.
0: Nou, dan gaan we dat doen.
1: Een bekend muziekje.
0: Helemaal voor elkaar.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en een van harte welkom bij A. en Hunze Backstage. Het is woensdag 26 augustus en de komende 4 uur staat er weer een heerlijk gevarieerd programma voor u klaar. 4 uur lang nemen we u mee met muziek, bijzondere onderwerpen, verrassende verhalen, leuke gesprekken en natuurlijk de nodige stellingen waar u zelf op kunt reageren. En meedoen kan natuurlijk gewoon vanuit uw eigen luie stoel. Heeft u een mening over een van onze stellingen? Wilt u reageren op een onderwerp? Of op ons gewoon even laten weten wat u ervan vindt? Stuur dan gerust een WhatsApp naar 0592 70 30 30. We zijn benieuwd naar uw reactie. Ook onze twee zeer charmante presentatrices zijn vandaag weer van de partij. Lucienne en Gerdien. Zij duiken weer onder andere in de wereld van de dierlijke spreekwoorden. Want waarom is iets eigenlijk zo gezond als een vis? En wanneer krijgt iemand nu precies de aap uit de mouw? Genoeg voer voor gesprek dus. Uiteraard ontbreekt ook Hans ten Hove vandaag niet in zijn inmiddels befaamde item de stokoude stofnisplaat. Vraagt hij vandaag uw speciale aandacht voor een muzikaal icoon dat ons onlangs is ontvallen en dat is Dolly Parton. Een moment om stil te staan bij haar bijzondere muzikale nalatenschap en natuurlijk te genieten van een van haar prachtige nummers. En over muziek gesproken. Ook de komende 4 uur hebben we weer een mooie en verrassende muzikale reis voor u samengesteld. De muziekkeuze komt vandaag van onze eigen A.N. Hunze Leo Blokhuis, oftewel Hans ten Hove. Dus verwacht een mooie mix van bekende klanken, bijzondere ontdekkingen en natuurlijk platen met een verhaal. Kortom, 4 uur A.N. Hunze Backstage, 4 uur vol muziek, gezelligheid, verhalen, humor, actualiteit en vooral heel veel radio.

0: verdiende vakantie van, ja, maar liefst 2 weken zijn ze gelukkig weer terug bij ons in AN Hunze Backstage. Lucien van der Boer en Gerdien Timmer, hartelijk welkom. Hoe was jullie vakantie?
1: Nou, ik heb je net al gezegd. Ik had
0: maar dat weten de luisteraars niet. Luisteraars weten dat niet.
1: Nee, maar ik wou wel een beetje een chique verhaal ophangen dat ik gewoon geluierd had aan de Costa del Sol of zo. Maar,
0: ben jij er ook geweest?
1: Ja, nou, het was Costa del Anlo, zeg maar. Ja. Want het was wel bloody hot. Want het was wel heel mooi weer. Want het was een prachtig weer gehad.
0: Ja, maar ik had begrepen dat je ging verven.
1: Ja, we hebben het huis geschilderd.
0: Is nou weer een ton meer waard natuurlijk.
1: Dat hoop ik wel. Ik hoop liefst nog een beetje meer.
0: En liefst nog een beetje
1: meer?
0: Nee
1: hoor, we gaan daar niet weg.
0: Nee, dat wil ik zeggen. Wil je verhuizen?
1: Nee, dat heeft helemaal geen zin. Nee. Maar het was eigenlijk te warm om dat te doen. Maar ja, we hadden het in de kop gezet. En, we waren allebei vrij. Dus...
0: Ja, het verf droogde niet aan jouw kwast.
1: Bijna. Ja, zo hard was het. Maar zo hard ging het wel.
0: Ja. Sorry.
1: Het gekke is dat het bijna soms zelfs niet droogt.
0: Ja, joh.
1: Omdat het dan stroperig wordt.
0: Ja. Goed.
1: Dat
0: ja.
1: terzijde. Voor de rest hebben we het hele gezellig.
0: Maar je kunt daar wat voor krijgen, hè? Dat het, als het niet droog wordt. Dan ga je gewoon even naar de schilderswinkel en dan vraag je een doosje drogertjes.
1: Ja.
0: En die roer je erdoor en dan gaat het perfect.
1: Gaat het helemaal goed?
0: Ja, dan gaat het helemaal goed komen.
1: Oh,
0: nee. Gerdien ook aan de verven geweest?
2: Dan moet je dus wel opletten dat het niet buiten de datum is, hè?
1: Ja, precies. Oh. Heb je ervaring?
2: Ja, vast.
0: Hey, Gerdien, jij bent ook weg geweest?
2: Nee, zeker niet. Ik
0: niet
2: heb alleen maar gewerkt.
0: Joh.
2: Ja.
0: Maar daar zijn vakanties niet voor, hè? Want een vakantie is er eigenlijk voor om tot rust te komen.
2: Ja, Marie, ik heb eigenlijk nooit vakantie.
0: Nee, maar
2: ik werk gewoon door.
0: Ja, maar dat is niet goed, Gerdien.
2: Je hebt werkpaarden.
0: Ja, en je hebt
1: luxe paarden.
0: En je hebt ook showpaarden.
1: Showpaarden. Ja. Het is maar goed dat de luisteraar niet ziet dat we wijzen. Oh ja, dat kan wel.
0: Ja, dat kan wel, want de televisie staat ook weer aan. Kanaal 48 bij KPN. Hé, maar jullie hebben een heel ander onderwerp als dat we eigenlijk van jullie gewend zijn.
1: Ja, nou dat klopt ook. En dat komt ook een beetje door de vakantie.
0: Oké. Okay.
1: Want meestal bereiden we natuurlijk samen dingetjes voor. Ja, en als je dan... Nou ja, ik was er wel, maar ik was er ook niet. Wat dat betreft waren we wel vrij van beestjes.
0: Ja.
1: Dat klinkt trouwens heel fout.
0: Ja.
1: Maar goed, dus we hebben toen gekozen. We
0: zijn ik heb daar beetje, plaatjes
1: ja,
0: bij.
1: Ja, plaatjes. Een beelddenker zeker.
0: Ja, ik ben een beelddenker.
1: Dus we zeiden van, weet je wat, we gaan in ieder geval iets doen. He, dat we dan de volgende keer gaan we weer proberen een leuk interview te krijgen of te maken.
2: Gasten scoren.
1: Maar we dachten, oh, dat is misschien ook wel eens een keer leuk. Want je hebt zo vaak dat je een gezegde met een dier erin gebruikt.
0: Ik heb er al 2 gebruikt.
1: Ja, je hebt er al 2
0: in
1: gebruikt.
0: In de intro.
1: Ja, en,
0: die kan je wegstrepen.
1: Dieren zitten overal in principe. Dus ook in taal en in oude gebruiken. Dus we hebben van een aantal dieren hebben we de oorsprong gezocht. Wat het nou eigenlijk precies inhoudt.
2: En voor, waar de rest het vandaan
1: gewoon,
2: komt.
1: Maar vandaan, en voor de rest hebben we het gewoon eigenlijk gewoon een beetje lekker gemakkelijk gemaakt.
0: Ik heb een goed plan, Lucia.
1: Nou?
0: Ik geef jullie de microfoon en ik hou me even lekker stil.
1: Oh, dat is heel goed.
0: Ja.
1: En als je nou tussendoor die jingle eens een keertje wilt doen van die koe?
0: Die jingle van die koe?
1: Is die er?
0: Ik heb geen idee waar Koos de jingle van de koe in gezet heeft.
2: Oh. Ik denk onder de K.
0: Onder de K van koe. Nou, beestjes zonder presentatie tussendoortjes.
1: Je mag ook wel beginnen met even een nummer. Want ook in de...
0: Dan heb ik een hele mooie voor jullie.
1: Oh ja?
0: Ik heb een prachtig mooi nummer voor jullie.
1: Nou, laat horen.
0: Ken je Mighty Sparrow? Dit is echt een film, een muziek.
1: Ja.
0: Nee, een filmmuzieknummer.
1: En wel bij over dieren?
0: En dat gaat, die film die gaat over dieren.
1: Oh.
0: En dat gaat over het vrije leven van dieren.
1: Nou, daar houden we van.
0: En dat is Mighty Sparrow.
1: Mighty Sparrow.
0: Wel eens van gehoord?
2: Ook wel grappig dat hij dan Sparrow heet.
1: Ja, dat hij Sparrow heet. Ja.
0: Mighty Sparrow. Je kunt hem ook van, je zou hem ook kennen van, van dit nummer. Herken je hem?
1: Nee.

0: Welkom bij het dierenprogramma van Radio A. en Hunsen. Allemaal beestjes om me
1: heen. Ja, en na een zeer wel.

0: Mighty Sparrow was dat, toch?
1: Inderdaad, ja. Dat was Mighty Sparrow. Kwam je die niet bekend voor,
0: nee,
1: nummer?
0: Sorry, ik vond het wel een heel rustig nummer. Het is een hele rustige bellen. Het is een beetje relaxed. Wij worden er wel heel relaxed van.
1: Jawel, hè? Ik heb nog zo'n mooie voor
0: Nog een mooie, maar dit was van een film, hè?
1: Dit was van een film, ja.
0: Nou, die gaan we nog een keer vinden.
1: Die ga ik voor je opzoeken, hoor je straks.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, welkom luisteraars bij een nieuw half uur van Beestjes. Het is al een beetje gezegd, we hebben het vandaag over dierenwijsheden, spreekwoorden en muziek. En dat is over van alles, hè? Want eigenlijk gaat het ook een beetje...
2: wat er komen beesten in voor.
0: Zo is het. Overal.
2: Vergelijking, het maakt allemaal niet uit.
0: We kijken de kat uit de boom, we maken slapende honden wakker, vangen vissen achter het net. Ja, en als we iets cadeau krijgen?
2: Gegeven paard niet in de bek kijken. Weet je waar dat vandaan komt?
0: Ik weet waar dat vandaan komt. Maar ik wil eerst even een kleine correctie.
2: Nou.
0: Een paard heeft een mond.
2: Ja.
0: Ja, dat staat helaas niet in het spreekwoord. Vroeger
2: nee, maar weet
0: ze dat
2: je,
0: nog
2: dat
0: niet.
2: Paard heeft er ook niet om gevraagd, hè?
0: Nee, dat klopt.
2: Misschien noemen ze dat vroeger een bek.
0: Ja, dat denk ik.
2: Voordat die edel gedoopt is.
0: Ja, nou, maar vertel eens, waarom zeg je van... Hè, want kijk, het betekent dat als we iets cadeau krijgen... mogen we eigenlijk niet kijken van...
2: Wat het is.
0: Wat het is, hè? Of hoeveel het gekost heeft enzovoort. Maar waar komt het nou eigenlijk vandaan met dat
2: paard? Nou, het is al iets heel ouds. En vroeger gaven de rijkere mensen elkaar dan bijvoorbeeld een paard of een pony. En dan was het heel erg onbeschoft om in die bek te kijken. Want dan kun je namelijk precies aan zien hoe oud dat paard is.
0: Ja, dus want dan kun je aan de tanden zien. Hè? Je kunt dan een slijtage van
2: precies.
0: De tanden zien hoe oud hij ongeveer is. Dus als je dan een heel oud beest keek, dan was je misschien wel een beetje teleurgesteld.
2: Nou, vreselijk teleurgesteld, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Knolle knol. Maar goed, in die zin is het gewoon niet zo netjes, zeg maar. Hè? Dat als je al eens iets gekregen hebt, dan moet je daar gewoon blij mee zijn.
2: Precies.
0: Daar komt het op neer, toch?
2: Ja.
0: Ja, ja en sommige van die spreekwoorden die gebruiken we zo vaak... dat we eigenlijk helemaal niet meer over nadenken wat we zeggen. Hè?
2: Ja, dan weet je, sommige zijn ook gewoon ronduit grappig.
0: Ja, bijvoorbeeld als...
2: Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.
0: Nou, dat is eigenlijk best wel een mooie. En zeker hier zo in Annen.
2: Ja, zeker. En ook wel geruststellend, hè?
0: Ja, er is nog hoop, zeg maar. Er is nog hoop.
2: Ja, vooral...

0: Voor die mensen die zich daar ook uit voelen.
1: Ja, zeker. Ja, en dan gaan we vandaag nog langs honden, katten, paarden, koeien, vogels, vissen, vlinders en zelfs muggen.
0: Ja, vooral die muggen, hoor. Die hebben nogal wat op hun kerst ook.
1: Ja, zeker. Maar goed, Rima die is nog even aan het kijken waar de film vandaan komt. Viva Mighty Sparrow. Dus wij gaan gewoon eventjes door met twee dieren die wel dichtst bij ons staan. De hond en de kat.
0: En daar hebben we meteen een heel mooi verschil.
1: Ja, want een hond heeft een baas.
0: En een kat heeft personeel.
1: Nou, ik hoor aan jouw stem dat jij weet hoe dat gaat.
0: Absoluut.
1: Ja. En dan hebben we natuurlijk, als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel.
0: Oftewel, als de baas weg is, dan kan alles.
1: Ja, hoewel ik me afvraag of muizen werkelijk wachten tot de kat weg is.
0: Waarschijnlijk niet, joh. Die hebben hun eigen agenda.
1: Nou ja, en dan iets met de kat uit de boom kijken.
0: Ja, rustig afwachten en kijken wat er gebeurt.
1: Ja, ik vind deze variant eigenlijk nog wel leuker. Als iemand de kat uit de boom kijkt, heeft de brandweer minder werk.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, daar kunnen we wat mee, hè?
0: Ja.
1: Maar jij had ook nog een
0: ja, weet
1: leuke
0: je wat nou de herkomst is van een kat in de zak kopen?
1: Nou, vertel eens.
0: Nou, er bestaan twee theorieën over de herkomst van een kat in de zak. Die theorieën die komen eigenlijk best wel veel met elkaar overeen. Vroeger maakten bonthandelaren nog jassen van kattenbont.
1: Ah, echt?
0: Kattenvel, zeg maar. Ja.
1: Jee mag.
0: En die handelaren vonden dat alleen zwarte katten geschikt waren voor bontjassen.
1: Nou ja, zeg.
0: Soms probeerden oplichters, de handelaars, katten met een andere kleur vacht te verkopen. Dan deden ze die kat in de zak en hoopten ze erop dat die handelaars erop zou vertrouwen dat die kat zwart was.
1: Zo.
0: En als de handelaar niet in die zak had gekeken voordat hij die kat kocht, zei men, hij heeft een kat in de zak gekocht.
1: Nou, dat wist je niet, Riemer,
2: dat
1: hè?
2: Dat wist ik ook niet. Ik sta met open mond. Nou, ik zit eigenlijk met open mond te luisteren naar jou, Gerdien.
1: Ja.
2: Hey, trouwens, maar mag ik, als ik even zo vrij mag zijn om te onderbreken?
0: Tuurlijk.
2: Want jullie hadden net over een paard in de bek kijken.
1: Ja.
2: Klopt niet, hè?
1: Ja, omdat hij
2: een
1: mond
2: paard
1: heeft.
2: Een paard heeft een mond, hè?
1: Ja, daarom,
0: ja, maar dat heb je niet opgelet, Rien.
2: Oh, dat was ik net aan het smoken waarschijnlijk. Ja, nee,
1: was
2: helemaal fout.
1: Je was iets anders in je mond aan het doen.
2: Huh? Ja, een sigaretje. Nou, die jongens daar, Henk en Hans, die zitten al te kijken, met andere woorden, van let op je taal.
1: We gaan zo meteen verder over honden.
2: Oh, gaan we nu eerst muziek draaien?
1: We gaan eerst een muziekje draaien, want anders dan krijgen wij een droge mond.
2: Oh, nou, als je het nou toch over honden hebt, dan heb ik een heel leuk plaatje van Gino Vannelli.
1: Oh ja?
2: Ja, en dat gaat over wilde paarden.
1: Oh. Kom maar op.

0: Ja, Gino Vanelli was dat met een speciaal verzoek voor Gerdien Timmer, onze mede-presentatrice van vanmiddag in het item Beestjes. Mooi nummer, hè?
1: Oh,
0: jullie hebben hem gezien, hè?
2: Jullie zijn hem gezien.
0: 100 jaar geleden ongeveer, Lucien, hè?
2: Ja, zoiets.
0: Ja, zoiets. Ja. Ja.
2: Het was in de, 100 jaar terugrekenen. Oosterpoort was het.
0: Het was in de Oosterpoort.
2: En wij stonden heel vlakbij hem.
1: Nee, we zaten zelfs op het podium.
0: Wat? Je hebt bij hem op schoot gezeten?
1: Nou, dat weer
0: niet. Dat nog helemaal niet.
2: Okay. Nee, want wij wilden geen groepies zijn.
1: Dat nee, maar daar bleef er ook niks van hem over. Want het is een heel klein mannetje.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja. Ongeveer zo groot als Hans, zeg maar.
2: Nou, dat mocht hij willen.
1: Geen idee.
0: Geen idee.
2: Dat mocht Gino willen, ja.
3: Oké. Okay. Duitsland,
2: ja, ja.
0: Goed, dames. Ik onderbrak jullie even. Maar wij gaan weer door met de spreekwoorden.
2: Ja, zeker. Want je moet... honden hebben ook een spreekwoord, hè?
1: Ja, zeker. Je moet geen slapende honden wakker maken.
2: Nee, en blaffende honden bijten niet. Dat klopt trouwens niet. Maar dat is...
1: Het ligt eraan... De manier van blaffen, zeg maar.
2: Ja, wou ik net zeggen. Ik heb in de aflevering gezeten.
0: Op het moment dat ze aan blaffen zijn, Lucien, kunnen ze niet bijten.
2: Dat zou je denken, hè?
1: Dat zou je denken.
2: Vroeger niet, maar...
1: Hé, maar wist je ook dat wie bij de hond slaapt, krijgt ook zijn vlooien?
2: Ja, dat is misschien wel het minst aantrekkelijke.
1: Ja, zeker als je het letterlijk neemt, hè?
2: En wat dacht je van de hond in de pot vinden? Weten jullie wat dat betekent, de hond in de pot vinden?
0: Ik denk dat dat is dat als ik te laat thuis kom met het eten, voor het eten, dat dan de pot leeg is.
2: Ja, weet je wat? En waarom, wat heeft die hond er nou mee te maken?
0: Ja, dat snap ik ook niet.
2: Nou, oké. Okay. Honden die houden namelijk enorm van eten, dus ook van mensen eten. Hè. In sommige huizen mag de hond na de maaltijd de lege of bijna lege pannen en schalen uitlikken. Als je dus laat thuis komt en je ziet dat de hond al bezig is met uitlikken van het keukengerei, dan weet je dat je te laat bent. En op dat moment is het niet meer mogelijk om nog even wat te eten.
0: Oké. Okay.
2: Dan vind je de hond.
0: Gezellig is het hier, hè?
2: Ja, leuk, hè? Maar je wist het wel natuurlijk, hè?
0: Of stoort het je? Ja, we zitten nu in het café.
2: Zitten we nu in het café?
0: Ja.
2: Oh, met de hond in de pot.
0: Met de hond in de pot.
2: Met de hond in de pot, oké. Okay. Maar we gaan
1: die likt de frituur niet uit, denk ik.
2: Nou,
1: dus dat is
2: ook
1: nog wel wat.
2: Nee. Rauwe frikandel lussen ze wel trouwens, maar dat is wat anders. Ja.

0: We gaan helemaal, jongens, we gaan helemaal de verkeerde kant op. Ja, wat, waar gaan we, welke dier gaan we nu geding?
1: Zullen we gewoon naar het paard gaan?
0: Ik ben ervoor.
2: Alweer?
0: Ja, nee. Ja, ja,
1: maar dit zijn spreekwoorden.
0: Ja, we hebben natuurlijk al over de betekenis gehad daarvan. He, we weten dat je als je dat krijgt, dat je dan niet mag vragen van naar de kwaliteit vragen, zeg maar. He?
1: En de prijs en zo, dat je dan aardig kan inschatten.
0: Ja.
1: Maar weet je,
0: nou,
1: ik vraag me ook wel eens af wie ooit bedacht heeft dat je daarvoor in de bek, mond van het paard moet kijken.
0: Ja, dat is iemand die waarschijnlijk veel van paarden af is.
1: Of iemand die heel veel van cadeaus af is.
0: Nou, dat zou ook nog kunnen. Ja. En kun jij mij uitleggen wat betekent dat je over het paard getild bent?
1: Ja, dit is een hele oude. Die stamt zo'n beetje uit de 17e eeuw. Wanneer iemand over het paard heen werd gezet, betekende dit dat een persoon van adel hulp kreeg bij het bestijgen van zijn paard.
0: Oh ja.
1: Mensen met aanzien kregen deze hulp vaak van een knecht. He, daar zijn die knechten voor.
0: Ja. Ja.
1: En niet elke knecht vond zijn edelman even vriendelijk. Dus die gaf hem dan een iets te enthousiast duwtje, zodat de meester dan aan de andere kant van het paard zou vallen. Letterlijk dus, over het paard geteeld.
0: Ik vind hem wel leuk. Ik vind hem wel leuk.
2: Ik blijf hem ook leuk vinden.
0: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, over het paard. Maar
1: het is eigenlijk best wel logisch allemaal, hè?
2: Ja, ja. Als je er zo over nadenkt en je analyseert zo'n zo'n spreekwoord, ja. Dan.
0: Ja, precies. Maar zo werkt dat dus, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou ja, dus. En de betekenis natuurlijk is. Oh, we hebben nog eentje.
2: Oh, ben je er bijna door dan?
0: Nee, hebben we hier nog eentje? Deze?
1: Ja.
0: We gaan nu naar de koe.
1: Hoornsvakken.
0: Ja,
1: vatten.
0: Sorry. Ja. Of pakken. Ja, maakt niet uit. Als je een koe bij de. Nou ja, de hoorns die de koe dan nog heeft, hè?
1: Ja, maar wat betekent die dan?
0: Nou, je moet niet langer uitstellen, maar gewoon beginnen aan iets moeilijks.
1: Eigenlijk heel goed advies.
0: Ja, eigenlijk wel. En dan deze dan. Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
1: Ja, dat is een versie van pas maatregelen nemen als het al mis is gegaan.
0: Ja, wat mensen nogal vaak doen, hè? Dat is wel helaas.
1: Ja, eerst denken. Ach, komt vast wel goed.
0: Ja, daarna hadden we maar eerder.
1: Ja, daarom. En dan hebben we nog een paar bijzondere uitspraken.
0: Ja, ik ben zo nuchter als een pasgeboren schaap. Nou, dat was ik van het weekend bij Zandvoort ook, hoor.
2: Ja.
0: Hartstikke nuchter.
1: Ja, maar dat is wel eigenlijk eentje die ik nooit iemand heb horen zeggen.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar vanaf vandaag wel.
1: Ja, oké, die houden we erin.
0: En als we nou eens even hebben nou over die schaap, dan gaan we even naar een bok.
3: Ja.
0: Want we hebben ook wel eens.
1: Een bokkenpruik op.
0: Ja, en dat heeft volgens mij iets met humeur te maken, maar hebben we vandaag de bokkenpruik op? Weet jij het?
1: Ja, dat is natuurlijk. Ha. Kijk, in de 18e eeuw stond het bekend dat mensen pruiken droegen. Dat was de bedoeling dat je je pruik op een nette manier opzette. Want anders had je natuurlijk geen chique uitstraling. Als je je pruik goed droeg, wisten de mensen dat je een positieve instelling had. Want ja, dit is je best gedaan om goed voor de dag te komen. Maar als je die pruik schuin op je hoofd zette, was je onverschillig en slordig. En dat werd ook geassocieerd met humeurigheid en chagrijnig zijn. Zo'n schuine pruik wordt ook wel een bokkenpruik genoemd. Het woord bokken komt van het dier de bok. En bokken stonden bekend om hun slechte gedrag.
0: Ik vind hem helemaal mooi. Het komt er eigenlijk gewoon op neer als je haar maar goed zit.
1: Ja, zo zou het ook kunnen noemen.
0: Ja, toch? Ja, als zeker. Het gewoon eventjes,
1: zeker.
2: Er is ook een plaatje van, hè?
0: Nou, heb je die bij je? Heb je die toevallig klaarstaan?
2: Die kan ik voor je opzoeken.
0: Nou, dat is iets met de bokkenpruik?
2: Nee. Ik laat het je zo horen.
0: Oh, nou, heel goed. Maar je mag wel een nummer anders laten horen.
2: Oh, nu al. Nou, we hadden het nu over paarden, ja.
0: Ja, zeker.
2: Nou heb ik een heel mooi nummer gevonden wat over het item daarvoor ging. Dus we hadden het over paarden.
0: Ja.
2: Maar we gaan het nu hebben over. 1 billion.

The question is, who let the dogs out?

0: Ja, Lucien, het is jouw beurt om de hond uit te laten.
1: Ja.
0: Hoe is het trouwens met Jetteketet?
1: Jetteketet. Nou, Jet heeft een beetje last van haar voorpootje.
0: Ach jee.
1: Ja.
0: Wat is er gebeurd?
1: Die heeft iets te hard gespeeld en toen kwam ze een beetje raar terecht. Dus die moet even rustig aan doen.
0: Ja, Jetteketet is ook niet zo heel jong meer, zeker?
1: Nee, die is al 9 jaar. En aangezien een 100 jaar 7 mensen leven is er natuurlijk een beetje...
0: Ja, is dat zo?
1: Leeftijd. Maar je kunt het... Je kunt het... Nou ja, dat komt omdat... met name rashonden... die worden ongeveer, als je geluk hebt, 12, 13 jaar. En als je dat maal 7 doet... nou, dan ben je als mens ook al blij dat je zo mag worden.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus zo moet je het een beetje zien.
0: Ja. Hey, we hadden het net, Gerdien, we hadden het net over de bokkenpruik.
2: Ja.
0: Nou, ik heb een heel leuk nummer voor je.
2: Oh.
0: En dat gaat niet over een bokkenpruik, maar het gaat wel over je haar.
2: Over mijn haar?
0: Nee, het gaat niet over jouw haar, maar het gaat over het haar in het algemeen.
2: Persoonlijk doen.
0: Nee, we gaan het zeker niet persoonlijk. Heb je wel eens van Vulcano gehoord?
2: Jazeker.
0: Nou, dat is dit.

0: Ja, gezien de tijd kunnen we hem niet helemaal uitdraaien, Gerdien. Ook voor de luisteraars, heel jammer als je dit een prachtig mooi nummer vindt van Vulcano.
1: Ja, maar er zijn prioriteiten.
0: Maar er zijn inderdaad prioriteiten. Ja. En jullie hebben nog zo verschrikkelijk veel op jullie kerfstokje.
2: Ja, dat is wel een hele mooie, maar het gaat niet over dieren.
0: Het gaat niet over dieren?
2: Nee. De kerfstok dan, hè?
0: Die kerfstok bedoel je?
2: Nee.
0: Goed, ik zou zeggen, dames...
2: Ja, we gaan door. We gaan door met de spreekwoorden en gezegdes met dieren erin.
0: Ik ben heel nieuwsgierig.
2: Ja, jij hebt een hele leuke,
1: ik
2: hè?
1: Vind deze zo geweldig. Dochters, tot hun 16e zeuren ze om een paard. En op hun 17e komen ze thuis met een ezel.
2: Ja, nou ja, dat vind ik een hartstikke goeie. Die moet wel even aan de luisteraars overlaten.
1: Ja,
2: hè?
1: Inderdaad, ja.
2: Maar ja, goed, van paarden naar vogels is eigenlijk maar een kleine stap, hè?
1: Ja, want we kennen deze allemaal. Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht.
2: Ja, zekerheid boven een onzekere kans.
1: En dan de vroege vogel vangt de worm?
2: Ja, dus wie vroeg begint, die heeft een voorsprong.
1: Ja. Maar betekent dat wel dat die worm daar dan ook vroeg moet zijn?
2: Dat denk ik wel, want anders is het een pechvogel, hè? En volgens mij hebben wij de herkomst van de pechvogel eens even onderzocht.
1: Zeker. En dat is iets heel raars eigenlijk.
2: Vertel.
1: Ja, want je hebt lachvogels, pechvogels. En,
2: siervogels.
1: Precies.
2: Ja, maar deze...
1: Maar volgens de taalkundige komt het woord waarschijnlijk uit de middeleeuwen.
2: Ook alweer zo ver weg.
1: Ja, het zijn oude gezegdes hoor. Ja. En in die tijd smeerden de jagers pek op de bomen om vogels te vangen. En pech spreek je in het Duits uit als pech.
2: Ja, pech. Een pechvogel.
1: Ja, doch.
2: Ja.
1: Als een vogel op die boom afvloog en erop ging zitten, dan zat hij dus vast in in die stroperige vloeistof.
2: Dat is wel zielig.
1: En daar komt de duidelijke weergave van pechvogel, oftewel pekvogel.
2: Ja, nou ja, dan heeft hij inderdaad pech door de pek.
1: Ja.
2: Zo, dat vind ik wel. Nou, dat vind ik best wel.
1: Ja, tegenwoordig vangen ze ze met netten in België.
2: Ja, dat is,
1: nou,
2: ook,
1: dat
2: niet,
1: is ook niet
2: echt. Nee. Nou, sommige dingen, volgens mij is dat met pek, maar ook met lijm, is volgens mij verboden.
1: Ja.
2: Dat is verboden. Nou, en maar goed ook.
1: Precies.
2: Hè? Ja.
1: Hey, maar dan hebben we ook nog achter het net vissen.
2: Ja, we hadden het net over het net, maar dat is weer achter het net vissen is weer wat anders. Dan ben je te laat voor een kans.
1: Dat is eigenlijk best wel zielig, hè? Ben je gaan vissen, heb je alles meegenomen, maar dan heb je weer net te lang gewacht.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. En vogels zijn natuurlijk niet de enige dieren die kunnen vliegen, hè?
1: Nee. Daar komt de vlinder.
2: Ja. En dan heb je natuurlijk leuke uitspraken over.
1: Ja.
2: Je kunt, wil jij hem zeggen?
1: Nee, zeg het maar.
2: Ja, je kunt op geen enkele manier aan een rups zien dat het een vlinder wordt.
1: Deze vind ik misschien nog wel mooier.
2: Ja, wat voor een rups het einde is van de wereld, is voor een vlinder slechts het begin.
1: Oh, wat een heerlijke levensles.
2: Nou, volgens mij zijn we al bijna bij het eind gekomen van het programma.
1: Nee, nu
2: ja,
1: al.
2: Echt nu al.
1: We hebben nog zoveel.
2: Ja, we hebben nog eigenlijk best wel heel veel. Ja, volgende uur. Nou, daar gaan we nog een keertje over hebben. Want we zijn aan het eind gekomen van het programma. Met al de spreekwoorden en gezegdes. Nou, we hebben er nog wel 3 bladzijden over. Hè?
1: Jazeker, minimaal.
2: Ja, zeker. Nou, maar dat komt omdat we natuurlijk zo van dieren houden.
1: Ja.
2: Zelfs in de spreekwoorden en de gezegden. Dus volgende keer gaan we het weer over iets heel anders hebben. Luisteraars, bedankt.
1: En tot volgende keer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Ja, ja. Binnenkort in A en Hunze Backstage. Kun jij je voorstellen dat er in Nederland miljoenen mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en of digitale vaardigheden? Wat betekent dat in het dagelijks leven en wat doet Stichting Lezen en Schrijven om deze mensen te helpen? In de eerste week van september, en ik hoorde nou net 9 september, besteden wij hier aandacht aan in A en Hunze Backstage. Een belangrijk onderwerp waar we misschien allemaal wel eens stil bij mogen staan. Luister mee, want meedoen begint met kunnen begrijpen. En speciaal voor de Stichting Lezen en Schrijven heb ik een tekst geschreven op het volgende nummer. En dat gaat over 3 miljoen verhalen. En dat is dan speciaal gericht aan mensen die inderdaad leesproblemen hebben, of rekenproblemen, of digitale problemen, of hoe je het ook maar noemen wil. Dit is 3 miljoen verhalen.

0: laten maar gaan.
1: Ja.
0: Jij bent meer dan de letters. Alleen.
2: 3 miljoen verhalen. En als je de achtergronden hiervan weet, Hans.
3: Ik weet het.
2: Je hebt het ook gelezen. Stichting Lezen en Schrijven. Die komt volgende maand. De eerste week komen zij naar A.N. Hunze toe. Titia Flux van die stichting. En die komt ons alles vertellen over laaggeletterdheid.
3: Interessant.
2: En daar heb ik hem al mee gelezen. En daar heb ik ook deze tekst.
3: Een mooie tekst
2: voor gemaakt. Goed. Welkom bij het tweede uur
3: alweer,
2: inmiddels van A en Hunze Backstage. En daar hebben we weer een hoop verhalen. Dag Lucien, dag Gerdien, wel thuis. Hebben we weer een hoop te vertellen, geloof ik.
3: Ja, denk ik wel. En natuurlijk een hoop muziek.
2: Ja, want ik had begrepen dat jij de SSP-plaat, dat je die naar het tweede uur wilde trekken. Klopt dat?
3: Ja, rond de klok van 4:30. En we hebben natuurlijk ook nog een top 3 van een luisteraar. Dat doen we in de derde uur, doen we dat. Dus zo verdelen we dat.
2: Dezelfde luisteraar als vorige week of weer een nieuwe?
3: Weer een nieuwe luisteraar.
2: Kijk, dat
3: een kettingreactie krijgen we.
2: Kijk, dit is geweldig.
3: Eindelijk wordt er eens een keer naar ons geluisterd.
2: Dus ik moet nu wel op mijn woorden letten.
3: Ja, let op je woorden.
2: Zal Henk ook weer luisteren, denk je?
3: Henk, die zit rechts van mij, links van jou.
2: Oh, hoi Henk.
3: Maar ik wil het nog even over die top 3 van Henk hebben.
2: Ja. Dit de top 3 van Henk?
3: Nee, die hebben we 2 weken terug hebben we die gehad. Okay. Toen was jij er niet trouwens, was ik alleen met Koos hier.
2: Kijken hoor, 2 weken terug.
3: Week was jij weer voor het eerst.
2: Ja, toen terug. Heb je een top 3 van iemand uit Harkstede, geloof ik.
3: Ja, dat klopt, Dat was de vriendin van Henk.
2: Oh, dat was de vriendin? Voor jou.
3: Ja, daarom zeg ik
2: van
3: het is een ketting top 3.
2: Ja, mensen moeten
3: een beetje connectie met elkaar hebben.
2: Ja. Ja, laten we dat op gang zetten. Misschien dat er luisteraars zijn die zelf ook nog een leuke top 3 weten samen te stellen. Ja. Laat het ons weten op 0592 70 30 30.
3: Jij haalt mij de woorden uit de mond. Maar laten wij de koe bij de horens vatten. Nou, laten we het volgende nummer
2: Dat wou ik ook nog tegen de dames zeggen. Ja, sorry dat ik je even onderbreek. Maar ik had laatst naar... ik mag heel graag naar de debatten kijken in Den Haag. Ja. En toen was er zo'n D66... figuur die dacht een slimme opmerking te maken naar iemand van de BBB.
3: Ja.
2: En die iemand van de BBB die had in haar pleidooi had ze vermeld: we gaan de koe eens even bij de horens pakken. En toen zei die van D66: een koe heeft helemaal geen horens.
3: Nee.
2: Ik zei, nou, dan ben je knap in de war. Dan ben je echt een randstadfiguur.
3: Een beetje Harry in de war.
2: Ja, dan ben je echt Harry in de war. Maar goed, ik heb jou onderbroken, Hans.
3: Nee hoor, nee.
2: Het spreekwoord,
3: jij zei, pakken,

0: De koe bij de horens vatten.
1: Vatten is het, ja.
0: Ja, ja. Klopt inderdaad. Maar het volgende nummer, heb jij het volgende nummer al klaarstaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik moet even kijken welke... Dat
0: ja, naar rechts en dan de bovenste, hè?
1: En naar rechts en dan de bovenste. Daar heb ik Soul Limbo staan. Maar ja, dat zal niet goed zijn, denk ik.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Oh, jij bedoelt die van de Braxtons?
0: Ja, die gaan we draaien. En eigenlijk is dat een oudje van Diana Ross.
1: Oh, vertel.
0: En later is die nog eens een keer weer uitgebracht door een damesgroepje, de Braxtons. En we gaan luisteren naar The Boss.

0: Muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 en natuurlijk af en toe een verdwaalde plaat uit de Zero's. Deze kwam trouwens uit 1997. De Braxtons en de Bos, Riemer.
1: Oh, ja, leuk dat ik het heb.
0: Jij bent de Bos vandaag.
1: Want ja, 1997 zei je toch?
0: Ja.

0: Dat zei ik.
1: Oh, dat is interessant. Want? Ja, ik had er iets anders staan, maar dat maakt niet uit.
0: Ik heb hier in mijn lijstje 1997.
1: Nou, dan heb jij hebt gelijk.
0: En de jingle kan je niet gebruiken, want gaan we tot 1985.
1: Maar heb je dat even gehoord? Dat ging even helemaal mis, hè? Zo ja, net met die jingle.
0: Ja, nou ja, kan gebeuren.
1: Ik zocht eigenlijk deze jingle.
0: Dat is de goede.
1: Maar ja, die zat er even niet voor het schermpje, dus ik kon hem niet zo snel vinden. Maar hij is er weer. Hij is er weer in.

0: Ja. Dit is A. en Hunze Backstage bij Radio A. en Hunze. Het programma dat een podium geeft aan artiesten, professioneel en semi-professioneel. Iedereen krijgt hier de spotlights. Van de mooiste Nederlandse producties tot internationale klassiekers. Je hoort het allemaal. We nemen je mee in de muzikale reis van de artiesten en houden je op de hoogte van lokale en regionale gebeurtenissen. Presentatie Riemer Veldkamp. Techniek en regie Koos Kempinga. A. en Hunze Backstage. De plek waar talent en muziek samenkomen. Mis het niet.
1: Mis het niet.

0: wel eens gehoord van die Houdini-act, Riemer?
1: Dat hij in de boeien hangt op de kop boven een bak met water, bedoel je?
0: Precies. Precies.
1: Ja? Ja. Nee, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, ik heb het ook wel eens gezien.
0: Dat was de vraag.
1: Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Maar ja, ik weet je...
0: Nou, daar zong ze een beetje over, hoor. Er was Dua Lipa 2023. Dus ook weer zo'n verdwaalde plaat uit de Zero's.
1: Ja.
0: En Houdini, of ja. Houdini, wat zeg jij?
1: Wat heb jij met goochelaars en met illusionisten?
0: Oh, ik vind het wel interessant.
1: Het enige waar ik altijd aan denk, we worden vernaagd.
0: Ja, dat weet je.
1: Maar je komt er niet achter hoe.
0: Nee, Hans Klok is daar een meester in.
1: Ja.
0: En die illusionist, die andere... Hoe heet hij? Die vaak op de televisie was. Victor heet hij? Weet
1: het? Nou, geen idee.
0: Geen idee. Maar goed, we hebben het wel eens over een Houdini-act. Ik wil even een bruggetje slaan naar
1: Maak maar even een leuk bruggetje.
0: We hebben een gast hier, Henk Tulman uit Groningen. Wel bekend en berucht in Groningen.
1: Een van onze zeer vaste luisteraars.
0: Ja, dat is een vaste luisteraar.
1: Ik weet ook dat hij een hele kleine bruine portemonnee heeft.
0: Ja, ik ook. En ik zag in zijn berging ook een grijze boodschappentas staan. Maar dat terzijde. Henk die stuurde de vorige keer, en dat was op 12 augustus was dat, in mijn schermpje. Nummer van de Detroit Emeralds, Feel the Need in Me. Oude soulstamper. Jij hebt ook nog eens een soulbroek gedragen, denk ik.
2: Jazeker.
1: En die komen er nou weer in trouwens, hè? Ja. Heb je het erop gevallen?
0: Ja, ik heb van die wijde spijkerbroek, hè?
1: Hele wijde broeken.
0: Ja, van die aardappelzakken.
1: Mijn kleindochter die heeft inmiddels ook zo'n grote broek aangetrokken, zeg maar.
0: Ja, dus ook een te grote broek aan.
1: Ja, een veel te grote broek aan. Maar wel, het is het. Vroeger vonden we dat mooi en tegenwoordig is het ook
0: En hadden we van die schoenen met van die hoge hakken.
1: Ja.
0: Van die blokhakken.
1: Ja, en daar moesten dan van die ijzeren klikkers onder zitten.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: En dan was dat ook nog eens een keer zo. Dan ging je op je brommetje naar de discotheek. Jou ook wel bekend natuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt het er wel eens over verteld.
1: Ja.
0: En dan had je zo'n soulbroek aan met die hoge schoenen. En dan moest je nog schakelen op je Zundab of op je Yamaha.
1: Ja, dat was
0: en
1: een probleem.
0: En die broek, die zwaaide maar heen en weer. Ja. Het was net een

0: Oké, ja. Maar goed, die keuze die begreep ik van Henk. De Detroit Emeralds en Feel the Need in Me uit 1973. Toen kwam Steppenwolf met Born to be Wild. Die begreep ik ook. Maar er kwam er nog een nummer van Yvonne Elliman, Love Me. Ja. En nu wil ik eigenlijk zeggen...
1: De plaat en zijn verhaal.
0: Wat steekt daarachter, Henk?
2: Ja, nou, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, Henk.
3: Ik vond dat een hele mooie meid vroeger.
0: Ah, dat is
3: ja,
0: het.
3: Ja, en ik luister nog steeds wel naar muziek.
2: Jeugdliefde dus.
3: Ja. Eigenlijk wel.
0: Nee, ik denk, er zit een heel verhaal achter. Van heeft een meisje leren kennen in een discotheek. Een schuifplaatje op de dansvloer. In iedere hand een kadetje. Dus daar zat ik een beetje aan te denken. Ik denk, nou, er komt wat leuks achter weg. Maar alleen om de artiesten dus.
3: Ja.
0: Oké, Yvonne Elliman. If I Can't Have You was ook een bekende van haar.
2: Nou, Saturday Night Fever. Weet je, Yvonne Elliman die heeft ook gezongen in Jesus Christ Superstar.
3: Ja, ja, klopt. Ja,
2: en
3: klopt.
2: Weet je wat mijn favoriete nummer daar is?
0: Nou...
2: I don't know how to love him.
0: Ja, en weet je wat het origineel eigenlijk is?
2: Nee.
0: Dat is van Helen Reddy in de jaren 70, begin jaren 70.
3: Ja.
0: En die is van Helen Reddy. Ja. Riemer, zoek hem al op.
2: Ja,
0: ik hoor hem al typen. Ik hoor hem al typen. We gaan even een bruggetje slaan dus naar Yvonne Elliman. Of naar Helen Reddy.
2: Nou, zullen we naar Helen Reddy gaan?
0: Ja, dat is de originele.
2: Dat is inderdaad de originele. En die ga ik er nu even in.
0: En ik zei het al, 1972.
2: Het is een ballad, hè. Het is een echt nummer uit Jesus Christ Superstar. Toen die film uitkwam, heb ik hem 7 keer gezien achter elkaar door.
0: Oké.
2: Dus ik was zo geweldig mooi, die film.
0: En terug te komen op Yvonne Elliman, Saturday Night Fever. Hoe vaak heb je die gezien?
2: Saturday Night Fever heb ik een keer of 3, 4
0: ja,
2: gezien.
0: Ja, heb ik ook een aantal keren gezien.
2: En Grease, ja. Ook.
3: Uiteraard.
2: En Dirty Dancing ook. Ja,
0: Dirty Dancing was alweer. Ja, al die muziekfilms.
2: Ja, al die muziekfilms, daar was ik helemaal gek op. Maar dit nummer, ik was echt verliefd op haar.
0: Oké, Henk ook. Maar dan op Yvonne Elliman.
2: Ja.

0: zei, wat een mooi nummer, hè?
1: Dit is de Stokouwe Stofnestplaats.
0: Jawel, dames en heren, het is weer woensdagmiddag 26 augustus 2026. En wederom tijd voor de SSP, oftewel de Stofnestplaats. En die wijten we aan Dolly Parton. Geboren in Pittman Center in Tennessee op 19 januari 1946. En helaas ons gisteren ontvallen. Ze was een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en actrice. Haar bekendste hits zijn You Are, 9 to 5 en I Will Always Love You. En natuurlijk niet te vergeten Jolene en het nummer wat je straks gaat horen. Parton overleed gisteren op 80-jarige leeftijd in Nashville en was al geruime tijd ziek. Ze startte haar carrière als zangeres bij een lokaal radio- en televisiestation in het oosten van Tennessee. Ze verhuisde naar Nashville in het midden van de jaren 60 en in 1967 trokken haar zangkunst en de aandacht van Porter Wagoner, die haar vroeg om bij hem in de Porter Wagoner Show te komen. Hier bleef ze 7 jaar en hun duetten werden beroemd. Begin jaren 70 overschaduwde zij Porter en in 1974 vertrok ze om zich volledig op haar solo-carrière te richten. Over haar vertrek schreef ze toen I Will Always Love You, dat een van de grootste hits werd en later werd gecoverd door niemand minder dan Whitney Houston. Parton die stond bekend om haar zakelijke instinct en ze heeft een groot deel van hun inkomen geïnvesteerd in het themapark Dollywood in Pigeon Forge in Tennessee, waardoor het toerisme in Tennessee, Kentucky en Ohio groeide. Op het terrein is ook het Southern Gospel Museum en Hall of Fame ondergebracht. Het nummer wat je straks gaat horois geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil en is een van de weinige hits van Parton die niet door haarzelf geschreven is. Parton stond er echter op dat er een steelgitaar aan het nummer werd toegevoegd om het meer country geluid te geven. In 1977, eerder dan Dolly Parton, nam de Amerikaanse zanger B.G. Thomas, bekend van Raindrops Keep Falling on My Head, een versie op voor het album B.G. Thomas, maar dit album had weinig commercieel succes en het nummer werd niet als zinger aangebracht. Het nummer van Dolly Parton stond 5 weken lang bovenaan de Amerikaanse country hitlijst en bereikte de 3e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100, waarmee het Partons eerste grote hit werd. In ons land stond het nummer in de Nederlandse top 40. Nadat Dolly Parton er een hit mee had, werd het nummer gecoverd door onder andere Patti LaBelle, of Patti LaBelle moet ik zeggen, in 1981. Kiki Danielsson uit Zweden in 1981. En niemand minder dan Katy Perry in 2014. Je gaat luisteren naar Dolly Parton met het nummer Here You Come Again.

0: Normaliter treed je hier nou ruim 3 uur op zonder pauze. En
1: dat is hij echt... wel eens in Groningen geweest trouwens?
0: Kan ik me niet heugen.
2: Nee.
0: Kan ik me niet heugen.
1: Nee, hè? Of überhaupt in Nederland?
0: Ja, in Nederland wel. In Nijmegen wel. In Amsterdam, in de Ziggo Dome wel. Hm. En ik denk in het verleden in Rotterdam.
1: Over Rotterdam gesproken.
0: Over Rotjeknor gesproken. Over Riemert.
1: Nou, als ik aan Feyenoord moet denken.
0: Nou, het was...
1: Oh, is toch erg.
0: Ja, en met die supporters natuurlijk. Ja,
1: maar wat denk je van die reactie van de voorzitter?
0: Ja, ja dat
1: ik
0: was
1: hoop, ik hoop
0: Robert
1: dat ze zich,
0: Eenhoorn. Ja.
1: Ja, ik hoop dat ze zich ervoor schamen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik denk heel Feyenoord die moet schamen.
0: Nou,
1: die
0: Feyenoord heeft nu wel de beslissing genomen dat ze de eerste 2 uitduels mogen ze.
1: Ja, drie uitduels.
0: Nemen ze geen supporters mee. Nee. En dat is natuurlijk terecht.
1: Volkomen
0: terecht. Dit gaat vaker gebeuren. En dat is niet alleen door Feyenoord supporters, maar dat kan overal gebeuren. Maar dan vraag ik me nog steeds af, hoe komen die mensen met zoveel vuurwerk in een stadion?
1: Exact, exact. Ja. Dan wordt er niet gefouilleerd.
0: Nou, ik denk...
1: Of het wordt gewoon binnengesmokkeld.
0: Het wordt binnengesmokkeld, ja. Maar goed, dit was een uitduel voor Feyenoord. En dan kan ik me voorstellen dat het wat moeilijker is om het binnen te smokkelen dan wanneer ze een thuiswedstrijd spelen.
1: Ja, maar ja, goed. Voor hetzelfde geld is het een van de NEC was dat, geloof ik, hè? Een van de NOC en NEC. Tegen welke wedstrijd was dat ook alweer?
0: Cambuur. Leeuwarden.
1: Ach, Feyenoord-Cambuur. Dat is ook zo.
0: Cambuur-Feyenoord.
1: Maar voor hetzelfde geld is het een Leeuwarden die ook Feyenoord-fan is.
0: Dat kan.
1: Die dat zo naar binnen gesmokkeld heeft.
0: Dat kan.
1: Wie zal het zeggen? Maar ja, goed, precies. Al met al, om nou qua jongens eruit te halen, om het zo maar te zeggen. Dat is moeilijk.
0: Dat is heel
1: want
0: moeilijk.
1: Je moet, in dit geval moet je echt het kaf van het koren niet te scheiden.
0: Ja, maar weet je ook waarom het zo moeilijk is? Ik bedoel, die hele boel die staat onder rook. Onder de rode rook.
1: En ze hebben bivakmutsen op.
0: Ze hebben bivakmutsen op. Ze hebben hoodies hebben ze over. He, dus signaleer maar eens. Ja. En herken het maar eens.
1: Maar laf eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Eigenlijk
0: ja, en
1: zo
0: wat,
1: laf.
0: En wat het ergste is. En daar werd een beetje aan voorbij gegaan, vind ik. Dat er toch 7 gewonden waren.
1: Ja.
0: En je zit in een vak naast een
1: familievak.
0: Een familievak hè, waar mensen met kinderen staan.
1: Ja.
0: Dus het is een grote schande, is het.
1: Het is inderdaad een schande.
0: Maar het zal erop uitdraaien en het zal het seizoen ook uitwijzen... dat het straks niet meer mogelijk is voor uitsupporters om mee te reizen met een club.
1: Ja.
0: En dan wordt het kaf van de koren wordt gescheiden.
1: Ja. Nou ja, nee.
0: Nou, niet echt,
1: kaf,
0: maar
1: dan wordt het kaf en het koren gescheiden.
0: Ja. Ja. De goede mensen die moeten weer ongelden met de mensen die...
1: Dat is de ellende.
0: Ja.
1: En het is maar een handje vol, hè?
0: Het is een handje vol.
1: Handje vol die de boel verpest.
0: Ja.
1: Nou, ik had geen baas van Feyenoord moeten zijn.
0: Nee. Inderdaad. Nee, het was een zwakke reactie van de directeur.
1: Een hele zwakke
0: mee
1: reactie.
0: Eens.
1: Ja, en hoe het nou met de gewonden gaat, ja.
0: Ja, daar hoor je verder niks over.
1: Daar hoor je niks over. Dat vind ik wel jammer.
0: Ja.
1: En dat vind ik weer te wijten aan de media. Hè? De mainstream media die daar bijzonder weinig aandacht aan.
0: Maar de club heeft zelf ook, Cambuur heeft zelf ook een standpunt ingenomen. Want de eerste 2 thuiswedstrijden, de wedstrijden die ze thuis spelen, mogen geen uitsupporters zijn niet meer welkom.
1: Nou,
0: dus dat is de eerstvolgende wedstrijd tegen FC Twente, geloof ik. En de andere wedstrijd weet ik niet. Maar in ieder geval 2 wedstrijden zonder uitpubliek.
1: Gelijk hebben ze. Ja. Toch?
0: Ja.
1: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik had trouwens jouw microfoon ook openstaan, Henk, hoor. Voor het geval dat jij nog wat wilde vertellen. Maar...
0: Henk, die klonk heel zacht en heel bedeesd op de achtergrond.
1: Ja, Henk is wel rustig. Hè?
0: Henk is wat bedeesd.
3: Ik ben altijd bedeesd geweest.
1: Nou. Jongen. Er is nog hoop.
0: Hoop?
1: Ja, er is nog hoop.
0: Er is altijd hoop.
1: Hope on deliveries. Kenny?
3: Ja.
1: Paul McCartney. Daar komt hij voor jou.

0: Ja, good old Paul McCartney, ex-lid van de Beatles.
1: Sir Paul.
0: Inderdaad. En na zo'n heftig onderwerp, hè, over die Feyenoord supporters, we stappen er gewoon overheen, joh.
1: Ja.
0: Draai gewoon een vrolijk plaatje.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, we gaan luisteren naar...
1: Gaan we nu al luisteren? Want ik wilde ook nog wat aan Henk vragen. Is dat goed?
0: Ja, zeker. Ja,
1: want
0: zeker.
1: Henk, jij bent een van onze vaste luisteraars. Je woont in de stad.
2: Ja.
1: Hoe ontvang jij ons daar?
2: Perfect.
1: Perfect.
2: Ja.
1: In beeld.
2: In beeld en een geluid.
1: Maar ook radio?
2: Ja. Nou, radio niet. Mijn radio, ik kan het niet ontvangen met mijn radio.
1: Oké. Nou, dat wordt in de toekomst wat anders. Want we hopen volgende maand, en nou is nog niet heel zeker welke week dat zal zijn, maar dan hopen we al in het zendgebied van Maat te kunnen draaien. En wat wil dat zeggen? Dat is het zendgebied wat RTV Tinalo heeft. Oh. Wat Omroep Assen heeft. Wat A en Hunze heeft. En
0: Midden-Drenthe.
1: Dus
2: ja.
1: Al die zendgebieden van die omroepen krijgen we er allemaal bij. Dus dat houdt in
0: een groot
1: dat
0: gebied.
1: We bijna 2/3 van Drenthe kunnen bereiken straks. Ja. Met onze programma's.
2: Okay.
1: En dat is leuk om te horen.
0: Zeker.
1: En daarom staan we ook allemaal achter Maat.
0: Ja hoor.
1: Nou had ik nog een vraag aan jou, Hans.
0: Ja?
1: En zal ik je nou vertellen dat ik die niet meer weet?
0: Nou.
1: Want normaal gesproken schrijf ik dat vlug even op, weet je wel. Maar ik was zo druk met Henk bezig.
0: Ja.
1: Dat ik de vraag van jou weer vergeten was. Dus ik kom er straks eens op terug.
0: Kom je er straks op terug?
1: Ja, zullen we dan eerst nog een hele mooie plaat draaien van een native band uit Amerika.
0: In Amerika.
2: Redbone.
1: Ja. Dat is, dat zijn de Indianen. Weet je ook welke stam dat ze van kwamen?
0: De platvoeten.
1: Nee, volgens mij, nou, volgens goed ingelichte bronnen waren ze van de Sioux.
0: Ja, de Sioux.
2: Klopt.
0: Okay.
2: Klopt.
1: En dit is Redbone met Come and Get Your Love.
0: Lekker vrolijk.
1: Opvolger van We Are
0: Wounded at Wounded Knee.
2: Yes.

0: Lekkere, vrolijke muziek. In de tweede uur van de Aarnhunze Backstage. Dat was de formatie Redbone uit Amerika. En come and get your love, Riemer.
1: Hé, hey Hans, ja. ik krijg iedere keer WhatsAppjes binnen op onze WhatsApp van Radio Aarnhunze.
0: Ja.
1: Maar er wordt iedere keer gesproken dat ik een pijltje voor mijn hoofd heb.
0: Ja. Dat was vorige week was dat ook al zo.
1: Vorige week was dat ook al zo. Dus er is iemand aan het klooien met, met onze propfrek waarschijnlijk.
0: Of ze hebben jouw straal voor de gek, joh. Dat kan ook nog, hè?
1: Dat zou ook nog kunnen. En ik weet wie...
0: Het laatste, denk ik.
1: Zou je denken? Want als ik hier naar het scherm kijk... Ja, wel. Ik heb een pijltje voor mijn hoofd. Kijk.
0: Ja, kijk, nou, dan ben ik benieuwd als ik daar straks ga... of ik ook een pijltje op mijn hoofd heb.
1: Nou, ik ben bang dat jij ook een pijltje op...
0: Nou, dan ga ik gewoon wat lager zitten.
1: Nou, even ter verduidelijking voor de mensen die naar de televisie kijken. Mocht het zo zijn dat je een wit vlekje voor mijn hoofd ziet... nu dus niet in dit geval, maar dan is dat toch een pijltje.
2: Radio Aarnhunze. Te beluisteren in de ether op 105.
1: En wij gaan eruit. Het tweede uur is ook al voorbij. We gaan naar het derde uur straks. Tot zo.
0: Tot zo.
2: www.radioaarnhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio Aarnhunze. Het is 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer

0: tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het outbreak management team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Welkom bij het derde uur van A. en Hunze Backstage. En je hoorde om te mee te beginnen de derde uur de formatie Rockwell. Eigenlijk een one-hit wonder, oftewel een eendagsvlieg. En je hoorde op de achtergrond Michael Jackson, Somebody's Watching Me. En zo meteen.

Brima er even weer bij. Hij heeft even pauze. Dus we gaan even lekkere muziek draaien. En lekkere muziek die bij zonneschijn past. En hier schijnt het zonnetje in, Anne. Weliswaar Hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Een faal zonnetje. Misschien heb je daar nog nooit van gehoord, maar bij deze. Dit is Jimmy.

0: Lekkere, vrolijke muziek, Riemer. Hè? Yeah. En The Sunshine in the Music. En eigenlijk een reggae-nummer. En nu we het toch over reggae-nummers hebben, ja, nog even een verzoekje.
1: Ja, ik had een verzoekje. Waarom staat mijn microfoon zo zachtjes? Even kijken hoor. Ik zet hem zelf.
0: Ik hoor jou heel duidelijk.
1: Ja, nou, dat is het allemaal.
0: Loud en clear.
1: Als jij me maar kan horen. En ik zeg. Hey, maar vroeger, in 1971, dat was de beginperiode van mijn discotijd. En dan kreeg je allerlei complimentjes van de jeugd, van de jongeren. Van, oh, wat mooie muziek, disjockey, wat mooi. En dan voelde je heel wat, hè. En nou, dat is dan de reden waarom ik het volgende nummer altijd draaide.
0: Ja, en is ook eigenlijk een oude reggae-nummer, nu we toch met reggae bezig zijn. Is één van de eerste reggae-nummers trouwens. Weet je nog wat het eerste reggae-nummer in Nederland was?
1: Ik
0: heb het je eens een keer verteld, ja, maar waarschijnlijk ben je het vergeten.
1: Ja, nou, waarschijnlijk, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ben ik dat vergeten.
0: Dat
1: ja.
0: was Desmond Dekker.
1: Desmond Dekker.
0: En die Aces en die Israelites.
1: De Israelites, ja. Maar en, dat was nog na dit nummer.
0: Nee, deze de Desmond Dekker die kwam in 1968. Deze komt uit 1971. 71.

0: op verzoek van onze Riemert Veldkamp. Daar komt hij. Hij is de Magnificent, dames en heren.
1: Absoluut.
0: Oké, Dave en Ansel Collins. En hoe heet hij, Riemert?
2: Double Barrel.

0: Jawel, dames en heren. Bij deze plaat denk ik trouwens altijd aan, aan zo'n western, aan zo'n cowboyfilm. En er was er eentje van, geschreven door Rupert Holmes van The Boys en Give Up Your Guns. Heb jij dat nou ook dan? Als je deze muziek hoort?
1: Nee, deze niet. Niet bij western, dat heb ik wel met Ennio Morricone.
0: Ennio Morricone, uiteraard.
1: Als ik die muziek hoor, dan denk ik alleen maar aan westerns en dat soort dingen. Weet je waar ik ook wel eens aan denk? Aan een bepaalde stelling die we hebben.
0: Nou.
1: En ik heb een stelling die zou ik graag willen lanceren. En ik ben heel nieuwsgierig hoe de luisteraar erop reageert. En dat is een toekomstgerichte stelling. Het traditionele huiswerk moet per direct worden afgeschaft. Omdat AI schrijven en rekenen van de jeugd heeft overgenomen. Dit is de stelling. Ben je het daarmee eens?
0: En toen werd het even stil.
1: En toen werd het inderdaad even stil.
0: Ja, nee, ik ben het er niet mee eens.
1: Waarom ben je het daar niet mee eens?
0: Omdat ik vind dat de techniek, om het zo maar te zeggen, niet alles moet overnemen. Er moet ook een stukje ontwikkeling uit de schoolboeken komen, vind ik.
1: Wat is het verschil tussen AI? AI die lost natuurlijk alle problemen op die je vraagt. Althans, die geeft antwoorden op de problemen die jij hebt.
0: Het is heel mooi dat het er is.
1: Het is prachtig mooi dat het er is, maar moet het dan leidend worden in de toekomst.
0: Het moet niet de boventoon gaan voeren.
1: Nou, ben jij luisteraar van Arnhunze Backstage en vind je dit een interessante stelling? En zou je daar jouw mening over willen geven? Dan kan dat natuurlijk altijd op onze WhatsApp 0592 70 30 30.
0: Ja.
1: Dus de stelling, die noem ik nog een keer. Het traditionele huiswerk moet per direct worden afgeschaft. Omdat AI schrijven en rekenen van de jeugd het heeft overgenomen.
0: Oké, nou, een duidelijke stelling.
1: Een hele duidelijke stelling.
0: Men kan bellen of appen.
1: Ja, maar bellen wordt een beetje moeilijk, denk ik.
0: Oké.

0: Wat wil je?
1: Ja, even wennen, hè? Al die knopjes.
0: Ja, inderdaad. Is ook weer een tijdje geleden, hoor.
1: Is ook weer een tijdje geleden, maar geef niks, zo kom je er weer...
0: Zo is het, zo komen we er weer in.
1: Hé, we hadden het net over dat AI-gebeuren.
0: Ja.
1: Maar wat mij het meest verbaasde, en dat heb ik gezien op televisie, daar wordt de jeugd, die wordt dan gevraagd, bijvoorbeeld, hoe laat is het nu? En dan lieten ze gewoon een analoge klok zien.
0: En dat weten ze niet.
1: En dat was 14:15. Op een analoge klok. Dat wisten ze niet. Toen lieten ze de digitale klok zien. Hoe laat is het nou dan? 14:15.
0: Ja.
1: Dus,
0: vreemd, hè?
1: Ik wil niet zeggen dat alle jeugd zo is. Maar een heel groot deel van de jeugd kan niet eens analoge klok kijken.
0: Nee, maar kijk ook eens naar aardrijkskunde. Tegenwoordig heet het geografie, weet ik veel.
1: Topografie.
0: Topografie, topografie. Ja. Maar als je ze een landkaart voorzet en je zegt van wijs Winschoten aan, dan wijzen ze naar Heerlen.
1: Ja.
0: He?
1: Ja.
0: Dus of ze wijzen naar Brussel.
1: En, maar nou wil ik niet zeggen dat alle jeugd zo is.
0: Nee.
1: Maar... ik denk ook dat dat ook een heel stuk met opvoeding en zo te maken heeft.
0: Ja, en een generatieverschil.
1: En een enorm generatie. Nou ja, toen mijn kinderen nog naar school gingen... Kijk, delingen, dat deden wij als staartdelingen.
0: Ja. Ja.
1: En toen zei mijn zoon, die zei van... Pap, zo werkt dat niet.
2: Nee.
1: Zo werkt dat niet. Ik zei, nou moet jij eens kijken. Dus ik had hem een staartdeling voorgedaan... En de uitkomst gaf ik hem dan. En dan deed hij het op zijn manier. Kreeg hij dezelfde uitkomst. Maar dat was een vrij gecompliceerde manier... waarop hij die staartdelingen deed. Of
0: heel anders.
1: Totaal anders.
0: Maar ja, als je op hetzelfde antwoord uitkomt... en het is goed...
1: Ja, wel, maar het is toch te gek... dat alles zo enorm verandert op die scholen.
0: Ja,
1: in het lesgeven. Je kunt als ouder... kun je al haast helemaal niet meer... de kinderen bijstaan met het lesgeven.
0: Ja. Maar Henk en ik hebben onze mening... een beetje gegeven over die AI. En wat is jouw mening daarover?
1: Ik vind het een prachtig fenomeen.
0: Ik ook.
1: Ik vind het een geweldig mooi fenomeen. En uiteindelijk voor de tegenstanders... het is trekken aan een dood paard.
0: Ja.
1: Dat hou je niet meer tegen.
0: Nee, dat hou je ook niet tegen.
1: De technologie, die hou je echt niet meer
0: tegen. En je moet ook meegaan in de ontwikkelingen zoals ze er nu zijn... en in de toekomst komen natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik bedoel, daar moet je wel even in mee. En als wij wat ouder worden, dan zullen wij daar ook wat moeite mee hebben.
1: Ja.
0: Of meer moeite mee krijgen. Nu lukt dat nog wel, maar... Dat zal anders worden.
1: Wat de generatie van ons, toen de computer er nog niet was... en toen die computer eraan kwam... toen dachten we ook allemaal van... oh my god, dit gaat werklozen opleveren.
2: Ja.
1: Uiteindelijk is dat wel uitgekomen.
2: Ja,
1: de computer heeft ontzettend veel werklozen opgeleverd. Maar

0: Het is nu ondenkbaar.
1: Ja, maar goed, dat is ook weer van alle tijden. Hè? Want nu heb je het over de computer. Maar kijk eens naar de mechanisatie in de landbouw.
2: Ja.
1: Vroeger, hè? Vroeger gebeurde alles met de hand. En toen kwamen de machines. Dus het zijn ontwikkelingen die zijn ook niet meer tegen te houden.
0: Nee.
1: En je zal ook wel mee moeten, want anders sta je buitenspel.
0: Ja, en trouwens, met name de landbouw. Dat werkt ook allemaal via satellieten.
1: Ja.
0: Alle die trekkers die gaan gewoon worden bestuurd door de satellieten en die gaan...
1: Ja, onvoorstelbaar eigenlijk, hè?
0: Ja, dat kun je niet voorstellen.
1: De techniek, die staat voor niks. En ook hier bij A.N. Hunze staat de techniek voor niks. En,
0: alleen de broodjes moeten er nog even
1: Zijn er meerdere broodjes of is het één broodje?
0: Nee, het is maar één broodje.
1: Ja, het is één broodje. Ik zie het inmiddels. We gaan even weer muziekje, om het zo maar te zeggen. En ik wil graag even een nummer van Prince draaien.
0: Oh!
1: Mee eens?
0: Ja, is er helaas.
1: I wanna be your lover.
0: Heel goed.

En je hoorde het al, een lange uitvoering van Prince en I Wanna Be Your Lover. Het is net 4:30 geweest en we zijn toe aan de top 3 van een luisteraar. En dat wordt een top 3 met vrij lange nummers.

0: En ik heb het een beetje in moeten korten. En bovendien moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik één nummer, die kon ik niet vinden. Ik heb even op YouTube gekeken en probeerde hem om te zetten. Maar mijn 4K-downloadprogramma, die deed het niet. Dus ik heb een vervangend nummer heb ik erin gezet. En we gaan luisteren naar de top 3 van Luut Winters uit Donkerbroek in Friesland. Jawel, want zelfs in Friesland kunnen ze ons nog vangen. Tenminste, als je een beetje handig bent.
1: Nou, volgens mij kunnen ze ons zelfs in Zuid-Amerika ontvangen.
0: Ja, als je de computer maar aanzet.
1: Want Geert Strabbing die was in Amerika en die ontving ons ook.
0: Inderdaad. Maar die heeft een laptopje natuurlijk meegenomen. Ja. Even googelen. Radio Arnhemse, 12 uur met een 1 geluid. En je hebt het programma heb je ervoor.
1: En via TuneIn ook, hè?
0: Dus we gaan luisteren naar een top 3. En dat doen we onafgebroken, dus non-stop. En de eerste waar we mee beginnen is er eentje van The Doors. En Riders on the Storm. Oeh, ja.

0: Een uitstekende top 3. Deze van The Doors, om mee te beginnen Riders on the Storm in 1971. De tweede die je hoorde, dat was een nummer, die hoor je praktisch nooit op de radio. En dat was The Blood of Eden. En deze, dat was de titel The Belfast Child van Simple Minds. Allemaal ten faveur van Lutz Winters uit Donkerbroek. En excuse moi, maar ik kon een nummer van Celtic Thunder niet vinden. Maar daarvoor in de plaats draaide ik dus The Doors.
1: Ja, en er zat ook een boodschap hè, aan dit nummer. Hè?
0: Ja, zeker.
1: De boodschap, het lied is een oproep tot vrede en een uiting van medeleven met de slachtoffers. Kerr probeert het verdriet, de leegte en de angst van de gewone mensen in Noord-Ierland te beschrijven. Het Belfast Child staat symbool voor de hoop op een betere, vreedzame toekomst. One day we'll return here when the Belfast Child sings again.
0: Maar wat een prachtig nummer ook, hè?
1: Dit is een heel mooi nummer, ja.
0: Zo mooi gezongen door Jim Kerr van de Simple Minds. En de Simple Minds, die trainen nog op, hè? Ze doen ook akoestische optredens. Geweldige band, nog steeds.
1: Ja.
0: Goed, we gaan natuurlijk ook nog even een beetje aandacht besteden aan het Nederlandstalige werk.
1: Oh ja, is dat zo?
0: En als jij op de lijst kijkt... Dan
1: voor Gerdien zeker?
0: Ook voor Gerdien, maar ook een beetje voor jou. Oh, ook een beetje voor jou.
1: Je wil mij.
0: Nee, als je dat zomaar even tegen Henny zegt, dan vind ik het helemaal prima.
1: Niet tegen jou.
0: Maar Polle Eduards. Polle Eduards, die ken je natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: En Polle Eduards heeft ook nog in After Tea en zelfs nog eventjes in TZ gespeeld. Polle Eduards hebben we het over met een nummer uit de jaren 80 en... Het gaat over Ik wil jou.

0: Nederlandstalig repertoire van Paul Eduard en Ik Wil Jou.
1: Ja, en dat is nou zo'n titel waar ook een stelling over is.
0: Oké, nou,
1: want
0: vertel.
1: Artiesten moeten hun oude nummers aanpassen als de songtekst tegenwoordig als gekwetst of niet meer van deze tijd wordt gezien.
0: Ja.
1: Hoe vind je die stelling?
0: Nog eens een keer weer?
1: Artiesten moeten hun oude nummers aanpassen als de songtekst tegenwoordig als gekwetst of niet meer van deze tijd wordt gezien. Dus bijvoorbeeld Paul Eduard, Ik Wil Jou.
0: Zou kunnen. Ja, misschien net niet.
1: Het zou, ja, precies. Maar tegenwoordig weet je maar nooit met dat woke gebeuren. Ja. Dat vinden ze alles. Alles vinden ze.
0: Ja, dan is het maar goed dat Doema verdwenen is. Want die hadden nogal wat titels.
1: Hele ruige.
0: Die hadden hele ruige heroïne. En nou, noem ze maar op.
1: Ja, precies. Maar
0: Nederwiet.
1: Ja, maar ben jij het ermee eens dat de artiesten hun oude nummers allemaal moeten omzetten naar teksten die van tegenwoordig wel kan?
0: Daar ga ik niet in mee.
1: Daar wil ik ook niet in meegaan.
0: Maar het zit er zo'n beetje op, joh.
1: Meen je niet?
0: Bijna.
1: Dan is het alweer 5 uur.

0: Bijna 5 uur.
1: Heb je nog een leuk instrumentaaltje
0: daar?
1: Ja,
0: we gaan nog even een lekker instrumentaaltje gaan we nog even doen. Maar we kunnen nog even praten.
1: Wat versta jij onder lekker?
0: Een oudje. En die moet jij als Veronica-kenner moet je die wel kennen. Want, kennen. Maar dat nummer werd veel gebruikt bij de omroeporganisatie Veronica. De Veronica Omroeporganisatie.
1: Dan moet ik hem inderdaad kennen.
0: Die moet jij kennen, want het was een bekende herkenningsmelodie. Je herkent hem.
1: Ik herken hem nu al. De eerste coach.
0: We gaan op naar het nieuws van 5 uur. Nog 1 uur te gaan hier bij A. en Hunze Backstage. En wat mij betreft, tot zo.
1: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp

0: aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage. AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

0: Welkom bij het derde uur van A. en Hunze Backstage. Hebben we er nog zin in?
1: Het vierde uur natuurlijk.
0: Ik wil alweer veel te langzaam.
1: Ja, terwijl we net tegen elkaar zijn.
0: Het gaat maar veel te snel.
1: En Henk is ook nog steeds bij ons in de studio.
0: Henk is nog niet in slaap gevallen.
1: Henk, nog steeds welkom. Je bent een hele gezellige gozer. Je zegt ook zoveel voor die microfoon, vind ik.
2: Ja, niet veel.
1: Hey, maar trouwens, die top 3 die we net hadden, dat was ook een bekende van jullie, of niet?
0: Ja, dat was ook een oud collega van ons.
1: Ja, okay.
0: En ik was afgelopen maandagavond, of maandagmiddag was

0: bij hem, tot maandagavond. En ik zeg, heb je nog een favoriete top 3? Ja, zeker, zegt hij. Ja, zeker. Dus en toen gaf hij mij een top 3 op. Maar wel met een nummer die, ik zei het net ook al, van wat ik niet kon vinden in mijn bestanden niet. En dat is ook een onbekend nummer. Celtic Thunder. Ooit van gehoord?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Nou, ik kon hem niet vinden in mijn bestanden, dus ik had hem niet. Celtic is het eigenlijk. Ik zeg Celtic, dat is een voetbalclub, maar ja. Celtic. Maar in ieder geval, ik zoek hem op YouTube en ik denk, ik ga hem omzetten naar een MP3. Maar dat lukte dus niet. Maar hij heeft mij vergeven, denk ik.
1: Ja.
0: Hij heeft met genoegen geluisterd.
1: Kijk, dat is weer mooi. En weet je dat je aan de muziek de persoon ook een beetje kunt?
0: Ja.
1: Kan, ken.
0: Nou, Luuts die kijkt heel veel YouTube-filmpjes. En die heeft een, ik zeg altijd, een speciale smaak voor muziek.
1: Oké. Okay.
0: En dat is wel een hele leuke.
1: En dat is wel duidelijk gebleken.
0: Ja, dat is ook een hele leuke smaak. Hou ook wel van country.
1: Ja.
0: Dus heeft ook een hele brede smaak. Maar
1: kijk aan.
0: De Doors die hoor je nog wel eens een keer. En de Simple Minds wel. Maar het tweede nummer, dat Blood of Eden.
1: Ja.
0: Wat Peter Gabriel samen zingt met Jeanette O'Connor.
1: Ja.
0: Dat hoor je praktisch nooit op de radio. Dat is een albumnummer.
1: Nee. Er is mij ons al eens een keer het advies gegeven om muziek te draaien wat je haast nooit hoort op de radio. Met name B-kant en dergelijke.
0: Ja, maar om een lijst samen te stellen, Riemer, dat weet je nog wel.
1: Ja.
0: Om een lijst samen te stellen, dat is een beetje moeilijk.
1: Ja, en daarom zou ik het ook heel fijn vinden als luisteraars ook een lijst, zo'n top 3 zouden kunnen samenstellen.
0: Ja, en dat kunnen ze doen door te appen.
1: Of te mailen,
0: dat kan ook. Hè? En aan hun ze backstage. En mochten ze appen.
1: gmail.com.
0: Ja, gmail.com. Ja. Of 0592-70-30-30.
1: Ja.
0: Ik denk dat jij dit wel heel leuk vindt.
1: Oh.
0: En ik denk ook komt een beetje uit onze tijd.
1: Ja, en dan heb je het over de trams.
0: Die hebben we zoveel gedraaid, joh.
1: Ja, zing heeft iets met zingen te maken.
0: Het heeft iets met zingen te maken.
1: En snaren, gitaarsnaren.
0: Zeker. Je gaat luisteren naar de trams. En zing when the strings of my heart. Het zijn de trams.

0: Ja, de microfoon.
1: Geef wat zeggen.
0: Ja, de microfoon al open staan. Henk, die ligt hier helemaal in de deuk. Ja,
1: even wat zeggen, hè?
0: Dat gaat wel eens wat mis, Henk.
1: Ja, natuurlijk.
2: Het valt me niet op.
0: Nee, het valt jou niet op. Nee, het eerste uur was ook geweldig mooi dat ik een prachtig pleidooi hield voor de opening van het programma. En er is niemand die het gehoord heeft.
3: Ja, dat was wel
0: een succes.
1: We hadden wel drie luisteraars trouwens.
0: Ik weet zeker dat er in Vauxhall iemand was die helemaal in een deuk gelegen is.
1: Ja, dat denk ik ook. Het begint met een K en eindigt op een S.
0: Ja.
1: Begin met een K en eindigt op O's.
0: Nee. Ja. Nee, ik zat ook gelijk aan de achternaam te denken.
1: Oké.
0: Koos, die heeft plezier.
1: Maar dit was weer een lekker nummer van de Tramps. En eigenlijk een nummer uit de jaren 50 en later opnieuw opgenomen door de heren uit Philadelphia. Sing When the Strings of My Heart. En ik heb eigenlijk wel zin om een lekker oudje te draaien. Hebben we vanmiddag nog niet gedaan. We hebben nog geen nummer gedraaid uit de jaren 60.
0: Oh, nou dan wordt het tijd.
1: Dan wordt het tijd.
0: Ja, dan wordt echt wel tijd.
1: Gaan we nu doen met een oudje van de Hollies.

0: De Shocking Blue met Mariska Veres en met mijn nummer Blossom Lady. Ik heb haar één keer live gezien. Toen had Hoge Zand één keer in het jaar nog een beatnacht.
1: Oké.
0: Okay. Volgens mij heette dat Hoogholtje Beatnacht en daar trad ze toen op. Maar het is maar een heel klein propje, hoor.
1: Ja, klopt.
0: Heel klein vrouwtje.
2: Het was een heel klein propje.
0: Het was een... Ja. Hey, oh. Nee, ik ben even wat aan het zoeken.
1: Jij bent even wat aan het zoeken. Moet ik hem ook even in het systeem zetten? Zo zetten we zo even in.
0: Je weet wel welke ik bedoel.
1: Ja, okay. En we zaten net even te praten over Mariska Veres en Jerny Kaagman. Wie we nu leuker vonden.
0: Ja.
1: En alle drie eensgezinden. Ja. Alle drie met elkaar eens.
0: Maar dan moet ze wel dat blauwe pakje aantrekken.
1: Maar Mariska Veres is een goede tweede.
0: Ja, dat is absoluut een goede tweede. Zeker weten. Ja.
1: En ontzettend goede bands. Hè. Irvin Fire, Shocking Blue. Dat waren eigenlijk de bands. T-sets in de jaren 70 van eigen bodem dan.
0: Ja, goed, Golden Earring. Maar goed, dat was even weer meer de rock.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar inderdaad, Earth and Fire was ook wel een favoriete band van mij.
1: Van mij ook, ja.
0: En Weekend vond ik een heel mooi nummer.
1: Henk,
0: heb je die ervoor zitten toevallig?
1: Nee. Ik
0: had hem in die tijd al lang opgezocht.
1: Nee joh, ik luister met volle aandacht naar jou. En jij zei voor die tijd tegen mij, je bent helemaal in de war door Jerny Kaagman.
2: Ja.
1: Maar je zei tegen mij van Celine Dion en Pabo, hoe heet hij? Bryson.
0: Bryson, ja.
1: Ja, dat vind je ook zo mooi.
0: Ja, is ook mooi. Is ook
1: die met draaien. Zoeken we Weekend op, draaien we die daarna.
0: Gaan we die daarna doen? Ja,
1: is van alles mogelijk.
0: Ja. Henk en ik die gaan allebei zo dansen. Dus de tv-kijkers, dit wordt lang.
1: Ik hou jullie eraan. Oké, we gaan luisteren naar Celine Dion en Pabo, Bryson en Beauty and the Beast.
2: The Beauty and the Beast.

0: komen jullie binnen, pretjes, jongens. Ja, die staat open. Jazeker.
1: Je zit gewoon de boel te saboteren hier zo. Vreselijke. Een vreselijke film. Ja, Henk en ik hebben het nog steeds over Johnny Kaapman.
0: Ja. Nou, vertel.
1: Nou, dat was ook een hele mooie tijd.
2: Ja. Dat was, en een hele mooie meid ook.
1: Het was ook een hele mooie meid. Ja, er waren een heleboel mooie meiden toen. Maar Johnny Kaapman, dat was er wel eentje die er met kop en schouders bovenuit staat.
0: Hey, maar Riemer, jij vertelde net. Je hebt Shocking Blue heb je eens live zien optreden. Maar heb je Earth and Fire wel live zien optreden?
1: Nee.
0: Ik wel.
1: Jij wel?
0: Ja.
1: Was het toen net zoals op de clip?
0: Ja, maar ook met het blauwe pakje aan.
1: Ook met het blauwe pakje aan?
0: Ja.
1: Nou, dat blauwe pakje, dat hangt nu in een museum in Hilversum.
0: Ja?
1: Ja, die hebben ze bewaard.
0: Ook gewassen?
2: Nee, niet.
1: Nee, we gaan gewoon weer verder naar het volgende plaatje.
0: Ja, en welk plaatje?
1: Dat is er eentje van Earth and Fire. En het nummer, ja, ik kan het haast niet uit mijn mond krijgen, maar het is zo weekend. Dus
0: het is zo weekend.
1: Het is zo
0: weekend. Oké, dit zijn Earth and Fire.

0: De band zonder naam, oftewel BZN uit Volendam. Je bent er nog geweest, hè? Een paar weken terug.
1: Ja,
0: toch?
1: Een paar weken terug ben ik er geweest. Ik ben nog in het Palingsound Museum geweest.
0: Ja, leuk, hè?
1: Van Bok. Restaurant Bok in Volendam. Ook een heel mooi restaurant, trouwens. Kun je met je bootje kun je aanleggen, kun je zo terras op. Dat is heel mooi.
0: Ja, dicht bij de Marinahaven. En je bent natuurlijk ook nog even langs het roemruchte hotel geweest, Spaander.
1: Spaander, ja. Daar gaan vrienden van ons, die gaan daar binnenkort gaan die daarheen. Want dat is inmiddels een Enjoy Hotel.
0: Ja, dat is zo vaak van eigenaar veranderd. En een paar keer failliet geweest al. Maar goed, iedere keer dan komen er weer nieuwe eigenaren op. Ja. Dus een stukje nostalgie, joh.
1: Ja, joh. En heb jij, ik weet niet of je het programma ooit eens gezien hebt van Hotel Spaander.
0: Nee.
1: Het was een documentaire over dat hotel.
0: Nee, ik heb er zelf wel gelogeerd. Ik heb er 2 of 3 nachten heb ik er wel geslapen. Maar het is een oud nest natuurlijk. Maar leuke foto's aan de wand.
1: Ja. Ja,
0: het ademt vroegere tijden. Ja, het ademt volle naam. Ook een aanrader, Riemer. Ik vertelde je net, en ook even voor Henny. Als je de volgende keer weer naar Volendam gaat, even doorrijden naar Edam en dan even naar het Cats Museum.
1: Ja, dan moet ik een stukje terugrijden. Want we komen door Edam heen als we naar Volendam gaan. Hè?
0: Ja, en het is op een industrieterrein. En je ziet ook een hele grote bus staan van de Tribute Band van de Cats. Hè, de Tribute to the Cats Band, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Dat vindt hij helemaal niks. Maar dan moet je even vragen naar Johan Tol.
1: Vindt hij dat niks?
0: Nee, dat vindt hij niks. Ik zeg, hoe denk je daarover?
1: Want Piet Veerman wel namelijk.
0: Ja, nee, maar Johan die is er niet zo heel wild op.
1: Oké. Okay.
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, die heb ik ook wel eens live gezien. Ik vond ze wel goed.
1: Ja, het gaat ook niks boven origineel.
0: Nee, precies. Precies. En hadden ze nou maar wat langer. Ze hebben niet zo heel lang. Ze hebben wel 2 keer een comeback gehad. Maar ze hebben niet zo lang bestaan.
1: Nee.
0: Maar ze hebben wel ontzettend veel muziek gemaakt. En leuke muziek. Net als BZN.
1: Ja.
0: En het verschil tussen de Cats en BZN werd mij uitgelegd van. De Cats heeft natuurlijk ook veel faam. Had ook veel faam. Maar BZN is echt een instituut. Was echt een instituut.
1: Ja. Ik heb in mijn pubquiz heb ik verscheiden vragen over met name de Cats en zo. En
0: BZN.
1: Dat is wel leuk. Als je een pubquiz wil organiseren, dan geef maar een seintje. Ik heb het materiaal. Of is dat reclame?
0: Dat is sluikerreclame.
1: Oh, is dat sluiker? Dat mag niet. dat mag niet. Oh my god. Hey, trouwens, wat vind jij van Duitse muziek?
0: Leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Vooral als jij dan zingt over de liefde.
0: Ja, maar...
1: En dat je dan zo stellig bent dat je zegt, verdammt, ik liep die.
0: Ja, kijk, als je nou die muziek hebt van Freddie Breck en zoiets dergelijks. Nou ja, goed.
1: Grote rozen.
0: Leuk. Maar ik luisterde beter of meer naar die Neue Deutsche Welle.
1: Ja.
0: Maar dit is ook hartstikke leuk. Het is een nummer wat jij uitgekozen hebt, trouwens.
1: Ja.
0: En er is er eentje van Matthias Reim.
1: Ja.
0: En zeg het nog eens een keer. Voor Henny.
1: Verdammt, ik liep die.

0: Ah, en Hunze Backstage en de muzikale reis door de tijd van het Elton John draaiden we. En ik kwam uit The Lion King.
1: The Lion King.
0: The Lion King. Can you feel the love tonight?
1: Prachtige nummers eigenlijk. Want als je nou nagaat, dat is het mooie van een live programma. Je hebt eerst verdampt die geliebdig, dat is vrij rockig. En dan, komt er in één keer een The Lion King komt voorbij. Het zijn twee uitersten eigenlijk van elkaar.
2: Heel verschil.
1: Weet je wat ook een uiterste is? Dat de zanger die nou komt, dat eigenlijk een rockzanger is, maar wel weer een heel mooi nummer op de markt gebracht.
0: Zeker.
1: En ook op nummer 1 heeft gestaan van de Nederlandse top 40.
0: En wel een hele tijd, weken heeft hij op nummer 1 gestaan.
1: Ja.
0: En die videoclip, of dat filmpje, toen was er nog geen sprake van een videoclip, maar filmpjes.
1: Het filmpje.
0: Is ook heel leuk met die kikker.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou, we weten al waar we het over hebben.
0: Je zegt het maar, joh.
1: Roger Glover en Guest met Love Is All.

0: Nou, Riemer. Jouw keus was het.
1: Ja, nou... ik zal de koptelefoon even weer afzetten. Maar ik had niet in de gaten dat je tegen me sprak eigenlijk. Ik zag het lampje ook niet, want die is verstopt achter onze tafel.
0: Roger Glover.
1: En guest.
0: En ik herinner me jouw woorden nog als gisteren en als weken terug. De meeste rock- of popartiesten, hè, die ruige muziek maakten, die maken de mooiste ballads.
1: Ja, absoluut.
0: Dit kan je eigenlijk een beetje scharen als een pop ballad.
1: Ja.
0: Het is niet een echt een rustig, easy rocknummer. Nee. Maar een hartstikke mooi nummer. En jij zei het, 13 weken in de Nederlandse top 40 gestaan?
1: Hij heeft 13 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. Hij heeft 3 weken op nummer 1 gestaan.
0: 3 weken op nummer 1?
1: Ja, en dan in totaal, ja, 13 weken top 40. Op nummer 1 heeft hij in week 19, 20 en 21 mei gestaan. Van 1975. En de invoerhitlijst was 15 april. Nee, week 15. 1 april 1975.
0: Alweer 41 jaar geleden. 1975.
1: Daar hadden we het net over. Ik had het net over met Henke. Hadden we ook een nummer gedraaid. Dat was al 51 jaar oud.
0: Ja.
1: En alsof het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Meer dan een halve eeuw. Dat klinkt nog ouder eigenlijk.
2: Ja, het nummer was er ook nog maar.
1: Ja, nou, ja. Nou, kijk, dat bedoel ik nou. Als je nou zelf 51 jaar, als je dat al... dan onthoud je... Een aantal dingen onthoud je niet meer.
2: Ja, ik onthoud wel, hoor.
0: Oh, okay.
1: Ja. Nee, ja. Nou, ik ben blij dat jij dat onthoudt. Dus, en ik ben ook blij dat Hans tegenover me zit. Die weet ook heel veel. Maar ontgaat mij wel eens een aantal dingetjes. Maar dat zal met de leeftijd
0: maken. Maakt allemaal niks uit, joh.
1: Ach, nee, joh, helemaal niet.
0: We hebben nog een nummertje te gaan. En ik wil nog even een reggae-nummer draaien. Een nummer van UB40 samen met Chrissy Hynde. En Chrissy Hynde was zangeres van The Pretenders. En eigenlijk een oud nummertje van Sonny and Cher.
1: UB40, hè, is ook een top coverband.
0: Ja, een top coverband. Ja, hebben een heleboel covers gemaakt.
1: Ja.
0: Oké, we gaan luisteren naar I Got You, Babe.

0: Succes voor UB40 en Chrissy Hynde met eigenlijk een oudje van Sonny & Cher uit de jaren 60. Anka Jubek van UB40. En ja, eigenlijk de laatste plaat van het programma. Helaas, Riemer.
1: Zijn die 4 uur nou al om?
0: Nou, zijn nu al om.
1: Jongen.
0: Ja, we hebben nog, we kunnen nog even praten.
1: Heel even dan.
0: Heel even dan.
1: Want we gaan natuurlijk voor de muziek.
0: We gaan voor de muziek, ja, inderdaad. Maar de volgende week ben jij er weer met Koos waarschijnlijk.
1: Ja,
0: Koos valt even weer in.
1: Koos die valt even in voor jou.
0: Koos had eigenlijk even een stapje terug gedaan. Maar in deze gevallen, als iemand er niet is, dan valt Koos even weer met liefde en plezier en genot in.
1: En als we wat technische probleempjes hebben, dan voor het programma backstage, dan valt hij ook altijd.
0: Wat moeten wij nou zonder Koos?
1: Wij kunnen niet zonder Koos.
0: Inderdaad.
1: We kunnen echt niet zonder Koos. Hoor eens even.
0: Ja, hoor eens even.
1: Ja, dit is van Jellis, maar ik word nooit blij als ik dit nummer hoor.
0: Omdat het het laatste nummer is.
1: Omdat het allerlaatste nummer is eigenlijk. Ja. En dan vind ik het niet erg om naar huis te gaan. Maar ik vind het wel erg om weer een week te moeten wachten dat we hier weer kunnen zitten.
2: Nou, misschien mag je straks wel 2 keer in de week.
1: Ja, maar nou ja, misschien wel. Misschien wel. Ik weet het niet. Ik weet niet wat Maat met ons wil.
0: Kunnen we altijd even over nadenken natuurlijk, hè? Alles is bespreekbaar.
1: Ja, ik wil wel 3 keer in de week, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Oké. En...
1: Maar geen 3 keer 4 uur achter elkaar.
0: Nee, dat wordt een beetje te veel van het goede.
1: Dat ga ik niet redden ook.
0: Nee. Oké, we gaan luisteren. Of we luisteren inmiddels al naar Vangelis en The Conquest of Paradise.
1: Ja, voordat jij echt afscheid gaat nemen van luisteraars, wil ik toch iemand heel erg bedanken. Dat is Bert Gierveld, die vanmiddag nog even bij ons was. Lucien.
0: En Gerdien.
1: Maar onze speciale gast van vanmiddag.
0: Ja.
1: Die de hele middag gezellig bij ons heeft gezeten. En hele leuke herinneringen met mij ophaalde. Henk. Henk is er weer bij. Ben je de volgende week ook weer, Henk?
2: Nou, als het aan mij ligt wel, hoor.
1: Oké, gezellig.
0: Nou, prima.
1: Nou, bij deze.
2: Ja.
0: Nou, ondergetekend is volgende week niet aanwezig. Even een korte rustpauze. Die week daarna ben ik er wel weer. Dus jij gaat je wel redden met Koos natuurlijk.
1: Zeker.
0: En uiteraard is Henk van harte welkom.
3: Ja. Radio A en Hunsen.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Volgende week.
3: Hoi. 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunsen.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van 1 maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's

0: daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram

0: Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur bedden. 12 uur bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
6: Vanmorgen gaan we het eerste uur besteden aan de Mustang-fabriek in Assen. Die hier gestaan heeft, die is er niet meer. Maar Harry de Geter, die weet daar alles van. Harry, welkom dat je bent in de studio.
7: Ja, dankjewel.
6: De Mustang, de oudere luisteraar die zal dan denken... oh ja, dat was die fietsenfabriek aan de Paul Krugerstraat. Ja. Maar daar is het allemaal niet begonnen, hè?
7: Nee, het is begonnen in 1910 aan de Bokergang. En de Bokergang, dat is de tegenwoordige Prins Hendrikstraat.
6: Ja.
7: En het fabriekje stond aan de achterkant van de Akmeza.
6: Ja,
7: een melkfabriek.
6: Wat nu allemaal net verbouwd is, zeg
7: alles
6: maar,
7: door
6: de
7: verbouwd,
6: grote toren daar.
7: Ja, klopt.
6: Maar ze begonnen ook niet, heb ik begrepen, direct met het maken van fietsen.
7: Hè? Nee, nee.
6: Wie begon het trouwens met
7: mijn grootvader, een naamgenoot, Harm Pieter Cornelis, en zijn broer Timus Eugenius. Die begonnen ermee. En ze begonnen oorspronkelijk met verkoperen, vernikkelen en emailleren. En later kwamen daar de opknappen van oude fietsen bij.
6: Ja. Nou heb ik ook een stukje gelezen dat ze op een gegeven moment een machine kochten daar in de buurt. Ja. En dan gingen ze stralen. Hè?
7: Ze kochten een zandstraalmachine.
6: Ja, maar dat was geen succes. Ja, voor hun wel
7: een
6: succes.
7: Dat was wel een succes, want de oude lakken daar, die vlogen eraf. Ja. Maar de buurvrouw, die hadden de was gewoon een zand. En toen is op een gegeven moment is het verboden. Terwijl ze toestemming hadden.
6: Ja. Ja, en het was natuurlijk in die tijd allemaal wel nieuw, hè? Want dat je zegt emailleren, zandstralen,
7: ja, dat was
6: natuurlijk
7: nieuw.
6: Hele nieuwe... hoe kwamen ze erbij om dat soort moderne dingen hier in Assen te halen?
7: Ja, maar het waren dan sowieso inventieve mensen. Ze waren altijd met nieuwe dingen bezig. Ze wouden ook niet onder het baaswerk eigenlijk.
6: Nee.
7: Maar mijn grootvader die werkte oorspronkelijk bij de boterknederij. En dat was later de Akmeza. En zijn broer was koperslagersknecht. Ja. En dus ze zijn allebei aan ze wel een beetje een technische ondergrond en dergelijke. En zo is dat eigenlijk gekomen.
6: Ja, en ik heb ook de stukken gelezen van... dan wilden ze iets en dan zei de gemeente dat mag niet.
7: Nee, maar deden ze toch.
6: Dat deed ze toch.
7: Ja.
6: En dan mocht het achteraf wel.
7: Dat mocht achteraf wel, ja.
6: Ja, dat is wel een beetje recalcitrant.
7: Dat loopt als een rode draad door de familie.
6: Oh, jij bent het ook nog?
7: Alsjeblieft. Ik hou gewoon van bijzondere mensen.
6: Ja, ja. En soms moet je ook een beetje buiten de regels.
7: Natuurlijk.
6: Want dan krijg je ook nieuwe dingen.
7: Ja, tuurlijk. Kijk eens, de beste ideeën worden in de kroeg geboren, zeg ik altijd.
6: Ja.
7: En er wordt gezwampt door de met.
6: Ja.
7: Maar er zit altijd één puntje tussen en zegt, hé, daar kunnen we wat mee.
6: Ja.
7: Ja.
6: Als je hun verhaal leest, en dat is mooi, een soort kort samenvatting is het te vinden op internet.
7: Ja.
6: Dan kom je dat een paar keer tegen. Dat ze dingen deden van de officiële instanties zeiden dat gaan we niet doen.
7: Nee.
6: Maar ze kregen wel altijd hun zin.
7: Ja. Ja, nou, daar heb ik ook nog in de latere tijd, toen ze aan de Paul Krugerstraat zaten, een mooi verhaal over. Ze hadden ook een ijsfabriek.
6: Ja.
7: En ik denk wel dat ze aan bevroren water meer verdienden dan zijn fietsen soms. Maar van die koelmachines van de ijsfabriek, daar kwam warm water af. En daar woonden ze zelf, woonden ze een badhuis beginnen. En daar stak de gemeente, die stak daar een stokje voor, want die wou het warme

0: water van de slachterij wouden ze gebruiken.
1: Ja. Ja.
0: En daar mocht hij van de gemeente waar hij woonde. Dus zelf doen.
1: Ja.
0: Dat is 20 jaar geduurd.
1: Ja.
0: Opa en zijn broer die hadden er in 30 al in de kop. En het is pas in 1950 is dat badhuis gekomen.
1: Ja, ja.
0: Lag achter jullie huis.
1: Ja, ja, want ik woonde ook vroeger aan de Procurusstraat. Ja. En het werd verwarmd door de ketels van het slachthuis wat er stond.
0: Ja.
1: Ja, daar kwam het warm water vandaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Het mooie witte gebouw wat uitkeek over het...
0: Over het veemarktterrein.
1: Ja, veemarktterrein.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Hing altijd zo'n bijzondere geur ook. Ja.
0: Ja.
1: Maar wat dat betreft waren het voor Assen wel inventieve mensen.
0: Zeker.
1: Ook uitvinders. Ik bedoel,
0: zeker.
1: Ze waren beslist niet zo van nou, we gaan fietsen maken en klaar is Kees.
0: Nee, nee,
1: ze waren
0: nee,
1: steeds
0: nee,
1: bezig
0: nee.
1: met vernieuwing. Hè?
0: Steeds. En dat is altijd zo geweest.
1: Ja. Nou, heb ik ook gelezen dat ze begonnen in 1910. Er zijn natuurlijk moeilijke jaren geweest, zeker in de crisistijd voor de oorlog. Hè?
0: Nou ja, dat merk je wel. Het was moeilijk, maar toch, ze waren ook moedig. Want ze hebben in 1917 hebben ze de grond gekocht aan de Paul Krugerstraat.
1: Ja.
0: Nou, zaten ze dan midden in de oorlogstijd.
1: Ja.
0: En in 2018 stond er dan een fabriek.
1: Ja, dat ging heel snel, hè?
0: Dat ging allemaal heel snel.
1: Ja, als ze wat deden, deden ze het ook...
0: Ja, maar het was natuurlijk allemaal veel makkelijker. En vandaag naar dag moet hier een vergunning voor wezen. Dan regelt hij hier, regelt hij daar. En toen deden ze vaak maar wat.
1: Ja, ja, ja. En de fabriek stond eigenlijk aan de rand van Assen. Nu is de Paul Krugerstraat onderdeel van het centrum van Assen. Maar stond een beetje aan de rand, eigenlijk.
0: Het stond aan de rand, maar ik zeg altijd... De Paul Krugerstraat, de hoek Paul Krugerstraat, Kloekerstraat, Groningenstraat, Nederlandstraat. Dat was het eerste industrieterrein van Assen.
1: Ja, ja.
0: En er stonden van allerlei fabriekjes en werkplaatsen en garages en dergelijke.
1: Ja. Ja, dat was eigenlijk de eerste uitbreiding van Assen op industriegebied.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, totdat het naar de industrieweg ging, ja, aan de achterkant, bij Giertjes en zo verder,
0: ja,
1: ging.
0: Ja,
1: ja, precies. Harry, we gaan zo even verder praten, want er is natuurlijk heel veel te vertellen al die jaren. We hebben heel veel dingen gedaan. We gaan het over het ijs hebben. Wat voor ijs dan wel niet maken, foei. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren.

0: Met deze muziek heb je wel wat, Harry, hè?
1: Ik vind dit leuke muziek, ja.
0: Volgens mij heb jij dit ook zelf gemaakt, denk ik, of niet?
1: Ja, gespeeld? Ik heb 15 jaar in de Big Band Moonlight gespeeld. Daar ben ik ook een van de overrichters van.
0: Ja.
1: En er speelde heel veel Klein-Miller muziek.
0: Ja.
1: En we zijn ook wel eens op een heel jaar zijn we op tournee geweest. Dan werden in bioscopen in Alkmaar en weet ik veel van allemaal niet. Daar werd die film gedraaid, de Klein-Miller Story. En dan zaten wij in de pauze en vooraf en in de pauze speelden wij er voor doek. Dat was wel leuk.
0: Ja, ja, precies. Maar dat was je hobby, denk ik.
1: Of... Nou, het is ook jaren mijn beroep geweest.
0: Ja?
1: Ja? Ja, ja,
0: ja. Dus jij bent niet in de fiets en verder gaan?
1: Ik heb 20 jaar in die fabriek geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, daar komen we straks op terug, want de fabriek is er niet meer... en daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. Ik las even dat de tijd van de oorlog was natuurlijk heel erg moeilijk... om een fabriek als dit draaiende te houden.
1: Ja.
0: Maar daar hadden ze wat op gevonden, hè? Want vooral steenkool was niet te krijgen. Hè?
1: Nou, dat was inderdaad moeilijk. En ze hadden wel energie nodig voor om de baden, de nikkelbaden te verwarmen... en de gebouwen natuurlijk... Dus opa en oom Tim die hebben ergens een bosje gekapt. Dat hebben ze gekapt. En dat gevat hout konden ze dus gebruiken om de fabriek warm te maken.
0: Ja, en ik las ook dat de arbeiders moesten eerst hout kappen voordat ze aan het werk konden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo ging dat.
0: Ja.
1: De wereld was dan heel eenvoudig.
0: Ja, ik zie ook een paar hele mooie advertenties. Als je tegenwoordig ziet, dan zijn het hele grote opgemaakte dingen. Ja. Maar hier staat gewoon heel simpel... Van Nikkelen verkopen, ga naar die en die toe.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zo gaat het.
0: Ja. De tijd van voor de oorlog was natuurlijk inderdaad lastig. Maar na de oorlog kwam langzaam steeds meer fietsen, hè? Dus
1: ja.
0: Er was steeds meer belangstelling voor fietsen. Want
1: ja,
0: ze zijn toen, je zei, van verhuisd van Prins Hendrikstraat naar de Paul Kruggestraat. Daar hebben ze een behoorlijke fabriek gekregen.
1: Jazeker. En op een veel groter perceel.
0: Ja.
1: Ja. En toen gingen ze echt de Mustang-fietsen gingen ze bouwen.
0: Ja.
1: En ook de frames. Want er werd niet alleen voor de eigen productie gemaakt... maar wij maakten ook alleen losse frames... met spatborden en voorvark erin en dergelijke. En die gingen vaak naar graziers en dergelijke... die vooral in de slaap- en wintermaanden... dan zelf gingen een fietsen van gingen maken.
0: Ja, afmonteren.
1: Assembleren, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja.
0: Een Mustang was echt wel een merk voor het noorden, hè? Van deze omgeving. Ik bedoel, je reed
1: ja,
0: een Mustang-fiets.
1: Ja, ja, ja, de Mustang-fiets wel, ja. Ja, ja. Zeker.
0: Ja. En jij zei net even, het was heel mooi... naast fietsen maken, in elkaar zetten en vernikkelen... deden ze ook ijs.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat nou? Wat is dat nou voor combinatie met een fiets?
1: Nou ja, er werd gewoon... kijk, er was voor de oorlog... Tussen, nou, dan praten we over het interbellum... Hè, tussen de Eerste en Tweede
0: ja,
1: Wereldoorlog.
0: Ja, dat stuk, ja.
1: Ja, er waren nog geen koelingen.
0: Nee.
1: En dergelijke. En er waren vaak klachten dat ijs niet op tijd kwam. Toen zijn ze daar ingesprongen. En ze zijn in bevroren water gaan handelen. Grote staven van 25 kilo. Ik heb ze nog wel gezien vlak na de oorlog.
0: Ja.
1: Dat was prachtig, want daar moest ik ook vaak op zondagmorgen... met mijn vader naar de fabriek. En er stonden er al een stuk of 10 ijskoeboeren. Die kwamen ook een half staafje halen.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Ja.
1: Er werd niks aan verdiend, maar er was gewoon service.
0: Ja, het was geen ijs om op te eten. Het was een heel ander doel, hè, dit ijs wat jullie maakten.
1: Ja, dat was voor koelingen. Hè? Want ze hadden ook een speciale auto ervoor. Een geïsoleerde wagen. En die gingen waar ze de vis aan wal kwamen en zo is, daar werd het voor gebruikt, ja.
0: Slagers ook, geloof ik, heb ik.
1: Slagers, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Daar werd het voor gebruikt.
1: Ja.
0: Dat is na de oorlog gestopt, hè?
1: Ja, vlak na de oorlog is gestopt, want toen kwamen de frigidaires en alles wat meer. En toen was het gauw gebeurd, ja.
0: Ja. Ik heb ook begrepen, als je een fietsenfabriek had... dan was je ook zeg maar lid van de landelijke organisatie.
1: Ja.
0: Doe maar, zeg maar.
1: Dat is een heel verhaal, jongens. Dat is een heel verhaal. Ja, dat was het CBR.

0: En dat was het Centraal Bureau voor de Rijwielhandel. En daar moest eigenlijk iedereen bij aangesloten wezen. Fabrikanten, grassiers, fietsenmakers. Maar alleen die fietsenmakers die mochten verkopen aan de particulier. En dat was vooral mijn vader een doorn in het oog. Want er werd geen zak verdiend aan die fietsen. Je moest er hard voor werken en een paar gulden kon je erop verdienen. Maar die handelaar die hadden ze zo met 100 gulden winst in de etalage staan. En toen zijn we op een gegeven moment hebben we het anders gedaan. Mijn broer die had zijn diploma voor kleinhandel en dergelijke. En toen hebben we de oude ijsfabriek hebben omgebouwd tot een klein winkeltje, vrij klein winkeltje. En toen werden ze door ons van de fabriek aan mijn broer geleverd. Er was geen speel tussen te krijgen.
1: Nee. Want jullie mochten ze eigenlijk als fabriek niet verkopen?
0: Wij mochten
1: niet aan de particulieren? Hè?
0: Nee, maar aan hem dus wel. Want hij was dus de gediplomeerde rijwielhandelaar.
1: Maar jullie zaten wel in hetzelfde gebouw?
0: We zaten wel in hetzelfde gebouw, maar er zat geen deur tussen. Dat mocht niet. Ja, dat is een heel gedoe geweest. En toen later ook, daar woonden ze in de boeken kijken. En dan kregen we een boete en al zo meer. Toen zijn we uit dat CBR gestapt. Maar het was wel een probleem, want kon je nog wel materialen krijgen als je niet aangesloten was. Nou, dat was helemaal geen probleem hoor.
1: Nee.
0: Als je maar contant betaalde en als je maar een rekening uit het buitenland had, was er niks aan de hand.
1: Maar kon je wel leveren aan de handelaren, want die waren wel lid ervan.
0: Die wouden niks meer van ons hebben, die waren kwaad op ons. Maar het tweede jaar verkochten we al meer fietsen via mijn broer. Als dat we en al die handelaren met elkaar leven.
1: Ja, ja. Ik kan me nog iets herinneren dat mijn ouders zeiden dat als je de fiets bij jullie rechtstreeks kocht, dan waren ze goedkoper dan in de winkel. Zal ik
0: ja, zeker. Heel stuk goedkoper. Dus de winkeliers die waren naar woorden op ons. Ja. Ja, wij hadden veel vijanden in die tijd.
1: Als je dat allemaal zo hoort, dan was de familie de Geet een beetje recalcitrant, of niet?
0: Dat heb ik zo straks al gezegd. Dat staat helemaal door de. Ja, dat zit door de generaties heen, ja. Ja.
1: Is dat bij jou ook nog zo, Harry?
0: Ach, dat was wel zo.
1: Wordt het rustiger?
0: Ik sloeg vroeger vaak met de vuisten op tafel, maar ach, je gaat vanzelf relativeren.
1: Ja, ja.
0: Het is allemaal niet zo belangrijk.
1: We gaan het straks even hebben, want op een gegeven moment is er ook iets gebeurd wat niet zo mooi was, want de fabriek is afgebrand. Daar gaan we het dadelijk even over hebben.
0: Prima.

0: En Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Ja, ik zei dat we het dadelijk zouden hebben over de brand. Maar jij zei, ik wil nog even terugkomen op het vorige gesprekje wat we hadden.
2: Ja, dat de CBR, dat was natuurlijk die reinste kartelvorming. Hè?
1: Ja.
2: En, maar goed, dat werd allemaal omzeild. En we hadden een fabriek die maakte kettingkasten en jasbeschermers. Nou, daar hadden we toch altijd wel een 10.000 van nodig per jaar. Dus die man die wou ons niet graag als klant kwijt. Maar die fabriceerde ook thuislijn. En toen kreeg ik een keer belastingcontrole. En toen zei die man, hij zei, ik zie hier geen middeltje thuislijn. Hij zei, maar als ik je rekening bekijk, hebben jullie zo'n 20 kilometer thuislijn verkocht. Nou, toen heb ik dat verhaal maar eens in mijn hummel verteld. En die heeft dat toen aangekaart. Nou, dat was gewoon kartelvorming, dat mocht helemaal niet.
1: Nee. Dus jullie kochten op papier tuinslangen?
2: Ja.
1: Bij in werkelijkheid de kettingkasten.
2: Kettingkasten en jasbeschermers, ja.
1: Je hoort het natuurlijk tegenwoordig ook dat er hier en daar wel wat geregeld wordt, zal ik maar zeggen, tussen bedrijven. Het was toen ook zo.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
1: Ja. En die kartelvorming was natuurlijk, nou, dat is tegenwoordig, mag dat bijna niet meer.
2: Nee.
1: Maar dat was natuurlijk in die tijd, alles was daar geregeld. Hè?
2: Ja, maar in die tijd ook, dan maakte mijn vader wel eens afspraken, prijsafspraken met concurrenten en dergelijke. Maar die werden de volgende dag alweer geschonden, dus er kwam ook niks aan terecht.
1: Nee. Voor de bühne was het misschien aardig, maar achter de schermen gebeurde het allemaal niet.
2: Dat was oorlog.
1: Ja, precies. We hadden het erover dat de fabriek op een gegeven moment is afgebrand. En je vertelde me net dat jullie woonden tegenover de fabriek toen.
2: Ja.
1: En dat je tegen je moeder zei, de fabriek staat in brand. Ja, toen kreeg je bijna een klap aan de woorden.
2: Ja, bijna een klap aan de woorden, ja. Maar het was wel zo. En dat was op 2 augustus 1948. Toen is de hele fabriek tot de grond toe afgebrand. En ze hadden daar tevoren een feest gehad. Want een van de mensen die was 25 jaar bij de zaak. Maar die was eigenlijk in 1944 was hij al 25 jaar bij de zaak. Maar toen was er nog oorlog. Er was geen geld en dergelijke. Dus is gewoon 4 jaar later gevierd. En of er toen iets gebeurd is, iets is blijven branden of zo, is geen idee. Maar de volgende morgen stond een heleboel in de fik.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er was niet veel van over, hè, van de fabriek?
2: Nee, alleen het kantoor en de voormalige ijsfabriek. Dat stond er nog. En daar zijn ze in doorgaan fabriceren. Heel primitief natuurlijk. Mijn broer van mijn vader, Pieter Geter, die was aannemer. En die heeft ook in recordtempo een nieuwe fabriek neergezet.
1: Ja. Ja, zo ging dat, hè? Dat werd geregeld even, hè?
2: Ja, daar moest een rap geregeld worden en dergelijke. Ja.
1: Ik las ook dat jouw vader bepaalde octrooien op zijn naam had staan, hè?
2: Ja, mijn vader en oom Tim die hadden inderdaad octrooien, ja. Er was bijvoorbeeld een... Ja, het is geen televisie, als ik ook al laten zien, maar... ze hadden bijvoorbeeld om het achterlicht bij een fietsloop vaak zo'n bumper staan.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat was om het achterlicht te beschermen. Want als je het in de muur reed, was eerst het achterlicht kapot.
1: Ja.
2: Dat werd beschermd. Dat was een vinding van mijn vader en mijn oom. En er waren wel meer van die dingen. En daar hebben ze ook wel octrooi op gehad. Maar niet op alles. Maar mijn vader had later wat vaak gezegd, hadden we maar octrooi aangevraagd, dan hadden we nooit hoeven te werken.
1: Nee.
2: En dan moest hij altijd denken aan meneer Van Schothorst. Dat was een fabrikant in Barneveld. Daar betrokken wij spatborden en velgen voor. En die had de zogenaamde sierbeugel gemaakt. Je had vroeger allemaal de fietsen met lin en kettingkasten. En dat was een beetje zielig gezicht, want dan zag je al die naden en zoiets. En daar kwam dan zo'n mooi vergroen beugeltje over. Klapte hij hem in, klapte hij hem erop, je kreeg hem er nooit weer af.
1: Nee.
2: En die had meneer Van Schothorst uitgevonden.

0: Troy heb gevraagd. En hij maakte in zijn eigen fabriek. Die man is een miljonair van geworden.
1: Ja, ik herinner me die ding nog wel zo mooi. Chrome beugeltje op je. Ja. Dat stond zo mooi. Het was gewoon deftig als je die had.
0: Ja,
1: er waren de duurdere fietsen nog.
0: Dat waren de duurdere fietsen, ja. En het was gewoon een beugeltje van 1,80 gulden, geloof ik. Maar later, toen Troy verlopen was, toen kocht je ze voor 80 cent. Ja, ja. Dus die man had er verschrikkelijk veel verdiend.
1: Ja, ja. Ja, vaak gaat het zo. De mensen zijn enthousiast, ontwikkelen iets en vergeten inderdaad een octrooi aan te vragen. Ja. Terwijl achteraf misschien heel veel waard is.
0: Ja, ja. Ja.
1: Wat voor fietsen maakten jullie? Alles volgens mij, hè? Vooral ook voor kinderen en alles, hè?
0: Ja, wij maakten ook wel kleinere fietsjes met 24 gaans wieltjes en zoiets. En, maar de echte hele kleine kinderfietsjes, die betrokken we van een ander bedrijf.
1: Ja, dat maken jullie niet.
0: Nee.
1: Jullie hebben ook iets met een hulpmotor gedaan, hè?
0: Ja. Er was, bestond in die tijd bestond er een motortje. De Rex was dat. En dat ding, dat werd gemonteerd. Dat motortje werd gemonteerd op het stuur. En het benzinetankje ook. En dat ging met een snaar, met een aandrijving in het voorwiel. Nou, mijn vader en oom Tim die zagen dat. Die zeiden, dat ding is zo instabiel als de pest. Ja. En die hebben een nieuw frame gemaakt. En toen kwam het motortje, kwam net als bij de moderne elektrische fiets, onderaan te hangen. En de aandrijving kwam in dit achterwiel. Toen was die ding veel stabieler. Ja. En dat was een 50cc motortje. En daar hebben we ongeveer 500 van gemaakt. Je ziet ze soms nog wel eens te koop voor een paar duizend euro.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, je had er toen een moeten kopen en dan nu weer verkopen. Hè? Dan, want ze zijn nu meer waard dan toen, denk ik.
0: Ja, natuurlijk is alles zo. Ja.
1: Was dat voor jullie de eerste bromfiets?
0: Ja.
1: Want het was een beetje vergelijkbaar met een bromfiets natuurlijk. Een bromfiets was ook 50cc, hè?
0: Ja, de Mosquito die had het. Die had een aandrijving op de achterband. En je had de Solex, die had een voorband.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat heb je, dus wat dat betreft waren ze wel inventief, hè?
0: Ja.
1: Om elke keer wat nieuws te bedenken.
0: Ik zeg ook altijd, mijn vader die had eigenlijk nooit die sores van die fabrieken bij moeten hebben. Die man had gewoon uitvinder moeten zijn.
1: Ja. En andere mensen
0: de fabriek laten doen. Maar ja, goed, je hebt het hele bedrijf erbij. Je hebt mannen 40 personeel waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. En dan komt er een bol kijken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Over personeel gesproken. Op een gegeven moment kwamen er ook allemaal mensen die woonden in Schattenberg. Die kwamen bij jullie werken.
0: Ja, we hebben een stuk of vier mensen gehad die inderdaad die woonden op Schattenberg, ja. Ik ben er vaak geweest, dat ik ze s'avonds nog weer eens overwerkte en dat ik ze naar huis bracht. Ja, die mensen die wonen daar ook schandalig, hoor.
1: De Molukkers, hè?
0: De Molukkers, ja, die wonen daar echt schandalig, ja. Ja. En die barakken allemaal van het concentratiekamp. Nee, dat was niet goed.
1: Nee. Jullie waren wel, lees ik, heel erg tevreden over deze mensen, qua werk.
0: Ja hoor, ja, ja hoor. We waren wel tevreden over die mensen. Ja. Maar je voelde wel altijd de onvrede.
1: Ja.
0: Ja.
1: En onderling las ik heel mooi. Was een soort. De belangrijkste, die vroeger de belangrijkste was op de Molukken, liep voorop. En dan,
0: liep voorop, ja.
1: Dat
0: ja,
1: was allemaal in orde geregeld, hè?
0: Dat was meneer Horisa, die liep voorop, ja.
1: Ja.
0: En dan kwam meneer Patty Pawagel en dan kwam meneer Nuremeter.
1: Ja, ja, ja.
0: Ze is nachtlopen.
1: Ja, jullie hebben een nieuwe fabriek stond weer aan de Procurusstraat.
0: Ja, op dezelfde plek.
1: Ja, en dat was best een behoorlijk. Ik zeg, we hebben het over de nieuwe fabriek, maar die ken ik zelf een beetje.
0: Ja.
1: Was best voor die tijd een groot bedrijf.
0: Ja, was het ook. Was het ook. Ja, en ja, doordat we op een gegeven moment dus particulier gingen verkopen, maar voor hele goedkope prijzen, we kregen het ook veel en veel te druk. Die fabriek werd eigenlijk, die groeide veel te snel.
1: Ja, hè?
0: Eigenlijk moet je, dat zeggen de economen ook altijd, 10% groei per jaar is mooi. Bij een jaar gaat het 100% groei uit.
1: En waarom ging het dan mis? Wat was dan het probleem?
0: Nou, het probleem krijg je dan dat je alles niet meer overziet. Dat zijn van die dingen. En toen hebben we nog een filiaal geopend in Hardenberg. En toen kwam er nog eens een keer een financiële crisis tussendoor in de 80e jaren. En dat zijn dan moeilijke zaken.
1: Ja, ja. Dan wordt het eigenlijk te veel om aan alle touwtjes te trekken, zeg maar.
0: Dan werd het inderdaad te veel. Ja, en daar ben ik persoonlijk ook op afgeknapt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jij bent niet doorgegaan met de bedrijven?
0: Ik ben in 82 ben ik afgehaakt. Ja. Het werd me allemaal veel te veel en... Het is allemaal achteraf, hoor.
1: Ja.
0: Dan kreeg je in de gaten dat het niet goed komt.
1: Nee.
0: En dat ik heel wat anders had moeten gaan doen, eigenlijk. Ik heb me het ook jarenlang afgevraagd, waarom ben ik nou overspannen geraakt?
1: Ja.
0: Nou, en dan kom je met een psychiater.

psycholoog aan de praat. En dan blijkt het dat je te veel doet en dat je dat mijn artistieke kwaliteiten die kwamen helemaal in het gedrang.

0: Ja, dat was Boudewijn de Groot. We gaan een beetje zo door de tijd heen.
1: Ja.
0: We komen een beetje in de 70 jaren terecht. En toen ging het niet meer zo goed als in de eerste jaren. Hè?
1: Nou, dat is toch wel wat later, hoor.
0: Ja, dat tegen de 80 jaar ook. Ja, tweede helft.
1: Het bedrijf, dat groeide eigenlijk veel te snel. Eigenlijk moet je niet meer groeien naar 10%, 15%. Maar wij groeien zo'n wel 100%.
0: Ja.
1: En er werden steeds meer fietsen gemaakt. Ik geloof dat wij 10.000 fietsen per jaar die bij ons over de toonbank gingen.
0: Ja, en dat was voor die tijd zeker heel veel.
1: Ja, dat was verschrikkelijk veel. Dat was verschrikkelijk veel. Daar werd ik in het hele land over gesproken, hoor.
0: Ja.
1: Ja, dat was het fenomeen. Maar ja, het is allemaal te gek gegaan. Ik ben er persoonlijk ben ik er helemaal op afgeknapt.
0: Ja.
1: Ik had het veel en veel te druk. Mijn gezin die kwam in de knel een beetje. En ik was er al een muzikant bij. Daar had ik al een beetje.

0: Ik heb een lage pitje gezet, want ik werk al 80 uur in de week.
1: Ja.
0: Ja, en op een gegeven moment dan knaap je af.
1: Ja. Ja. Maar vroeger was het dus eigenlijk zo dat als je vader timmerman werd, dat altijd een van de kinderen ook timmerman werd. Of boer, werd er één boer.
0: Ja, inderdaad.
1: En zo ben jij natuurlijk waarschijnlijk ook in het bedrijf terechtgekomen.
0: Nou, dat was helemaal niet de bedoeling. Want toen ik de HBS afgemaakt heb, toen ben ik naar de Misacosa gegaan. Dat was een onderdeel van de ALO. Dus ik wou eigenlijk sportleraar worden. Want een half jaar ging je door de rug. En toen was je bijvoorbeeld turnen en hardlopen, dat was gewoon gebeurd.
1: Ja.
0: Nou, toen moest ik eerst nog in dienst en toen ben ik in de zaak gerold. Ja,
1: ja, want zo ging het dan vaak, dan weet je, door de ouders zeiden, nou kom maar bij ons, kom maar meehelpen.
0: Ja, nou, zo ging het allemaal niet. We zijn nooit geprest of zo. En ik ben in de fabriek gekomen en ik ben gewoon als krullenjongen begonnen.
1: Ja.
0: Ik heb het hele vak geleerd. Geef mij een stelletje buizen en ik zet een frame bij elkaar. En ik bouw een hele fiets.
1: Nou, dat lijkt me een goed idee, Harry.
0: Niet met de moderne fiets, want daar kan ik zelfs geen band meer aan verwisselen.
1: Nee.
0: Allemaal speciaal gereedschap, allemaal chips die je kapot kunt maken.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. De 80 jaren ging het niet goed meer. Had het ook te maken met de fietsenhandel? Er waren natuurlijk veel meer bedrijven langzamerhand in Nederland die fietsen maken.
0: Nou, ja, die waren er wel natuurlijk, hè, maar ja. Het is eigenlijk helemaal een samenloop van omstandigheden geweest. Ook dat we nog een filiaal begonnen, dan kreeg je ook aanloopverliezen. In de 80 jaar hebben we een financiële crisis gehad. Achteraf zei ik, ja, ze zeiden dan fabrieken wel, ja, we hadden al jaren zien aankomen bij jou. Zeg maar, we gaan zelf nooit stappen hadden gelopen om mij te ontlasten. Ja, omdat je het gewoon niet wist.
1: Ja. En vaak, wat je zegt, hè, dan overkomt het je, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Ja, je werkt 80 uur, dan ga je 81 uur werken, dan ga je 82 uur werken. Maar het probleem wordt nooit echt opgelost.
0: Nee, wordt het probleem niet meer opgelost. Je raakt in een vicieuze cirkel.
1: Ja. En bij een financiële crisis, een fiets kan altijd nog een extra jaar mee.
0: Als met de centen wat minder gaat, dan worden de aankopen ook minder.
1: Ja, en zeker een fiets, hè?
0: Dan werd hij
1: weer opgelapt of zo, hè?
0: Ja,
1: van nieuwe banden erop.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Hoe kijk jij nou tegen de fietsen van tegenwoordig aan? Want je hebt natuurlijk heel veel verstand van. Je hebt alles gedaan, zei je.
0: Ik kan de gewone ouderwetse fiets, zou maar zeggen, die kan ik helemaal bouwen. Ja.
1: Ja.
0: Spaken erin zetten, maakt me al niks uit. Dat kan ik allemaal wel. Maar de moderne fiets, ja, ik vind het prachtig.
1: Ja, hè?
0: Ja, zijn mooie dingen.
1: Ja.
0: Nou.
1: Zeker met het elektromotortje erin.
0: En een motortje en alles erin. Ik maak er zelf ook echt gebruik van, hoor.
1: Ja, ja,
0: dus,
1: ja.
0: Ja, ik vind het prachtig.
1: Als je terugkijkt, Harry, over de hele periode, we zijn er een beetje doorheen gefietst, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Op het tandem.
1: Op het tandem doorheen. Wat was voor jou dan het leukste stuk wat jij meegemaakt hebt? Je hebt natuurlijk ook de plezier aan gehad, anders blijf je niet zo lang.
0: Dat is nou juist het gekke. Ik ben nooit één dag in mijn leven met ellende naar mijn werk gegaan. Ik heb er altijd plezier in gehad.
1: Ja.
0: Maar wat ik het leukste vond eigenlijk, ik heb jarenlang ook op de vrachtwagen gezeten. Dan ging ik fietsen en frames naar handelaren brengen en overal. En dan was de sport direct geldbeuren.
1: Ja.
0: En dan met een dikke portemonnee op de terugweg bij leveranciers, toeleveranciers.
1: Ja.
0: Spatborden halen, velgen halen, wat al niet. En dan kwam je overal in alle steden, want die mensen die zaten allemaal nog in de binnensteden. Dus ik crosste Rotterdam en Amsterdam door alsof het niks was.
1: Ja.
0: En ik kon ook de havens, kon ik precies, want dat was mooi. Die mensen die hadden dan ook nog vaak een fame. En er was een pakhuis in de haven.
1: Ja.
0: En als je daar weghaalde, dan had je dan weer 2 of 3% korting. Maar we hebben ook wel gehad, dan zijn ze, je kunt ook wel van het schip halen. Dat was ook mooi, want dan kwam je op die schepen.
1: Ja.
0: Dan werd je soms wel zo'n 4 uur s'nachts gebeld van 9 uur komt schip aan in Antwerpen of zoiets. Dan ga je met de zorg, dan heb je 9 uur in Antwerpen. Maar...
1: En moest je het dan zelf van het schip halen?
0: Ja, dan moest je zelf van het schip halen. Dat scheelde dan weer 10% of zoiets. En dan bleek dat de kapitein ook altijd in een handeltje zat, hè?
1: Zoals?
0: Ja, nou, we hebben dat vooral meegemaakt. Er kwam vaak een man uit België en die bracht ons racefietsen. Een speciaal lichtweerrace, die maakt men niet. En dat was altijd als hij kwam, dan zei hij op een gegeven moment... En moet ik er nog wat voor de zuip hebben?
1: Oh.
0: En dan had hij dus een patentje martini. Had hij rode en witte martini had hij in doos naar die in een apart vakje gestaan.
1: En die waren voor de speciale prijs, denk ik.
0: Die kwamen van de Radprijs. En die verkocht ik dan weer aan die slijterij die bij de comma zat.
1: Oh ja, dat is natuurlijk.
0: In die tijd kon alles, joh. Was mooi.
1: Ja.

0: Ik denk dat het tegenwoordig ook hier en daar nog gebeurt.
1: Natuurlijk.
0: Ja, dat, maar dat maakt natuurlijk ook, ook alles een beetje leuk.
1: Ja,
0: toch een beetje, spannend en zo.
1: Ja.
0: Beetje handel, een beetje,
1: ja, mooi,
0: een beetje sjoemel hier en daar.
1: Ja. Ja. En met handel is vooral, je kunt wel altijd voor de uiterste prijzen willen gaan, maar nee, gun elkaar ook wat.
0: Ja. Ja.
1: Heel makkelijk in wezen.
0: Ja, maar toch hadden jullie fietsen, die, zeker toen je zelf ging verkopen, wat we net al zeiden, die relatief gezien voor de mensen die ze kochten goedkoop waren.
1: Ja, ja.
0: Goedkoper dan die via de groothandel gingen. Via,
1: ja, natuurlijk, want die moesten er ook allemaal aan verdienen.
0: Ja, ja.
1: En dan konden we een heel stuk van die tussenwensen, en vooral van die tussenwensen van de fietsenmakers en zo, die echt soms 100 gulden op zo'n fiets drukte. Ja, daar komen we een stukje van aanvallen. Dan kunnen we een heel stuk goedkoper komen wezen. Dat ging best.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: sun will shine for you. De zon wil voor je schijnen, Harry. Nou, dat is mooi. Dat is mooi, hè?
1: Dat is mooi.
0: Mooi gezegd, hè? Op een gegeven moment hebben jullie als Mustangfabriek de framebouwerij opgedoekt.
1: Ja.
0: En ook de fietsenfabrikant ging buiten de deur, hè?
1: Ja.
0: Had dat ook te maken met de slechte tijden? Of was dat...
1: Nou, dat was eigenlijk gewoon... toen kreeg je al echt een beetje meer concentratie. En eigenlijk waren die aantallen van 10.000 stuks waren eigenlijk te klein.
0: Ja.
1: Dus hebben we gewoon dat soort dingen. Eerst de frames, die lieten we maken bij een framebouwer in België. Dan kwamen de ruwe frames weg. We lakten ze zelf.

0: van dergelijke nog wel. Maar ja, het, toen hebben we later, dat beviel zo goed. Er was ook een, iemand die kon daar lakken en zo. En dat kon eigenlijk veel beter doen daar. En we zelf meer tijd voor andere dingen en zo.
1: Ja, ja, het moest steeds efficiënter.
0: Het moest steeds efficiënter, ja. Terwijl wij de modernste machines hadden. Ja.
1: Wat ik leuk vond is, we hadden net over dat jullie een paar mensen van Schattenberg, Molukkers, dat daar een spuiter was en dat er zelfs fietsen in de kleur van RMS gespoten zijn.
0: Ja, meneer Horizon, die spoot die was, stond in de lakkerij en die spoot ook al frames in de Molukse kleuringen.
1: Ja.
0: Had hij ons nooit om gevraagd. Vandaag en dat soort politiek ook helemaal niet meer kennen. Maar ze gingen wel weg.
1: Ja. Wat, je hebt op een gegeven moment, ik ben ermee gestopt en ik had het misschien wat anders moeten kiezen. Maar wat was voor jou nou het mooiste stuk uit het hele verhaal wat jij meegemaakt hebt bij de fabriek?
0: Nou, dat was dus dat ik op die vrachtwagen zat.
1: Ja.
0: En dat ik met spullen wegging en mijn spullen terugkwam. Dat vond ik het allerleukste eigenlijk. Want dan was je vrij.
1: Ja.
0: Je had niet iedere keer de gezeur om de kop en de telefoon of dit of dat. Of de was kapot. Nee, je was weg. En dat was mooi.
1: Ja. En in 1984 is de fabriek gesloten?
0: 86.
1: Oké, okay, ja.
0: Toen is ze hebben nog een jaar of vier is het doorgegaan. En toen is het verkocht aan een fietshandelaar in Groningen. En die had een paar jaar later weer een projectontwikkelaar verkocht.
1: Ja,
0: en toen de boel is gewoon verpatst. Daar komt het op neer.
1: Ja. En toen is de fabriek afgebroken. Ja. En de grond is een hele tijd gesaneerd, geloof ik. Hè?
0: Dus, maar dat zeg ik wel. Ik heb het eerste natuurlijk al gezegd. Die hoek daar bij ons, dat was het eerste industrieterrein.
1: Ja.
0: En dat was allemaal allemaal sloten liepen er door. En de garagehouders die gooiden de vloermolie in de sloot. En Stork die had de wereldafval. Nou, toen heeft dat. Dat was in de 60 jaar. Toen heeft dat transformator. Het transformatorhuis bij jullie tegenover, die heeft in de brand gestaan.
1: Ja,
0: nou, toen liep de brandolie bij ons voor de fabriek langs door de sloot.
1: Ja.
0: En had je de wasserij, die gooide van alles in de sloot. En dan had je nog de Napro op de hoek daar.
1: Ja.
0: Met zo'n farmaceutisch fabriekje. Nou, daar gebeurde ook van alles.
1: Aan de Nederlandse staat had je schepen, die landbouwerij met olie en toestand.
0: Ja. En aan de Polkruis daar je een oude slachthuis daar.
1: Ja.
0: En Dexter's tankbouw. En ja. Iedereen die gooide het in de sloot was, in de grond staat waar je het kwijt.
1: Ja.
0: Zo was het dus niet.
1: Nee. Ik kan me nog herinneren dat jarenlang hebben daar machines gestaan om het grondwater te zuiveren.
0: Ja, op de hoek daar van de Polkrugerstraat en de Nederlandstraat.
1: Ja, die is echt helemaal jaren gestaan.
0: Ja.
1: Wat je al zei, dat was de eerste industrietrein eigenlijk.
0: Ja.
1: Na de tijd is alles zeg maar over de industrie weggegaan.
0: Ja, klopt.
1: En het kwam de andere kant terecht.
0: Klopt, ja.
1: Harry, bedankt voor dit mooie, prachtige overzicht van de Mustang.
0: Graag gedaan.
1: En je bent nog steeds actief op muzikaal gebied?
0: Ik ben nog steeds muzikaal gebied. En ik doe nog een dag vrijwilligerswerk in het Museum Nienoord.
1: Ja. Daar
0: zit ik op de afdeling collectiebeheer.
1: Ja.
0: En daar kan ik me ook een beetje uitleven in mijn hobby's. Kunst en cultuur en dergelijke, schilderijen.
1: Ja.
0: Ik ben nog best tevreden over het leven, hoor.
1: En op muziekgebied, wat bespeel je op dit moment?
0: Nou, ik speel alleen nog bij de Traan. En
1: En welk instrument speel je dan?
0: Piano.
1: Piano nog.
0: Ja.
1: Gezien jouw leeftijd is dat toch wel heel goed, vind ik.
0: Vind ik ook, ja.
1: Ja,
0: ik wil het nog graag een poosje volhouden zo.
1: Niet met een traan, hè?
0: Niet met een traan.
1: Wel bij de traan.
0: Een lach en een traan.
1: Ja, okay. Harry, bedankt dat je hier was vanmorgen.
0: Graag gedaan.
1: En we hebben een heerlijk even teruggekeken in de geschiedenis van de Mustangfabriek.
0: Ja.
1: Van de, zeg maar vanaf 1910 tot 1986.
0: Ja, daarom. En dat is altijd hartstikke mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.

0: voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.

De enige echte Dolly Parton om mee te openen natuurlijk. Welkom bij Geesten van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten. En het is vandaag 26 augustus 2026, de dag na dat Dolly Parton ons ontvallen is. En ik was bezig gisteren met het maken van dit programma. En ik zei tegen mijn vrouw thuis, nou, ik zei, ik kan maar met één notitie natuurlijk beginnen. En dat is met Dolly. En toen had ik Islands in the Stream. En toen zei ze, nou, dan moet je eigenlijk I Will Always Love You doen. Want die vind ik veel mooier. En misschien heeft ze ook wel gewoon gelijk. Een beetje een somber begin. Maar wat ik zeg, wel ontzettend mooie muziek waar we kunnen van blijven genieten. En bij deze dus ook even stilgestaan bij het ontvallen van Dolly. En al het moois dat ze heeft betekend. Normaal begin je altijd een beetje opgewekt. En begin je altijd een beetje, hey, hallo, leuk. Ja, dat is dan in zo'n stemming even wat minder. En om dan maar een beetje toch die energie terug te krijgen, stappen we gauw over naar Fatboy Slim en Iggy Pop met He's Frank. Daar krijg je wel energie van.

The Walk of Life met daarvoor Iggy Pop en de BPA en Fatboy Slim met He's Frank Slight Return. En vooral die clip is ook leuk om te zien, want dan hebben ze een soort Iggy Pop pop gemaakt. Een soort, nou ja, hoe noem je zoiets? Zo'n Muppet. Een Muppet pop. En die ziet er net zo uit als de echte Iggy Pop, maar dan nog een beetje wat beangstigender. Als ze met die pop ooit een horrorfilm gaan maken, dan moet dat zeker goed komen. Dat is dan ook weer een klein bruggetje natuurlijk, hè, naar het nieuws van zo net dat Tim Curry ook is overleden. Die kennen we natuurlijk allemaal van de horrorfilmen It. Maar nu gaan we even niet meer hangen in het feit van allemaal mensen die zijn overleden. We gaan wel terug naar iets wat ook niet meer weer komt, namelijk de Formule 1 van Zandvoort. Die was dit weekend voor de laatste keer. En normaal deed Nederlandse hoop in bange dagen Max Verstappen het daar eigenlijk altijd wel heel goed. Maar deze keer, op deze laatste editie, vloog hij er helaas uit de bocht. En crashte die. Zeer jammer voor hem. Zeer jammer voor de fans natuurlijk, die voor hem zijn opkomen dagen. De race werd gewonnen door Lando Norris. En ik geloof dat het podium werd geflankeerd door de Mercedes-coureurs. Die kregen dan wel weer een handje van de koning. Dat is altijd leuk. Dit was dus de allerlaatste keer. En een soort muzikale ode. Dit is wel weer een beetje grappig. Want ik heb dus een nummer uitgezocht. Die luister ik zelf echt heel vaak. Van de Andrew Oldham Orchestra. En die hebben nummers van de Rolling Stones tot een soort, nou ja, orkestachtige samenstelling gemaakt. En je kunt het er niet altijd even goed in herkennen. Maar dit is dus eigenlijk een instrumentale cover van The Last Time van de Rolling Stones. En volgens mij, als je goed luistert, heeft dit nummer weer als inspiratie gediend voor The Verve met de Bittersweet Symphony. Want als je daar op een gegeven moment dat strijkersstukje hoort, nou, dan hoor ik The Verve met Bittersweet Symphony. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het in ieder geval vet. En ik ben ook benieuwd of jullie dat soort van sampletje herkennen. Dit is The Last Time van de Andrew Oldham Orchestra. Geniet de geblazen.

met This Is The Last Time. En daarvoor hadden we de Andrew Oldham Orchestra met zijn... Nou ja, instrumentale renditie van het nummer van de Rolling Stones. En wat ik zeg, ik vind hem heel vet. En er zit op een gegeven moment zo'n strijkerstukje in. Ja, ik kan dat niet loszien van The Verve met de Bittersweet Symphony. Misschien kunnen we die zaak ook altijd nog wel gewoon een keer ergens tussendoor drukken. Moet vast wel lukken. Ook een heel mooi nummer. Maar voor het volgende nummer gaan we even een compleet andere richting uit. De inspiratie kwam daar een beetje voor van een artikel van RTV Drenthe. Dat op het Holtingerveld ze nu bezig zijn met het tot ontploffing brengen van een viertal bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Op het Holtingerveld zat in oorlogstijd zat een vliegveld. Vliegerhorst Havelte. En dat vliegveld dat is veelvuldig door de geallieerden gebombardeerd. Want dat werd gebruikt door de Duitsers. En nu willen ze dat gebied weer natuurherstel plegen. In het kader van het Natura 2000 beleid. Onderzoek gedaan en we kwamen erachter. Hey, hier liggen een hoop verdachte objecten. Bijna 80 stuks. Nou, daarvan bleken er 4 ook daadwerkelijk bommen te zijn. Vanuit mijn werk vroeger heb ik hier ook wel eens mee te maken gehad. Ik vind het altijd wel grappig. Als er één club is, als er één beroepsgroep is, wat echt nou van die ontzettende vakidioten zijn, dan zijn het wel die bommenlui. En aan de ene kant heb je dan de mensen die de boel tot springen brengen en dat soort zaken. Dat zijn allemaal vaak oud-EOD'ers. En ja, die vinden het gewoon allemaal mooi als het maar boem doet. En aan de andere kant heb je dan allemaal historici erbij zitten. En dan komen er altijd van die rapporten tevoorschijn met echt dat je denkt, waarom zit deze foto erin? Ik had laatst nog weer iets. Dat ging ook over een onderzoek, volgens mij in de buurt van Eelde of zo. Ja, en dan foto's erbij van een Noorse piloot die daar ook even gestationeerd was geweest. En die was dan even later was die wel neergeschoten. Compleet ergens anders. Dus het doet helemaal niet de zaken voor die locatie. Maar dan toch even dat hele verhaal erbij met een foto en alles. Omdat het zulke geschiedenisfreaks zijn. En dat is natuurlijk ook wel weer heel leuk. Maar het is een heel aparte tak van sport, dat bommenonderzoek. En er zit ook een heel aparte tak van mensen zitten daar. En om dan een beetje in dat thema van bommen te blijven. Ja, dan heb je natuurlijk aan de ene kant deze bommen met een heel vervelende lading. Maar dan heb je ook andere bommen. En dan kom ik uit bij al gauw deze hier. Namelijk bij Tom Jones. Met een seksbom. Die kunnen we beter hebben.

Missy Elliott met Past That Dutch. En daarvoor hadden we even kijken. Tom Jones natuurlijk met Sexbomb. Vanwege de bom in het Holtingerveld. En af en toe ook op de chat lees ik dat misschien niet iedereen even gecharmeerd is van Missy Elliott. Nou, ik hou ervan. En ik moet eerlijk toegeven, we hebben natuurlijk ons interne programma met een interne muziekbibliotheek. En aan de ene kant heb je de Spotify en aan de andere kant heb je die interne muziek.

bibliotheek. En ik moet af en toe, laat ik zo, af en toe verbaas ik me erover. Wat ik niet in die bibliotheek vind. Maar zoals vandaag verbaas ik me ook weer over wat ik wel in deze bibliotheek vind. Namelijk gewoon Missy Elliott met Past That Dutch. Nou, dan heeft iemand wat betreft mijn optiek hier goede smaak gehad. Maar de meningen zijn verdeeld. Anders smaakafhankelijke band gesproken. Vorige week draaiden we de nieuwe van deze band. En deze week draaien we even gewoon een oude vertrouwde. En dan heb ik het natuurlijk over Weezer. En dan kan ik niet al te veel praten, want deze knalt er gewoon gelijk in. Hier is Weezer met Buddy Holly.

Case the Elephant met Beaches in Tennessee. En daarvoor Weezer met Buddy Holly. Ooh, I go just like Buddy Holly. Altijd goed, ik hou ervan. Anders waar ik niet van houd, is van oorlog. En wie houdt daar wel van? Ja, misschien mensen die... die bommenmensen, dan houden ze werk. Waar we het net over hadden. Hè? Die bommenonderzoekers, dan houden ze werk. Misschien dat die dan toch nog een bepaalde perverse prikkel hebben om ervan te houden. Maar over het algemeen, ik hou er niet van. En volgens mij de meeste mensen ook niet. En ik las van de week weer in de kranten dat er een total financial war aankomt richting Iran. En ondertussen gaat, ik geloof, het conflict in Oekraïne gaat alweer zijn 15 jaar in. En het is een beetje zo'n sunk cost fallacy. Zo'n denkfout van verzonken kosten op dit moment, al die conflicten volgens mij. Weet je, mensen, ze kunnen ook niet meer terug zonder gezichtsverlies te lijden. Een Poetin kan niet meer terug en zeggen, nou ja, oké, ik heb het geprobeerd, maar het is helaas niet goed gekomen. Zonder dat hij dan ergens zelf ook waarschijnlijk in Moskou per abuis zichzelf uit een raam bevindt. Zonder vloer eronder. En zo is het volgens mij met Amerika ook met Iran. Weet je, op een gegeven moment moet je misschien ook gewoon alle investeringen en alle tijd en al het geld en al het leed wat je nu een beetje aan het veroorzaken bent, moet je gewoon je verloren kosten voor lief nemen. Het is af en toe om gefrustreerd van te worden. Dat je denkt, nou, waarom wordt iemand daar niet even wakker en is iemand niet even wat slimmer en schijven we gewoon uit met dat soort zooi. Wie daar wel een leuk liedje over heeft, of ja, een leuk liedje, in ieder geval een opbeurend liedje over heeft gemaakt, laten we het ook maar een beetje opbeurend houden. Dat is natuurlijk de Nederlandse band Kensington. Dus ach ja, dan moeten we daar maar mee doen. Hier is in ieder geval een wat leukere vorm van war. Maar voor de rest, laten we er alsjeblieft gewoon mee ophouden. Toch?

Justice met Dance. En daarvoor hadden we Kensington met War vanwege het gedoe rondom de wereld met allemaal nogal onzekere mannen die niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. We zitten ook al een beetje richting het einde van het uur. De Breek de Week komt er deze week aan. Die is voor deze de Breek de Week van deze week komt er ongeveer aan. Die is deze week geïnspireerd eigenlijk op de, denk ik misschien wel, favoriete band van mijn broers en mijn zus. Wie dat zijn ga ik lekker nog niet verklappen. Maar dat het een stevige beuker is, dat staat buiten kijk. Daarnaast nu nog richting het einde. Vorige week draaiden we ook al een nummer van deze artiest. En in de chat had het ook over smaken verschillen. Nou, ik weet niet of iedereen een fan is. Ik ben wel een fan. En dan heb ik het natuurlijk over Arjen Pronk. En vorige week draaiden we In de Ring. Nou, deze keer gaan we verder op het dialect. Want dat is natuurlijk bij hem alleen maar zo. En is het Horst. Dus hier komt Arjen Pronk en Denef Horst.

Arium Pronk met Haast. Ja, soms heb je Haast en hij heeft het nog nooit gehad. Nou, dat is toch altijd fijn om geen Haast te hebben. Ja, wat ik al een beetje jouw tipje van de sluier oplichten. Hè, dat is de Break de Weekplaat. En die komt zo dadelijk bij het nieuwe uur. Komt die van niemand minder dan Limp Bizkit. En ik vind dat zelf eigenlijk wel heel leuk. Want die band die lijkt een beetje op een soort van, nou ja, retour te komen. Ik ben zelf een beetje van de jaren 90, jaren 0. Jaren 0 waren echt wel die formatieve jaren qua muziek. En toen waren zij misschien al een beetje over een hoogtepunt heen. Maar ik weet dus wel dat mijn broer en mijn zus, die waren ontzettend fan hiervan. En tot op de dag van vandaag nog steeds. En dan zaten we met elkaar als bij elkaar van, nou weet je, hè, misschien moeten we eens een keer een kaartje scoren voor een concert om daar naartoe te gaan. Maar omdat het nu weer helemaal hip is en een soort tweede leden heeft gekregen. Ja, is het nu in één keer ook best heel duur om naar een band als Limp Bizkit te gaan. Wie had dat ooit gedacht? Ik wist het niet. En ja, dan heb je natuurlijk heel veel om uit te kiezen. De grote hit is natuurlijk Break Stuff. Maar je hebt ook wat onbekende werk. Je hebt zelfs nieuwe muziek waarmee ze komen. Nou ja, ik vind het allemaal nog lastig om te kiezen. Dus ik heb er eentje wel van het wat oudere werk gekozen. Maar nog niet gelijk de meest bekende. Maar voordat we zover zijn, gaan we natuurlijk eerst nog even luisteren naar het nieuws. Dat komt dadelijk ook nog voorbij. Maar ik denk dan toch ook, weet je, hè, mijn lieve Moeke luistert ook mee. Nou, dan is een beuker en het hondje is al uit geweest. Dus ze kan niet nu vluchten met het hondje, begreep ik. Dan moeten we toch nog een beetje rustig houden. Dan moeten we nog een beetje rustig beginnen. Nou ja, en dan denk ik, hè, dan hebben we nog weer de keuzesreuzen. Maar dan is de keuze in dit geval om het een beetje rustig af te sluiten, is gevallen op Shania Twain. En dan, die heeft ook wel weer een paar rocknummers gemaakt, en noem het maar op. Maar we houden deze keer bij een rustig. Hè. En je merkt, ik moet een beetje de tijd volpraten, want ik had me een beetje vergist in de tijd. Nou, dat heb je soms, hè. Dan moet je een beetje kletsen. Dus ik kan nog vertellen dat er in de radio of in de gemeente Aanhunt op dit moment geen file staan. Het enige fileknooppunt dat wij hebben is natuurlijk de N34. Maar ja, die ligt eruit, dus daar hebben we ook geen files. En voor de rest de A28 rijdt eigenlijk wel door. En voor de rest hebben we qua weerbericht, ja, het is nu nog goed, hè, maar het weekend wordt wat slechter. En ondertussen dan denk ik dat we zover zijn dat ik kan zeggen, jongens, tot het volgende uur. En veel genieten met Shania Twain. Kalleman, ik heb er een schorre kiel van. Bliksem. Volgende keer beter timen, dat is de les. Tot het volgende uur, jongens. Hoi, hoi.

0: Ja, Limp Bizkit met My Generation. Van de Break de Week, de plaat voor deze week. Hè. Elke woensdag breken we de week even door midden. En dat doen we met de Break de Week. En dat doen we op Geef ze van Jetjen bij Radio A en Hunze. Mijn naam is Lars Jetten, leuk dat je luistert. Het is 26 augustus 2026. Er staan zoals altijd op dit uur geen files in de gemeente A en Hunze. En we gaan weer even lekker uren tegenaan met een beetje mooie muziek. Aanvragen kan, en dat is met deze ook gebeurd. Hier zijn Ike en Tina Turner met Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see.

George McRae met I Can't Leave You Alone. Aangevraagd door Jan uit Emmen. Hartstikke mooi. En daarvoor hadden we Electric Six met Danger High Voltage voor Pedro. Ik heb vroeger in een duister verleden heb ik ooit wel eens een keer voor een autobedrijf gewerkt. En daar hadden we dan een onboarding, zoals dat heet, als je dan net begint. Vroeger noemde je dat inwerken, nu is dat onboarden. En dan kreeg je ook een soort geschiedenis van het bedrijf en noem het maar op. Maar wat mij nog het meeste bijstaat van dat inwerken daar, was dat die cursus ook zei dat uit onderzoek bleek dat de meeste mensen liever naar de tandarts gaan dan dat ze een nieuwe auto kopen. En ik moet zeggen, ik heb dat altijd juist wel leuk gevonden. Maar ja, misschien, ik heb ook bij een autobedrijf gewerkt. Maar het is toch altijd een beetje, de vangst is in ieder geval altijd, de jacht is altijd in ieder geval heel mooi. Misschien is de jacht wel mooier als de vangst, maar uiteindelijk weet je, alles uitzoeken en ditjes en datjes en noem maar op. Ja, ik hou er altijd wel van. Maar klaarblijkelijk is voor het overgrote deel van de mensheid is het prettiger om een vulling te krijgen dan dit. Ik wist het niet. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Laat het vooral ook in de chat weten. Als je zegt van nou, auto kopen is ook mijn hobby. Of als je zegt, ik hou er ook niet van. En ik ga inderdaad ook liever voor een wortelkanaal. Iemand anders die, als het gaat om auto's, dat in ieder geval mooi bezongen heeft, vind ik. En dan ga je wel een beetje naar echt die dikke jaren 80 vibes. Is Gary Numan met Cars. Even helemaal terug naar de jaren 80, jongens. Zet de schouderstukken er maar in.

even automotive blokje dit, hè. Eerst Cars van Gary Numan en nu War met Lowrider. Even helemaal in stijl. Via de chat wordt een beetje gezegd van ja, inderdaad. Sommige mensen gaan toch wat liever naar de auto verkopen dan naar de tandarts. Nou, dat scheelt alweer. En in de chat worden ook recepten gedeeld over hoe je het beste je bier zo snel mogelijk koud kunt krijgen. Klaarblijkelijk is het niet hoe noem je dat? Keukendoekje eromheen en dan in de vriezer. Maar een gelhoesje. Een speciaal gelhoesje. En dan heb je je bier goed snel koud. Nou, dat is een goede tip om mee te nemen. Qua volgende nummer. Ja, eigenlijk, ik zat zo net even te kijken. Want soms heb je zo'n nummer, dat hoor je dan. En dan ben je in één keer terug op een bepaalde plek in je leven. Of een bepaalde tijd in je leven. En dat associeer je daarmee. Dan ben je in één keer terug in je tienerjaren of een bepaalde vakantie of zo. Dat heb ik ook nog wel eens. Dat je dan een bepaald liedje heel veel op de radio hoort terwijl je op vakantie bent. En sindsdien, als ik dat nummer dan weer hoor, dan moet ik aan die vakantie denken. Maar gek genoeg is dit volgende nummer is een beetje een soort van gelieerd aan mijn jeugd dat ik voor het eerst ging stappen en zo. Terwijl hij kwam wel uit in 2001, dacht ik al. Zeg ik dit nog goed? Ja, dat zei ik volgens mij wel goed. 2011, sorry. Ja, 2011. Nou, toen was ik wel hard aan het stappen, inderdaad. Dus daar zal het dan ook wel aan gelegen hebben. Maar ik weet niet, als ik deze hoor, dan ben ik in één keer terug in een disco in Groningen of zo.

0: Desiree met Live voor Hendrik uit de chat. Die is daarmee, als het goed is, gelijk weer terug op vakantie in Frankrijk. En daarvoor hadden we Brass Against met Wake Up. En die kan niet, in ieder geval niet, de goedkeuring in de chat zie ik is best omhoog, duimpjes omhoog. Maar het kan zeker niet de goedkeuring van mijn lieve Moeke wegdragen. Nou ja, bij deze heeft het niet de Moeke's seal of approval. Dan in het nieuws, want er zijn natuurlijk regio-omroepen aan het worden. En dus mogen we ook wat vinden van Assen. In Assen, daar is het bij het Drents Museum nogal wat gesteggel. Directeur Robert van Lang sleept nu het Drents Museum voor de rechter, omdat hij als directeur op non-actief is gesteld. Het rommelt eigenlijk al sinds vorig jaar november, toen deze man is aangetreden. De zakelijk directeur Annelies Meuleman is geschorst, maar die schorsing heeft zij weer aangevochten. En nu is het Drents Museum dat zegt, oké, Robert van Lang die zorgt voor een nare cultuur, dus die is weer op non-actief gesteld, maar die vecht dat ook weer aan. En het is op zich niet iets waar deze beste man uniek mee is, want hij heeft hiervoor bij het Rijksmuseum gewerkt. En daar heeft hij ook al verbeterde trajecten moeten volgen, na klachten over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Maar ja, het Drents Museum, dat heeft dus ook een hoop heibel erbij. Er ligt dus eigenlijk al met verschillende mensen in scheiding over het functioneren en het noem maar op. En dan is het altijd een beetje de vraag, ja, hoe gaat dat dan, hè, zo'n scheiding bij zo'n museum? CD van jou, CD van mij. Je ziet al waar ik een beetje naartoe wil. Want dat is natuurlijk eigenlijk het nummer als het gaat om scheidingen. Van Ak Dynamic. CD van jou, mag jij dan deze vuistbijl meenemen? En CD van mij, mag ik dan dit veenlijk mee? Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet, maar het is wel grappig.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me

Caesars met Jerk It Out. En dan gaan we even afwachten of we ruzie krijgen. Krijgen we ruzie? Nee, we krijgen geen ruzie met het nieuws. We hebben dus nog even bij deze Blur Song 2. Dit was Geester van Jetje. Leuk dat je luisterde. Volgende week, dan die week, zijn we er niet. Dan zijn we even weg. En voor de rest, daarna zijn we er ongetwijfeld.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
3: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
2: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. Twee uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

brown.

Goedenavond, welkom bij Cobblestones en Dusty Roads. Jos en ik zitten er weer helemaal kloofuur om je twee uur te tracteren op lekkere, eerlijke, handgemaakte muziek. We begonnen met een fijne blues van Little Walter. Hij speelde Break It Up. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk een nummer van Creedence Clearwater Revival aan het begin van het eerste uur. En onze assenvriend van de band No ID 2, die sloot het weer af. En wie er in het eerste uur lekker voor blues en in het tweede uur zei hij net teken van eigen opnames van optredens die we deden in Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Maar dat straks, hier is Lucky Peterson, normaal onze afsluiter van het eerste uur, maar dan mag ook niet anders meer dan. I Will Survive, Lucky Peterson.

0: my wig. That's my hair.
1: Ja, oma Ken Dykes. Hij kwam in 1991 met een album Blues Back. En daarop speelde hij de eerste Nick nummers akoestisch. En dit was er een van, Give Me Back My Wig. En ik zie in aankondiging dat we het eerste uur begonnen met Creedence Clearwater Revival. Dat is natuurlijk het tweede uur, maar vastlusteloos, die weten dat ook wel.

In 72. Niet in 72, toen nam QB en Lizards afscheid met het album Sometimes. Om door nu in diverse bezettingen weer enige teken van leven te geven. Op Sometimes stond volgens mij niet een beste nummers, maar dit is wel lekker. Traveling with the Blues naar Boston. Dit is QB en Lizards.

we hebben net zitten weer een beetje rondshopt en wat mooie dingen op de kop tikt. En dit was er een van. Dit is een vierdubbel CD. En die is van Jimmy Witherspoon. Die kwam uit op het Duitse label Quadrophonia. Bevat opnomen die hem meukt tussen 1946 en 1991. En we duiken de komende week nog wel eens wat meer in. Je hoort nou Roll on Katie. En dit ben Calvin Jackson en de Mississippi Bound. Jackson speelde jarenlang in de band van Robert Lee Burnside. Hij kwam in de jaren 90 van de vorige eeuw naar ons land en bracht hier in 99 zijn enige plaat uit. Going Down South. En toen is dit Bright Lights, Big City.

Bob Modulin hoorde je. Hij was jarenlang de sideman van Muddy. Van het album All Star Blues Jam draaide met Brutal Hearted Woman. En dit is Good Old Buddy Guy. 1991 kwam hij met het album Damn Right I've Got a Blues. En daarvan is dit Eddie Boyd nummer 5 Long Years.

see that? Then you got to know just what I'm talking about.

ABC of the Blues. We zijn een poosje aanbeland bij de letter H. En vandaag komen we door bij Ivory Joe Hunter. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij al op hele jonge leeftijd heel oorlog overweg kon op de piano. Nou, dat toetsen natuurlijk van hiervoor. Waren van hiervoor, moet ik zeggen, maar niet meer. En is het blues? Nou, het komt in elk geval uit de deus waar wij deze serie u samenstelden. ABC of the Blues. Het is een beetje nachtelijk muziek. Maar wel lekker gewoon in cobblestones en dusty roads. Ivory Joe Hunter, you mean everything to me.

In mijn mooi rustpuntje in Cobblestones en Dusty Roads. Je hoorde Irma Thomas. Het komt van een tribute album van Doc Pomus. En daar vertel ik je volgende week wel veel meer over. Maar er was een man die ook heel veel teksten schreef. Muziek en tekst schreef voor Elvis. Dit nummer was There Must Be a Better World Somewhere. Mooi nummer. En deze man, Jimi Hendrix, Red House.

De grote man uit Crawford, Mississippi. Hij kwam in 1999 met een album Going Back to Crawford in het meuken met een stel vrienden. En vandaag hoorde je I'm Leaving This Town. En daar komen we de volgende week op terug, want dat is een mooi album. En dit is een man verdient best wat meer aandacht. Er zijn meer mensen die wel vragen om lekker de oude pure country blues. Nou, we sloten het eerste uur af met nog zo'n man uit 1927, jawel, Tommy Johnson, Big Road Blues. Blijf bij ons, we zijn er zo weer. Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur... Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. En in Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.
1: Sander Sterling.
2: Zimmerlaan, elke week weer naast.

0: Welkom terug bij Cobblestones en Dusty Roads. We begonnen de tweede uur met Green River, het titelnummer van het datealbum van de Creedence Clearwater Revival. Het kwam in 1969. In hetzelfde jaar kwam de groep trouwens met nog twee albums, Bayou Country en Willy and the Poor Boys. Dat zie je nog niet meer gebeuren. Mensen zijn nog wat zuniger, maar de Creedence die mag geen poëtiet. Een heleboel geweldige plaat nu. Grote productiviteit dus. Goed, wat doen we nog weer in het tweede uur? Behalve dan onze vaste aftoeter, een mooi nummer van No ID 2. Maar we gaan je een uurtje lang verwennen met eigen opname. Bino allemaal maakt de Jos. En het zijn optredens die we deden met de stichting Veenbrand en later met de stichting Moor in Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Een van die opnames was deze. You heard Left Hand Freddy.
1: Too much preaching going on.

Michel Denise, beter bekend als Sugar Queen. Samen met de Straight Blues Band speelden ze wel een paar keer in Spiekeboer. En je hoorde Feelings. En deze dames kregen...

ooit op kosten van de Stichting Moor de kans om een mini-album uit te brengen. Ik heb het over Simone Ewouds en Aukje Snijders, beter bekend als Rebellious Rose.

It's the making kind of love that's in our bed.

0: It's a mystery. It always seems to find us. Sometimes we just can't help but jump in. Sometimes we just can't help but jump in. That's a love song.
1: Prachtig. Ze komen op 16 oktober weer naar Café Het Keerpunt en Speakerboard. En dan heb ik het over Tim Grimm en Sergio Webb. En ze nemen dit keer zelfs nog een speciale gasten met. Man maakt bijzondere muziek. En dit was weer een mooie opname die je hoorde uit dat café en Speakerboard. Wieder met Bad de Win en Arjena de Knecht. Tipjar heet de band.

0: 50 Fingers uit Tsjechoslowakije. Rien Jansen was de grote man achter de European World of Bluegrass in die heel idioot een week lang. De meest bizarre, exotische bluegrass bands van de hele wereld naar het noorden van Nederland. En deze band kwam ook in die mochten bij ons spelen. En het was een leuke ervaring om met een paar hele jonge Tsjechen muziek te kunnen maken. Dark and Low, hoorde je. En this man, he vertelt zelf wel, Sean Webster.
1: Where's Willem? Is he in here somewhere? This is his favorite song.

0: Thank you so much. Danny Blomley on the guitar. I'm Kyla Brox. Thank you.
1: Ze konden er zelf al af. Kyla Brox samen met hem en Danny Blomley op gitaar. Prachtige uitvoering van het Leonard Cohen nummer Hallelujah. Ze kregen ze al echt doodstil met het nummer.

0: En of hun natuurlijk Sean Webster met Broken Man. En deze dame was ik bijna vergeten, maar die hebben we ook in het ver verleden nog eens een keer bij ons aan in het programma. Een keerpunt. Hattie Briggs, ze komt uit Londen. Dit is All About Lovers.
1: This one's called All About Love.

0: Thank you.
1: Kijk op www.cobblestones&dustyroads voor onze volledige speellijst.
2: En naar Cobblestones met dubbel B.

Uit Friesland. Ze kwam regelmatig op het podium in Spiekenwoord. De Bluesbusters. En het nummer wat je hoorde heette The Sun, When the Sun Shines This Morning. Even de Welling Willem. Wij lopen tegen het einde van Cobblestones en Dusty Roads met deze speciale aflevering met allemaal live nummers uit het café in Spiekenwoord. Wat georganiseerd werd door de Stichting Veenbrand en door de Stichting Moor. En die opnames kwam van de hand van de man die links van me zit, Jos Seidel. Dus ook namens hem bedankt voor het luisteren. Wij sluiten natuurlijk vanavond nog af met een prachtig nummer van onze gasten uit Assen. De band heet No ID 2 en dit nummer heet The Quest. Wat ons betreft, tot aan de week. Mooi.

0: TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

hip, ain't he? Like, what's happening? He's

is. Ik ben net tot een belangrijke ontdekking gekomen. Wisten jullie... Hé, luister, wisten jullie... dat de Nijmers

Want met een simpel nietje hou je alles bij elkaar. Wanneer een nietje loslaat, ja, dat is dan heel erg naar. Maar een

niet hoeven af te werken, hoor. Ik kwam er gewoon, ik keek en ik denk, nou, kijk, nou, het was me niet eens opgevallen in het begin. Ik denk, ze kunnen, die een kan wat die ander kan en die ander kan niet wat die ene kan. En zo zit het eigenlijk.

benzine. Wat dat een naaimachine, komt die dat een naaimachine naait. En niet machine, niet van je 1, 2, 3, en van jongen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen

0: Mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Is er